0: oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh yeah.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook 's nachts jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Bewoners Almere Buiten niet blij met de komst van de koffieshop. En Almere City speelt vanavond de uitwedstrijd tegen Jong Ajax. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Files staan er nog niet op deze vroege ochtend, maar let wel even op je snelheid. Op de A27 in Almere richting Hilversum, hectometerpaal 108,1, want daar wordt geflitst. En ook op de A6 in Lelystad richting Emmeloord bij hectometerpaal 83,8.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
9: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Een hele goede morgen, vrijdag 4 september. Goedemorgen Roy, leuk dat jij er bent.
1: Ja, goedemorgen Ruben, ja, leuk dat jij er bent. Ja, hoe is het met je?
4: Ja, best wel goed. Ja, ik zit er natuurlijk niet zo heel veel op de vroege ochtend, dus het is altijd even schrikken als ik mijn wekker zet. Maar ik was heel benieuwd, jij zit hier de laatste tijd wat vaker. Ben je al een beetje een ochtendmens geworden inmiddels?
1: Nou, ik was eigenlijk altijd al wel een ochtendmens, maar ik moet zeggen, als je er om 4 uur s'nachts, want dat is het, uit moet, nou, dan ben jij geen ochtendmens, dan ben je gewoon een nachtmens. Ja. Ik moet altijd zeggen, vanochtend had ik ook weer moeite mee om eruit te komen. Maar het is wel lekker hoor, want je hebt wel meer aan je dag. Dat is echt heel prettig.
4: Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, onze luisteraars die nu al luisteren, zijn waarschijnlijk ook redelijk ochtendmensen, want anders waren ze er nu niet al bij. Die belonen we natuurlijk met veel leuke muziek, maar vooral heel veel nieuws. Ja, want wie het nieuws veel volgt, zal misschien wel hebben meegekregen dat de koffieshop in Almere Buiten open mag. Een van de grotere politieke kwesties in de afgelopen jaren komt daarmee tot een eind. En dus gingen we de wijk in om reacties te halen.
1: Ja, en het is ook de dag dat Almere City speelt tegen Jong Ajax. De Almeerders staan goed dit seizoen, maar hun trainer is nog lang niet tevreden en legt de lat vanavond hoog. En je krijgt in deze uitzending ook nog een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje van theatergroep Suburbia.
10: All right.

0: Ja, je moet niet gek opkijken hoor, dat hij over een aantal jaar helemaal in Amerika is. Want ja, Amerika die kent Douwe Bob zo langzamerhand ook steeds meer hoor. Ze willen wel meer van hem weten. Je hoorde met This World Is Our Home. Trouwens, vandaag heeft hij ook nieuwe muziek uitgebracht. No To Self heet hij. Misschien dat ik hem zo meteen wel even ga draaien in Flevoland Muziekland.
1: De inwoners van Almere Buiten zijn niet blij met het besluit dat de koffieshop aan de Evenaar open mag van burgemeester Hein van der Loo.
0: Gistermiddag werd bekend dat een naarjarige steggel alsnog groen licht komt voor die koffieshop in Almere Buiten. De verwachting is dat de deuren over 1 of 2 maanden open gaan. Hoewel niet iedereen zich zorgen maakt, zien veel mensen uit de buurt het somber in.
2: Je moet je voorstellen dat hier kinderen straks langs kan lopen en dan in conflict worden gebracht met allerlei mensen die drugs of wiet gaan lopen kopen.
3: Als mensen een wietje willen halen, dan moeten ze dat gewoon kunnen doen. En dan, als dit hier wordt geplaatst, is het veel beter dan als mensen naar een dealer gaan of zoiets. Dan hoeft het niet illegaal te gaan, dus dat is ook veel beter.
4: Mijn grootste zorg is eigenlijk dat het hier een verkeerschaos gaat worden.
5: Je parkeert en dan ga je naar binnen en dan kan je misschien wel je liefde vinden of zo.
6: Het is een soort ontmoetingsplek.
5: Ja.
7: Vooral auto's die er omheen rijden en misschien wat wietlucht. Maar dat moeten we maar afwachten, want volgens mij mogen ze in de buurt hier niet roken.
6: Want dat vindt u stinken?
7: Ja, ja, ik rook zelf niet, dus dan is het altijd wat lastig.
8: Ik woon hier natuurlijk een huis met mensen met verstandelijke beperking. Daar zit de verslavingszorg, daar zit een kinderdagverblijf, ik weet niet. Er zijn genoeg panden, heel meer buiten leeg in de straat en zo. Zit daar lekker een koffieshop neer.
6: Want u gaat bezwaar aantekenen?
2: Jazeker, daar zijn we al mee bezig.
6: Ja, daar bent u al mee begonnen of ja. Daar was u al mee bezig?
2: Ja, omdat wij zagen dit al aankomen. En dan is het natuurlijk niet juist om af te wachten wat er gaat gebeuren. Hè?
8: Geloof me, dat er een koffieshop in Almere buiten komt, prima. Maar niet in zo'n woonwijk waar kinderdagverblijf zit en verslavingszorg.
4: Overlast in de zin van drukte, zwerfafval, koeriertjes die heen en weer gaan. Wij hebben net wat kinderen gesproken van 15, die zouden misschien ook wel willen, mogen het zelf niet halen. Dus wordt er een tussenkoeriertje voor ingezet. Ik maak me zorgen, ja.
6: Zou je er zelf gebruik van maken, denk je?
5: Nee, sowieso niet. Ik drink geen koffie en ik ga dat soort dingen ook niet doen.
6: Geen jointjes roken, nee, dus voor jou?
5: Nee.
6: En jij, ga jij er gebruik van maken?
9: Zeker niet, nee. Ik ben ook veel te jong daarvoor. Dus nee, kan ook niet.

0: Steve Forbert met Cougar. En daarvoor hoorde je Harry Styles met American Girls.
1: Tijd voor voetbal. Almere City speelt vanavond op eigen veld tegen Jong Ajax. De Almere's hebben een sterke seizoenstart met 10 punten uit 4 wedstrijden en staan nu derde in de keukenkampioendivisie.
0: Toch is Anoush Dastgir, de trainer, nog niet tevreden over het vertoonde spel van City. Hij hoopt dat zijn ploeg tegen het elftal uit Amsterdam voetballend beter voor de dag komt dan in de eerste 4 competitieduels.
2: We hebben wat meer tijd besteed aan om wat balvaster te zijn. En ik verwacht dat, dat het morgen beter zal gaan als de afgelopen wedstrijden. Dus daar heb ik alle vertrouwen in.
3: Het spel moet beter, maar het resultaat, dat is er.
2: Ja, resultaten. Kijk, daar gaat het uiteindelijk om. Alleen als je met de bovenste plekken wilt meedraaien, dan moet je ook goed zijn aan de bal. Dat waren we op tot vorige week niet echt. Ik verwacht dat we nu wel de eerste stappen kunnen gaan zetten.
3: Hoewel er aan de bal dus genoeg te verbeteren is, staat Almere City verdedigend als een huis. Keeper Wessel Speel is tot nu toe de minst gepasseerde doelman van de competitie. Hij weet dan ook goed waarom het spel aan de bal nog minder loopt dan zonder bal.
4: In de voorbereiding is er veel getraind op verdedigen. Dus dan is natuurlijk een beetje een trade-off. Als je veel meer oefent op verdedigen, dan gaat het aan de bal lever je wat in. Maar nu zijn we dat steeds meer aan het oppakken en vertrouwen daarin aan het krijgen. Maar ik denk, daar ben ik het eens met de trainer, dat eerst moet gewoon de verdediging staan. En dat is gewoon het goede fundament.
3: Ja, en daarin ben jij ook geen onbelangrijke schakel, want je hebt je al aardig keer kunnen onderscheiden, denk ik.
4: Ja, ik denk voor mij ook wel een sterke start, maar ik doe gewoon mijn werk en ik denk dat die samenwerking met de verdediging goed is. Vertrouwen is nu goed en hoog, dus dat moeten we gewoon doorzetten.
3: Tot nu toe heb je elke wedstrijd wel redelijk wat te doen gehad. Is dat dan morgen dat een keer zou ook lekker zijn als je een rustig avondje hebt?
4: Nou, we weten dat Ajax veel dreiging heeft. Ook dat de kans ligt voor ons. Dus we hebben gewoon een goed plan en daar moeten we ons aan houden.
1: Keeper Wessel Speel was dat. De aftrap tussen City en Jong Ajax is vanavond om 8 uur. En je kan de hoogtepunten van de wedstrijd volgen via ons live blog op de app en op de website.

0: Mike Oldfield was dat met Moonlight Shadow. En daarvoor hoorde je Lisa Doolittle met Pack Up. Dan, wat je de berichten buiten de provincie.
1: Ja, het geweld in Over Asselt kwam ook aan de orde op Curaçao, waar de ministers van Justitie van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en Nederland bij elkaar kwamen. Er werd gesproken over drugscriminaliteit en ondermijning. Volgens minister Van Wil laat het extreme geweld in Over Asselt zien hoe criminele netwerken internationaal opereren, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Zo'n netwerk kan een leiding hebben in het ene land, geld witwassen in een tweede land, en uitvoerders hebben dan in Nederland hun actieradius of op de eilanden. En Van Wil zegt daarom, als onze politiemensen hun gegevens niet kunnen delen en hun onderzoeken niet aan elkaar kunnen koppelen, dan hebben criminelen feitelijk meer bewegingsvrijheid dan justitie.
1: Ja, er moet daarom volgens onze justitieminister Van Wil meer geld bijkomen en beter worden samengewerkt om drugscriminaliteit te bestrijden.
0: Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat daarmee de uitstoot van stikstof flink gaat dalen.
3: We rekenen uit dat het zo tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
0: De plannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Ook bij de industrie en het verkeer moet de uitstoot worden gehalveerd. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Kom vanavond bij mij.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
2: Inwoners van Almere Buiten zijn niet blij met het besluit dat de coffeeshop aan de Evenaar dit jaar najaar open mag. Bleek gistermiddag uit een rondgang door de buurt. De inwoners van buiten maken zich zorgen over waar de klanten gaan parkeren en over de wietlucht. Ook zit er een school en een kinderopvang in de buurt.
3: Je moet je voorstellen dat hier kinderen straks langs kan lopen en dan in conflict worden gebracht met allerlei mensen die hier drugs of wiet gaan lopen kopen.
4: Ik woon hier natuurlijk een huis met mensen met verstandelijke beperking. Daar zit de verslavingszorg, daar zit een kinderdagverblijf, ik weet niet. Er zijn genoeg panden in Almere buiten leeg in de straat en zo. Zit daar lekker een koffieshop neer.
2: Blowen en alcohol is niet toegestaan rondom de nieuwe koffieshop. Maar over de handhaving daarvan lijken buurtbewoners sceptisch te zijn. Een aantal van hen is een bezwaarprocedure gestart. Leden van Provinciale Staten krijgen vandaag toegang tot geheime stukken. Daarin kunnen ze lezen hoeveel extra geld er nodig is voor de aanleg van de buitendijkse haven bij Urk. Er wordt binnenkort gesproken over een budgetverhoging. En in de geheime documenten kunnen de statenleden lezen hoeveel miljoen euro erbij moet. De maritieme servicehaven zou heel goed zijn voor de economie van Urk, maar door gestegen bouwkosten is het gereserveerde bedrag niet genoeg. Hotel Van der Valk in Almere is niet blij met de plannen van de gemeente om de toeristenbelasting te verhogen van 7% naar 10%. Het hotel is bang dat de hogere belasting Almere onaantrekkelijk maakt voor bezoekers, vooral omdat omliggende gemeenten zoals Lelystad en Zeewolde lagere belastingen hebben. Van der Valk zegt het ook vreemd te vinden dat er wel meer betaald moet worden voor hotelovernachtingen, maar niet voor het verblijven op een camping of een boot. Almere City voetbalt vanavond thuis tegen Jong Ajax. De Almeerders kennen een sterke seizoenstart, want ze hebben nog geen wedstrijd verloren. En met 10 punten uit 4 duels staat City op de 3e plek in de keukenkampioendivisie. Verdediger Emmanuel van der Blaak is waarschijnlijk niet fit genoeg om tegen Jong Ajax in de basis te spelen. Waarschijnlijk speelt Damian van Brugge op zijn plek. De aftrap is vanavond om 8 uur. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets.
6: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het bewolkt met een aantal buien. Zeker rond het middaguur kan het even stevig regenen. Voor de buien uit wordt het nog 20 graden, maar eenmaal in en na de buien is het onder de 20 graden. Daarbij komt ook vrij veel wind voor, windkracht 5 tot zelfs windkracht 7 aan het IJsselmeer. Daarbij kunnen ook windstoten voorkomen van zo'n 80 km per uur. Maar vanavond wordt het allemaal wat rustiger en zeker morgen is het weerbeeld een stuk vriendelijker. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en zondag wordt het zelfs nazomers.
7: Nou, met de verkeersinformatie zijn we snel klaar op deze vroege vrijdagochtend. Maar let wel een beetje op je snelheid op de volgende plekken. De A27 in Almere richting Hilversum, hectometerpaal 115,1, wordt geflitst. De A6 in Lelystad richting Muidenberg, hectometerpaal 69,2. En de andere kant op richting Emmeloord, hectometerpaal 83,8. Straks in deze uitzending. Ja, de provincie is jarig. Je kan er niet omheen. We hebben er de hele week al aandacht voor. Suburbia maakt er een speciale theatervoorstelling voor. En jullie zijn allemaal uitgenodigd.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ja, ik ben wel fan hoor van Sommie. Elke plaat die ze maken vind ik gewoon geweldig. Dit was A Feels Part 2.
1: Deze week hebben we al een aantal keer aandacht gehad voor het jubileum van de provincie. Morgen is het zover. Groot feest. En theatergroep Suburbia verzorgt een bijzonder optreden op dat feestje.
0: Soufiane Mouzouli en Eveline de Boer van Suburbia nodigen iedereen uit om te komen kijken.
2: Het is gratis en je krijgt gratis eten.
3: Maar je moet je wel aanmelden.
4: Ja, je moet je wel aanmelden.
2: Ja.
4: Dat is ook gratis.
5: Dat wordt dus haast je repje aanmelden. Want een betere uitnodiging kun je bijna niet krijgen. Zaterdag 5 september is het feest op boerderij Saland in Lelystad. Flevoland viert het 40-jarig bestaan. En theatergroep Suburbia presenteert hun voorstelling Wij Flevoland. Of beter gezegd, een theatrale lezing. Akkerbouwer Wim Stegeman is er helemaal klaar voor.
6: Hier komt de voorstelling van Suburbia. Dat is de vertelling die hier gaat gebeuren. Twee keer op één dag, midden op het perceel.
5: Het gaat dus om een theatrale lezing. En volgens regisseur Eveline de Boer brengen acteurs zoals Soufiane Mouzouli de verzamelde polderverhalen tot leven.
2: Zij gaan een tekst ten gehore brengen waarin allerlei personages voorkomen die wij hebben ontdekt binnen ons onderzoek. En Soufiane speelt daar een versie van zichzelf. Maar er zullen ook mensen dus, van Urkse vissers tot agrariërs tot uientransporteurs. Er zullen allerlei rollen vertolkt worden door deze acteurs. En die gaan dat lezen hier, daar, aan een enorme tafel in een hele bijzondere vorm. Ik ga nog niet te veel verklappen.
5: Er worden dus acteurs ingezet. Maar of die ook echt mogen acteren?
4: Ja, tuurlijk. Tuurlijk wordt er geacteerd. We gaan op een gegeven moment een personage spelen, dan gaan we acteren. En ook als je een lezing hebt in dit geval, dan moet je ook er emotie in gooien en dan ben je aan het acteren.
5: En heb je de vrije hand om te improviseren?
4: Ja.
5: Het gebeurt 5 september allemaal op het akkerbouwbedrijf van Wim Stegeman. En hij weet al helemaal waar alles komt.
7: Ja, hier op deze plek, daar komt een tentje staan.
2: Ja, toch?
7: Hier komt een tentje staan.
2: Hier komt volgens mij ook het optreden van de singer-songwriter.
7: Die gaan we in die tent doen, volgens mij.
2: En de markt is dan aan het begin?
7: En de markt is aan de voorkant. Is aan de voorkant.
2: Maar wel de DJ komt volgens mij dan weer.
7: Ja.
5: Naast de voorstelling valt er nog veel meer te ontdekken. Bezoekers kunnen de provincie daadwerkelijk proeven. Lokale producten belanden letterlijk op je bord.
2: Jim Groot is een kok en die maakt gerechten op basis van de ingrediënten die wij in onze filmpjes hebben gevonden. Dus of dat nou de gerookte zalm uit Emmeloord is, of
4: paling uit
2: Urk. De bieten van Piet uit Zeewolde, de paling uit Urk. Zo worden al die ingrediënten dus ook echt tastbaar.
5: Een dag vol Flevolandse verhalen, smaakvolle gerechten en optredens. En zoals ze aan het begin van de reportage al zeiden, een ticket is gratis, aanmelden ook. En Soufiane heeft een tip om het nog goedkoper te maken.
4: Vooral als je naar de Biep gaat, want daar hebben ze gratis internet.
0: Een groot feestje dus morgen daar bij Suburbia. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. Wat zit erin, Ruben?
1: Nou, onder andere het feit dat Ongehoord Nederland waarschijnlijk de nek om wordt gedraaid. Want alle seinen staan op groen om de omroep uit het bestel te halen. En wat is de mooiste katholieke kerk van Nederland?
0: Nou, toch?

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: ABC was dat. Met When Smokey Sings bij Flevoland is Wakker. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Ja, in Nieuwsuur ging het over Ongehoord Nederland. Mediaminister Letschert laat binnen een paar dagen weten of de omroep in het publieke bestel mag blijven. Volgens het commissariaat voor de media voldoet de omroep niet meer aan de wettelijke eisen voor het publieke omroepbestel. En bovendien is het vertrouwen er niet meer, zei voorzitter Amma Assante.
2: Maar dat hangt niet alleen op wat er gebeurd is recentelijk. Maar het is een patroon die wij zien van tekortkomingen en gebreken en overtredingen. Ja. En dan komt er een moment dat je dan zegt, ik heb daar geen vertrouwen meer in. En dat hebben wij vandaag gezegd tegen de minister.
1: Ja, en nu is het aan die minister om te besluiten of de licentie van de omroep wordt ingetrokken. Dat kan ze doen als er twee maatregelen zijn genomen door het omroep tegen de omroep door het commissariaat. Maar er is ook nog een andere basis.
2: Als je de conclusie kan trekken dat zo'n media-instelling eigenlijk niet meer in staat is om een bijdrage te leveren aan de publieke mediaopdracht, omdat niet wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld aan de organisatie. Dus hoe is de organisatie ingericht? Hoe wordt
3: als
2: die bestuurd?
3: Dat zo is, dan?
2: Ja, als dat zo is, dan moet de minister de licentie intrekken.
0: Bij Eva ging het over de zaak rond Milou. Dat is het 17-jarige meisje dat in 2023 euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. Na Milou's overlijden lekte een brief van 14 artsen aan het OM uit. Zij vroegen om een verkennend strafrechtelijk onderzoek naar de rol van Milou's ouders en behandelaars. Dat onderzoek kwam er niet, maar het uitlekken van de brief had grote gevolgen. De familie werd bedreigd, zowel online als thuis. En ook had het volgens moeder Mireille een groot effect op het leven van haar andere kinderen.
4: De zoon werkte in de kinderopvang. En daar stonden ouders met kleine kinderen de volgende dag op de stoep. En die vroegen ook wanneer moeten papa en mama nou voorkomen. Mm-hmm. En onze andere zoon, Daan, met een verstandelijke beperking, die las op socials dat het moord was. En dat een bericht van iemand die zei, Milou was helemaal niet dood. Jullie hebben haar organen levend uit haar borstkas gehaald en haar organen verhandeld aan de maffia. En je gaat als gezin door de grond.
0: Ja, de familie van Milou die stapte naar de rechter om de namen van te achterhalen, om ze verantwoordelijk te kunnen houden voor het tuchtcollege. De namen kregen ze van de rechter. Onderweg naar de talkshow werd de advocaat van de familie, Richard Korver, gebeld door de advocaat van de artsen.
5: Of ik mijn cliënt even streng wilde toespreken, dat het niet de bedoeling was dat die namen in het publieke debat zouden geraken. En dat is wel de wereld op zijn kop, hè? Dus je gaat eerst zelf ervoor zorgen dat Milou en mijn cliënten in het publieke debat kop van jut worden. En dan ben je nu bang dat je zelf verantwoording moet afleggen. Het is belangrijk dat die verantwoording wordt afgelegd, zodat de professionele norm duidelijk wordt. En zodat het aangetaste eergevoel wat bij mijn cliënten is, wel wordt aangepakt.
1: Ja, en dan in Langs de Lijn in de Omstreken ging het over de mooiste kerk van Nederland. Dagblad Trouw, welke ook anders, vroeg aan zijn lezers welke de mooiste is. En de jury had het laatste woord. Nou, en zij kozen de heilige Antonius Abtkerk uit Scheveningen. De kerk heeft een bijzonder kenmerk, een mozaïek van wel 2 miljoen steentjes. Dat vertelde architectuurhistoricus en voorzitter van de jury Herman Wesselink.
6: Het is 17 meter in overspanning. En het is ongeveer 17 meter hoog en meer dan 15 meter breed aan de basis. Het heeft een paraboolvorm, een soort conga, een soort schelpvorm. En het is een enorm groot aaneengesloten mozaïek met 2 miljoen steentjes. Het grootste mozaïek van Europa ten noorden van de Alpen.
1: Nou, ik zie het nog niet helemaal voor, maar waarschijnlijk moet je gewoon een foto zien. Ja, dan vraag je af, wanneer is een kerk nou mooi? Nou, jurylid en hoogleraar praktische theologie Mirella Klomp zei dat mensen om compleet verschillende redenen kerk hadden ingestuurd. Ook vanwege persoonlijke herinneringen.
7: Mijn grootvader is er nog getrouwd met mijn grootmoeder. Of mijn ouders, of ikzelf, en of mijn kind is er gedoopt. Hè. Al die persoonlijke verhalen uit de levens van mensen, waar dit kerkgebouw een deel van uitmaakt. Maar ook wel hoe mooi het ligt in het landschap. Als ik over de brug aankom rijden, dan zie ik daar al de toren van die kerk. Of in Breda bijvoorbeeld, de grote of Onze Lieve Vrouwenkerk in Breda is door een heel aantal mensen genoemd als dat is thuiskomen. Als je die kerk ziet, dan weet je dat je thuis bent.
0: Nou, het is dit weekend mooi weer, dus ik ga denk eventjes naar Scheveningen.
1: Leuk.
0: Ja, ga je mee?
1: Ja, gezellig. Okay. Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ze voelde zich eigenlijk prima veilig in Almere. En dat is met één klap, letterlijk, met een paar klappen nu wel verdwenen. Ja.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het is een prachtige boot. Het is echt geen klein bootje. Het is een hele chique... Hoe heet zo'n boot? Het is geen sloep, toch?
4: Wat is het eigenlijk? Ja, een sloep. Grote sloep.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
1: Dit is Flevoland.
3: Hallo? Oh, sorry. Ik hoor je omringd door allemaal mensen.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design, Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Bewoners Almere Buiten niet blij met een komst van een koffieshop. En Almere City speelt vanavond een thuiswedstrijd tegen Jong Ajax. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
6: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat heel erg toenemen.
5: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
7: Game's in it.
8: And it's another big upset in the men's draw.
7: 6-4, 7-5, 6-2.
5: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
9: Als ik naar de verkeersinformatie kijk, dan zie ik nog geen files staan. Maar wat ik wel zie staan is flitsers op de A27 richting Hilversum. Er staan heel veel hectometerpalen heel dicht bij elkaar. Dus let overal een beetje op. Maar het is ongeveer bij hectometerpaal 110. En op de A6 in Lelystad richting Emmeloord hectometerpaal 83,8. Straks in deze uitzending, die koffieshop in Almere Buiten mag nu dan toch echt open. Een van de grootste politieke discussies van het afgelopen jaar. Er lijkt nu een einde aan te komen. Wat vinden omwonenden daarvan?
3: Ja, en het is de dag dat Almere City speelt tegen Jong Ajax. De Almeerders staan goed dit seizoen, maar hun trainer is nog lang niet tevreden en legt de lat vanavond hoog.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
12: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
16: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
15: Of,
17: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
15: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
20: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
18: Nee, Attents met ds.nl.
19: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Dasha was dat met Austin.
1: We gaan naar Almere. Veel inwoners van buiten zijn niet blij met het besluit dat de koffieshop aan de Evenaar open mag van burgemeester Hein van der Loo.
0: Gistermiddag werd bekend dat er na jaren gesteggel alsnog groen licht komt voor die koffieshop in Almere buiten. Verwachting is dat de deuren over een maand of twee open gaan. Hoewel niet iedereen zich zorgen maakt, zien veel mensen uit de buurt het somber in.
2: Je moet je voorstellen dat hier kinderen straks langs kan lopen en dan in conflict worden gebracht met allerlei mensen die drugs of wiet gaan lopen kopen.
3: Als mensen een wietje willen halen, dan moeten ze dat gewoon kunnen doen. En dan, als dit hier wordt geplaatst, is het veel beter dan als mensen naar een dealer gaan of zoiets. Dan hoeft het niet illegaal te gaan, dus dat is ook veel beter.
4: Mijn grootste zorg is eigenlijk dat het hier verkeerschaos gaat worden.
5: Je parkeert en dan ga je naar binnen en dan kan je misschien wel je liefde vinden of zo.
6: Het is een soort ontmoetingsplek.
5: Ja.
7: Vooral auto's die er omheen rijden en misschien wat wietlucht. Maar dat moeten we maar afwachten, want volgens mij mogen ze in de buurt hier niet roken.
6: Want dat vindt u stinken?
7: Ja. Ja, ik rook zelf niet, dus dan is het altijd wat lastig.
8: Ik woon hier natuurlijk een huis met mensen met verstandelijke beperking. Daar zit de verslavingzorg, daar zit een kinderdagverblijf, ik weet niet. Er zijn genoeg panden in Almere buiten leeg, in de straat en zo. Zit daar lekker een koffieshop neer.
6: Want u gaat bezwaar aantekenen?
2: Jazeker, daar zijn we al mee bezig.
6: Ja, daar bent u al mee begonnen of daar was u al mee bezig?
2: Ja, omdat wij zagen dit al aankomen. En dan is het natuurlijk niet juist om af te wachten wat er gaat gebeuren. Hè?
8: Geloof me, dat er een koffieshop in Almere buiten komt, prima. Maar niet in zo'n woonwijk waar kinderdagverblijf zit en verslavingszorg.
9: Overlast in de zin van drukte, zwerfafval, koeriertjes die heen en weer gaan. Wij hebben net wat kinderen gesproken van 15, die zouden misschien ook wel willen, mogen het zelf niet halen. Dus wordt er een tussenkoeriertje voor ingezet. Ik maak me zorgen, ja.
6: Zou je er zelf gebruik van maken, denk je?
5: Nee, sowieso niet. Ik drink geen koffie en ik ga dat soort dingen ook niet doen.
6: Geen jointjes roken dus voor jou?
5: Nee.
6: En jij, ga jij er gebruik van maken?
10: Zeker niet, nee. Ik ben ook veel te jong daarvoor. Dus kan ook niet.

0: Marcia Hintz was dat. Met Your Love Still Brings Me To My...
1: Ja, oh, die valt mijn microfoon uit.
0: Hallo, hallo. Nou ja, je weet het.
2: En dan ben je weer. Goed, stel door naar het voetbalnieuws. Almere City speelt vanavond op eigen veld tegen Jong Ajax. De Almeerders hebben een hele sterke seizoenstart met 10 punten uit 4 wedstrijden en staan nu derde in de keukenkampioendivisie.
0: Toch is trainer Anoush Dastgir nog niet tevreden over het vertoonde spel van City. Hij hoopt dat zijn ploeg tegen het elftal uit Amsterdam voetballend beter voor de dag komt dan in de eerste 4 competitieduels.
3: We hebben wat meer tijd besteed aan om wat balvaster te zijn. En ik verwacht dat, dat het morgen beter zal gaan als de afgelopen wedstrijden. Dus daar heb ik alle vertrouwen in.
4: Het spel moet beter, maar het resultaat, dat is er.
3: Ja, resultaten. Kijk, daar gaat het uiteindelijk om. Alleen als je met de bovenste plekken wil meedraaien, dan moet je ook goed zijn aan de bal. Dat waren we tot vorige week niet echt. Ik verwacht dat, dat we nu wel de eerste stappen kunnen gaan zetten.
4: Hoewel er aan de bal dus genoeg te verbeteren is, staat Almere City verdedigend als een huis. Keeper Wessel Speel is tot nu toe de minst gepasseerde doelman van de competitie. Hij weet dan ook goed waarom het spel aan de bal nog minder loopt dan zonder bal.
5: In de voorbereiding is er veel getraind op verdedigen. Dus dan is natuurlijk een beetje een trade-off. Als je veel meer oefent op verdedigen, dan gaat het aan de bal lever je wat in. Maar nu zijn we dat steeds meer aan het oppakken en vertrouwen daarin aan het krijgen. Maar ik denk, daar ben ik het eens met de trainer, dat eerst moet gewoon de verdediging staan. En dat is gewoon het goede fundament.
4: Ja, en daarin ben jij ook geen onbelangrijke schakel, want je hebt je al aardig keer kunnen onderscheiden, denk ik.
5: Ja, ik denk voor mij ook wel een sterke start, maar ik doe gewoon mijn werk en ik denk dat die samenwerking met de verdediging goed is. En vertrouwen is nu goed en hoog, dus dat moeten we gewoon doorzetten.
4: Tot nu toe heb je elke wedstrijd wel redelijk wat te doen gehad. Is dat dan morgen dat een keer zou ook lekker zijn als je een rustig avondje hebt?
5: Nou, we weten dat Ajax veel dreiging heeft. Ook dat de kansen liggen voor ons. Dus we hebben gewoon een goed plan en daar moeten we ons aan houden.
0: Keeper Wessel Speel was dat. De aftrap tussen City en Jong Ajax is vanavond om 8:00. Je kunt de hoogtepunten van de wedstrijd volgen via onze liveblog en op de app en via de website.
2: Goedemorgen, weerman Johnny Willemsen.
6: Goedemorgen.
2: Toen ik vanmorgen de deur uitliep, toen verbaasde het me hoe ontzettend warm het was vannacht.
6: Ja, inderdaad. Het waait flink. Dus het is best wel onstuimig. Maar dan kom je buiten en dan is het gewoon 20 graden.
2: Ja, dat is wel lekker.
6: Vannacht eigenlijk de hele nacht geweest, is het nu ook. En blijft het vanochtend ook. Misschien dat het nog 21 wordt, maar veel variatie zit er niet in. Veel wolken, regen blijft nog eventjes uit. Het zit echt in het Waddengebied nu pas. Trekt wel langzaam onze kant op. Dus naarmate de ochtend voordat neemt vanuit het noorden de kans op wat regen wel toe. Maar de komende uur is het nog droog. En dan begin van de middag gaat het op meer plaatsen regenen. Maximum temperatuur van 21, misschien 22 graden valt vroeg op de middag. Want met die regen neemt de temperatuur wat af. En eind van de middag is de graad 18.
0: Ja, want hoe kan dat, hè, dat het zo warm voelt? Want het voelt net een beetje als een zomeravond gisteren bijvoorbeeld.
6: Ja, de origine van deze lucht is gewoon Middellandse Zeegebied, echt het zuiden. Wat je op de radar kan zien boven Noord-Nederland, dat is het koufront. Dus daarachter zit een veel koudere luchtsoort waar we morgen in zitten. Vanavond is het dus weer droog. Eind van de middag is het alweer droog. En ook vannacht is het droog, koelt af naar een graad of 14. Dus een stuk kouder dan afgelopen nacht. En morgen worden het 20 graden, maar wel met veel meer zonneschijn.
2: Nou, stiekem hou ik ook wel van de koude nachten. En de komende dagen dan?
6: Gaat de temperatuur weer omhoog. Zondag 22 en maandag zelfs 25. Dus even een zomerse dag in september.
2: Lekker.
6: Het is wel van korte duur, want vanaf dinsdag wordt het weer wisselvallig met gebruikelijke temperaturen voor begin september.
2: Ja, nou lekker. En dat is dan de laatste zomerse dag ook. Moeten we dan echt afscheid gaan nemen van de zomer?
6: Nou, dat hoeft niet per se. Het kan zeker eind september ook nog 25 graden worden. Ook in oktober gebeurt dat zelfs nog wel eens. Maar zoals het er nu naar uitziet, dus de tweede helft van volgende week, maar ook het weekend daarna, ja, temperaturen rond 19 ongeveer.
2: Kunnen we meeleven. Dankjewel, Johnny Willemsen.
6: Oké. Okay.

0: Kloot was dat met eb en vloed. Dan de berichten buiten de provincie. Een tas die een stoel in de trein bezet houdt. Dat moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS gaat reizigers verplichten om hun tas op schoot te houden of om in het bagagerek te stoppen als iemand er wil zitten. De NS legt uit waarom ze dat willen doen.
1: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aarzelen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
0: Het verplicht je stoel vrijmaken geldt alleen in volle treinen.
2: Het geweld in Overasselt kwam ook aan de orde op Curaçao, waar de ministers van Justitie van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en Nederland bij elkaar kwamen. Er werd gesproken over drugscriminaliteit en ondermijning. Volgens minister Van Wil laat het extreme geweld in Overasselt zien hoe criminele netwerken internationaal opereren, zegt deze correspondent.
3: Zo'n netwerk kan een leiding hebben in het ene land, geld witwassen in een tweede land, en uitvoerders hebben dan in Nederland hun actieradius of op de eilanden. En Van Wil zegt daarom, als onze politiemensen hun gegevens niet kunnen delen en hun onderzoeken niet aan elkaar kunnen koppelen, dan hebben criminelen feitelijk meer beweging. Dan justitie.
2: Er moet daarom volgens Van Wil meer geld bijkomen en beter worden samengewerkt om drugscriminaliteit te bestrijden.
0: Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het is wel een goede stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat daarmee de uitstoot van stikstof flink gaat dalen.
4: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur, dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
0: De plannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. En ook bij de industrie en het verkeer moet de uitstoot worden gehalveerd. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Inwoners van Almere Buiten zijn niet blij met het besluit dat de koffieshop aan de Evenaar dit najaar open mag. Bleek gistermiddag uit een rondgang door de buurt. De inwoners van Buiten maken zich zorgen over waar de klanten gaan parkeren en over de wietlucht. Ook zit er een school- en kinderopvang in de buurt.
11: Je moet je voorstellen dat hier kinderen straks langs kan lopen en dan in conflict worden gebracht met allerlei mensen die drugs of wiet gaan lopen kopen.
12: Ik woon hier natuurlijk een huis met mensen met verstandelijke beperking. Daar zit de verslavingszorg, daar zit een kinderdagverblijf. Ik weet niet. Er zijn genoeg panden in Almere Buiten leeg in de straat en zo. Zit daar lekker een koffieshop meer.
10: Blowen en alcohol is niet toegestaan rondom de nieuwe koffieshop. Maar over de handhaving daarvan lijken buurtbewoners sceptisch te zijn. Een aantal van hen is een bezwaarprocedure gestart. Leden van de Provinciale Staten krijgen vandaag toegang tot geheime stukken. Daarin kunnen ze lezen hoeveel extra geld er nodig is voor de aanleg van de Buitendijkse haven bij Urk. Er wordt binnenkort gesproken over een budgetverhoging. En in die geheime documenten kunnen de statenleden lezen hoeveel miljoen er dan bij moet. De maritieme servicehaven zou heel goed zijn voor de economie van Urk. Maar door de gestegen bouwkosten is het gereserveerde bedrag niet hoog genoeg. Hotel Van der Valk in Almere is niet blij met de plannen van de gemeente om de toeristenbelasting te verhogen. Van 7% naar 10%. Het hotel is bang dat de hogere belasting Almere onaantrekkelijk maakt voor bezoekers. Vooral omdat omliggende gemeentes zoals Lelystad en Zeewolde lagere belastingen hebben. Van der Valk zegt het ook vreemd te vinden dat er wel meer betaald moet worden voor hotelovernachtingen, maar niet voor het verblijven op een camping of een boot. Almere City voetbalt vanavond thuis tegen Jong Ajax. De Almeerders kennen een sterke seizoenstart, want ze hebben nog geen wedstrijd verloren. En met 10 punten uit 4 duels staat City op de derde plek in de keukenkampioendivisie. Verdediger Emmanuel van der Blaak is waarschijnlijk niet fit genoeg om tegen Jong Ajax in de basis te beginnen. Waarschijnlijk speelt Damian van Brugge op zijn plek. De aftrap is vanavond om 8 uur. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
13: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd. Vanwege de gewelddadige gebeurtenissen begin deze week. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt, onder wie 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. En een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken, wat betekent dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoek mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten.
14: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het bewolkt en een flink deel van de ochtend verloopt droog. Aan het einde van de ochtend en begin van de middag kan het enige tijd regenen en daarbij kan het soms goed doorplensen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een vlagerige zuidwestenwind. Aan het water is de wind veelal krachtig, windkracht 6. En mogelijk komt het soms even tot een harde wind, windkracht 7. Later in de middag wordt het weer droog en zet de temperatuur een lichte daling in. Aan het begin van de avond is het ongeveer 18 graden. De wind draait van zuidwest naar west en neemt af naar matig. Later vanavond en vannacht klaart het breed op. De minima liggen rond 14 graden. Morgen wisselen de zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op een lokaal buitje in de ochtend na droog en het wordt 19 of 20 graden.
15: De verkeersinformatie. Files hebben zich nog niet gevormd. Flitsers, die zijn er wel. Op de A27 in Almere richting Hilversum rond ongeveer hectometerpaal 110. Op de A6 in Lelystad richting Emmeloord bij hectometerpaal 83,8. En de andere kant op richting Muidenberg hectometerpaal 69,5. Straks in deze uitzending, ja, je hoorde het net ook al, Flevoland bestaat 40 jaar en theatergroep Suburbia maakt daar speciaal een voorstelling voor op een boerderij, heel bijzonder natuurlijk. En wij spreken zo de toneelschrijver Kees Roorda, die stage ging lopen op een boerderij om dat verhaal zo goed mogelijk te kunnen schrijven.
16: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Belinda Carlisle was dat met Heaven is a Place on Earth. Ja, we hebben er al veel aandacht aan besteed. Zaterdag viert de Almeerse theatergroep Suburbia 40 jaar Flevoland met Wij Flevoland op de boerderij Saland in Lelystad. Voor de productie trokken theatermakers langs boeren, vissers en voedselproducenten in alle 6 Flevolandse gemeenten.
1: Nou, ook schrijver Kees Roorda luisterde naar hun verhalen en verwerkte die tot een nieuwe mozaïekvertelling die zaterdag 2 keer als theatrale lezing wordt opgevoerd. Kees, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, voor dit verhaal zijn acteur Soufiane en regisseur Eveline op snuffelstage gegaan, dus bij boeren, vissers en voedselproducenten. En wat voor verhalen hoorde jij dan allemaal terug na die stage?
2: Oh, dat zijn zulke verschillende verhalen. Je hoorde vissers praten over de manier waarop zij proberen te overleven, zeg maar. Je hoorde een biobietenboer vertellen over zijn liefde voor hoe hij de bieten verbouwt. Maar ook mensen die daar op het land werken. En mensen uit Roemenië die daar aan het werk zijn en daar eigenlijk hun leven opbouwen. En die... door de boer zijn omarmd en die daar een huis hebben gekregen ontzettend goed behandeld worden. Dus dat vond ik ook wel weer verrassend. Ja, je hoort altijd van die verhalen van die migranten die heel slecht worden ondergebracht of enzovoort. Maar dat, we zijn niet één migrant tegengekomen in Flevoland die in ieder geval slecht opgevangen werd. Tegendeel, ze gingen er juist heel liefdevol mee om.
0: Ja, allemaal verschillende verhalen dus die je dan eigenlijk hebt teruggehoord. Dat kan me voorstellen dat dat best wel lastig is. Is er dan één gemeenschappelijke deler daarin, in al die verhalen?
2: Ja, je reist eigenlijk met de hoofdpersoon, Soufiane Moussouli, langs al die verhalen. En hij haalt die verhalen op en wij als toeschouwer luisteren naar al die verhalen die verteld worden over... Hoe men boert in Flevoland. Ja, niet alleen boeren, maar ook hoe men leeft eigenlijk in Flevoland.
1: Ja, want al die gesprekken leiden dan tot een mozaïekvertelling, zei ik net al. Maar wat moeten we ons daar dan precies bij voorstellen? Wat is dat, een mozaïekvertelling?
2: Ja, dat is een ingewikkeld woord voor dat je allerlei verschillende mensen tegenover elkaar plaatst. Dus de ene keer hoor je een bestuurder of een landschapsarchitect. En de andere keer hoor je een boer of een urk, dus als ik al zei, een visser. Maar het zijn allemaal verschillende bubbels waar je in terechtkomt. En en je hoort eigenlijk al die mensen praten over de passie voor hun vak en hoe ze dat proberen. Ja, hoe ze soms worstelen met de werkelijkheid, maar ook de liefde. Vooral voor de natuur of voor wat ze aan het doen zijn. Ja.
1: En als al die mooie verhalen dan terugkomen van het land, valt er dan voor jou als toneelschrijver nog veel te schrijven? Of volstaan die verhalen eigenlijk al en heb je dan je voorstelling al?
2: Wat ik zelf altijd heel erg mooi vind, is dat de formuleringen van de mensen zelf soms heel erg mooi zijn. Eén boer zei bijvoorbeeld, geen plaag is een plaag. En vreemd genoeg is die zin nou juist niet in tekst terechtgekomen, wel op het tegel trouwens. Maar dat vind ik zelf een hele mooie zin. Geen plaag is een plaag. Dus je kunt beter een plaag hebben, want anders is die opbrengst veel te groot, zoals laatst met al die aardappelen. En dan krijg je er eigenlijk geen stuiver meer voor.
1: Precies.
2: En zo zijn er nog wel meer van dat soort uitspraken. Ja. Ik probeer toch een beetje de tong van het personage te vangen. Trouwens, ik moet ook zeggen, ik ben niet de enige die het heeft geschreven. Eveline de Boer, regisseur van de voorstelling, die heeft ook, van de tekstlezing, die heeft heel hard meegeschreven. En is, as we speak, nog steeds bezig met schrijven.
0: Oh, oké. Okay. Is dat gebruikelijk? Is dat even spannend? Omdat het dus allemaal zo last minute is. Waarom?
2: Nou, je moet je voorstellen, je hebt 40 mensen gesproken. Dus 40 maal minimaal 3 uur, 4 uur aan tekst, aan interviews. Dat moet je ook allemaal wel weer in tekst vangen. En het was inderdaad, het is nog steeds een soort pressure cooker. Dus we zijn het steeds aan het bijslijpen en aan het schaven.
0: Ja, maar, zijn jullie dan uiteindelijk wel tevreden, denkt u?
2: Nou, kijk, als kunstenaar ben je natuurlijk eigenlijk bijna nooit tevreden. Maar ik denk zeker. Ja, ik vind het zelf heel erg leuk. En ik vind ook dat er echt mooie, ontroerende dingen in zitten. Dus ik denk dat het voor publiek ook gewoon interessant en spannend is om daarbij aanwezig te zijn.
0: Het is natuurlijk op boerderij Saaland in Lelystad.
2: Ja.
0: Is het daardoor ook meer dan alleen een voorstelling?
2: Want er wordt gegeten, je kunt daar eten, de boeren zelf zijn er denk ik ook veel, er is muziek en er wordt dus gelezen, die tekstlezing is er, maar ik ga bijvoorbeeld met even vriend in gesprek en met nog een aantal mensen over de toekomst van Flevoland, hè, want we hebben het wel over de 40 jaar, afgelopen 40 jaar, maar ja, hoe ga je de komende 40 jaar inrichten, dat is een groot vraagstuk. En hoe moet je dat zo doen zonder dat er gevochten wordt met elkaar, zeg maar. Ik denk dat het heel interessant is om daarbij aanwezig te zijn. Ja,
1: veel meer dan alleen een theatervoorstelling. Wat hoop je dan dat de bezoekers mee naar huis nemen als ze weer teruggaan?
2: Dat is eigenlijk nog een beetje een verrassing, denk ik. Maar ik vermoed zo dat er in ieder geval... ze kunnen in ieder geval iets van een boer meenemen. Dat weet ik zeker.
1: Nou, ze kunnen echt iets fysieks meenemen ook.
2: Ja, ze krijgen ook iets fysieks mee.
1: Oké. Ik ben benieuwd. Kees Roorda, schrijver van Wij zijn Flevoland, dank u wel. Zaterdag zijn er dus voorstellingen om 1 uur en om 5 uur... dus op de boerderij op Saaland in Lelystad.

0: Lois Lane met It's the First Time. En daarvoor hoorde je Alex Warman met zijn nieuwe Passenger. Wat je gisteravond misschien hebt gemist op radio en televisie.
1: In Nieuwsuur ging het over Ongehoord Nederland. Mediaminister Letsert laat binnen een paar dagen weten of de omroep in het publieke bestel mag blijven. Nou, de meeste mensen denken van niet. Volgens het commissariaat voor de media voldoet de omroep niet meer aan de wettelijke eisen voor het publieke omroepbestel. En bovendien is het vertrouwen er niet meer, zei voorzitter Amma Asante.
2: Maar dat hangt niet alleen op wat er gebeurd is recentelijk. Maar het is een patroon die wij zien van tekortkomingen en gebreken en overtredingen. Ja. En dan komt er een moment dat je dan zegt, ik heb daar geen vertrouwen meer in. En dat hebben wij vandaag gezegd tegen de minister.
1: Ja, en nu is het dus aan die minister Letsert om te besluiten of die licentie van de omroep wordt ingetrokken. Dat kan ze doen als er twee maatregelen zijn genomen tegen een omroep door het commissariaat. En dat is inmiddels zo. Maar er is ook nog een andere basis.
2: Als je de conclusie kan trekken dat zo'n media-instelling eigenlijk niet meer in staat is om een bijdrage te leveren aan de publieke mediaopdracht, omdat niet wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld aan de organisaties. Dus hoe is de organisatie ingericht? Hoe wordt
3: als
2: die bestuurd?
3: Dan?
2: Ja, als dat zo is, dan moet de minister de licentie intrekken.
0: Bij Eva ging het over de zaak rond Milou. Dat is het 17-jarige meisje dat in 2023 euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. Na Milou's overlijden lekte een brief van 14 artsen aan het OM uit. Zij vroegen om een verkennend strafrechtelijk onderzoek naar de rol van Milou's ouders en behandelaars. Dat onderzoek kwam er niet, maar het uitlekken van de brief had grote gevolgen. De familie werd bedreigd, zowel online als thuis. En ook had het volgens moeder Mireille een groot effect op het leven van haar andere kinderen.
4: De zoon werkte in de kinderopvang. En daar stonden ouders met kleine kinderen de volgende dag op de stoep. En die vroegen ook wanneer moeten papa en mama nou voorkomen. Mm-hmm. En onze andere zoon, Daan, met een verstandelijke beperking, die las op socials dat het moord was. En dat een bericht van iemand die zei, Milou was helemaal niet dood. Jullie hebben haar organen levend uit haar borstkas gehaald en haar organen verhandeld aan de maffia. En je gaat als gezin door de grond.
0: De familie van Milou stapte naar de rechter om de namen van de brief te achterhalen, om ze verantwoordelijk te kunnen houden voor het tuchtcollege. De namen krijgen ze van de rechter. En onderweg naar de talkshow werd advocaat van de familie, Richard Korver, gebeld door de advocaat van de artsen.
5: Of ik mijn cliënt even streng wilde toespreken, dat het niet de bedoeling was dat die namen in het publieke debat zouden geraken. En dat is wel de wereld op zijn kop, hè? Dus je gaat eerst zelf ervoor zorgen dat Milou en mijn cliënten in het publieke debat kop van jut worden. En dan ben je nu bang dat je zelf verantwoording moet afleggen. Het is belangrijk dat die verantwoording wordt afgelegd, zodat de professionele norm duidelijk wordt. En zodat het aangetaste eergevoel, wat bij mijn cliënten is, wel wordt aangepakt.
1: En langs de lijn en omstreken ging het over de mooiste kerk van Nederland. Dagblad Trouw vroeg aan zijn lezers welke de mooiste is. En een jury had uiteindelijk uit alle uitzendingen het laatste woord. Het is de heilige Antonius Abtkerk uit Scheveningen geworden. En die kerk heeft een bijzonder kernmerk. Een mozaïek van wel 2 miljoen steentjes. Dat vertelde architectuurhistoricus en voorzitter van de jury Herman Wesseling.
6: Het is 17 meter in overspanning. En het is ongeveer 17 meter hoog en meer dan 15 meter breed aan de basis. Het heeft een paraboolvorm, een soort conga, een soort schelpvorm. En het is een enorm groot aaneengesloten mozaïek met 2 miljoen steentjes. Het grootste mozaïek van Europa ten noorden van de Alpen.
0: Ik zie het helemaal voor me.
1: Ja, hij heeft het mooi omschreven. Ja. Jurylid en hoogleraar praktische theologie Mirella Klomp zei dat mensen om compleet verschillende redenen kerken hadden ingestuurd, ook vanwege persoonlijke herinneringen.
7: Mijn grootvader is er nog getrouwd met mijn grootmoeder. Of mijn ouders, of ikzelf, en of mijn kind is er gedoopt. Hè. Al die persoonlijke verhalen uit de levens van mensen, waar dit kerkgebouw een deel van uitmaakt. Maar ook wel hoe mooi het ligt in het landschap. Als ik over de brug aankom rijden, dan zie ik daar al de toren van die kerk. Of in Breda bijvoorbeeld, de grote, of Onze Lieve Vrouwenkerk in Breda, is door een heel aantal mensen genoemd als dat is thuiskomen. Als je die kerk ziet, dan weet je dat je thuis bent.
1: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Ze voelden zich eigenlijk prima veilig in Almere. En nou ja, dat is met één klap, letterlijk, met een paar klappen nu wel verdwenen. Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Of dat nou de gerookte zalm uit Emmeloord is, of
3: paling uit
2: de bieten van Piet uit Zeewolde.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
0: Dit is Flevoland.
5: Nee, sowieso niet. Ik drink geen koffie en ik ga dat soort dingen ook niet doen.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Spanrak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Bewoners Almere Buiten niet blij met de komst van een coffeeshop. En Almere City speelt vanavond een thuiswedstrijd tegen Jong Ajax. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
6: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
5: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik zou bijna blij zijn dat ik eindelijk mijn eerste file op mag lezen. Maar het is natuurlijk wel vervelend voor de mensen die erin staan. Op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek. Gelukkig is hij niet al te lang. 6 minuutjes vertraging. En er wordt ook veel geflitst in de provincie. Al zijn mensen het niet helemaal over eens waar die flitser precies staat. Op de A27 in Almere richting Hilversum. Let op je snelheid. Ergens tussen hectometerpaal 108 en 115. En op de A6 in Lelystad richting Emmeloord bij hectometerpaal 83,8. En straks in deze uitzending gaan we even naar Almere. Want die coffeeshop die mag dus toch open in Almere Buiten. We hebben heel vaak mensen gesproken die zich er veel zorgen over maken. Gisteren troffen we ook wel een paar mensen die het allemaal niet zo heel erg vinden.
3: En vanavond voetbal. Almere City speelt tegen Jong Ajax. En de Almere's die staan goed dit seizoen. Maar hun trainer is nog niet altijd tevreden en legt de lat vanavond hoog.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Ontdek welke rol bij jou past
14: en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Lizzo was dat met Juice bij Flevoland is wakker.
1: Veel bewoners van Almere Buiten zijn niet blij met het besluit dat de coffeeshop aan de Evenaar open mag van burgemeester Hein van der Loo.
0: Ja, gistermiddag werd bekend dat er na jaren gesteggel alsnog groen licht komt voor de coffeeshop in Almere Buiten. De verwachting is dat de deuren over 1 of 2 maanden open gaan. Hoewel niet iedereen zich zorgen maakt, zien veel mensen uit de buurt het wel somber in.
2: Je moet je voorstellen dat hier kinderen straks langs kan lopen en dan in conflict worden gebracht met allerlei mensen die drugs of wiet gaan lopen kopen.
3: Als mensen een wietje willen halen, dan moeten ze dat gewoon kunnen doen. En dan, als dit hier wordt geplaatst, is het veel beter dan als mensen naar een dealer gaan of zoiets. Dan hoeft het niet illegaal te gaan, dus dat is ook veel beter.
4: Mijn grootste zorg is eigenlijk dat het hier een verkeerschaos gaat worden.
5: Je parkeert en dan ga je naar binnen en dan kun je misschien wel je liefde vinden of zo.
6: Het is een soort ontmoetingsplek.
5: Ja.
7: Vooral auto's die eromheen rijden en misschien wat wietlucht. Maar dat moeten we maar afwachten, want volgens mij mogen ze in de buurt hier niet roken.
6: Want dat vindt u stinken?
7: Ja. Ja, ik rook zelf niet, dus dan is het altijd wat lastig.
8: Ik woon hier natuurlijk een huis met mensen met verstandelijke beperking. Daar zit de verslavingszorg, daar zit de kinderdagverblijf, ik weet niet. Er zijn genoeg panden in Almere Buiten leeg, in de straat en zo. Zit daar lekker een koffieshop meer.
6: Hans, u gaat bezwaar aantekenen?
2: Jazeker, daar zijn we al mee bezig.
6: Ja, daar bent u al mee begonnen, of ja. Daar was u al mee bezig?
2: Ja, omdat wij zagen dit al aankomen. En dan is het natuurlijk niet juist om af te wachten wat er gaat gebeuren. Hè?
8: Geloof me, dat er een koffieshop in Almere Buiten komt, prima. Maar niet in zo'n woonwijk waar kinderdagverblijf zit en verslavingszorg.
4: Overlast in de zin van drukte, zwerfafval, koeriertjes die heen en weer gaan. Wij hebben net wat kinderen gesproken van 15, die zouden misschien ook wel willen, mogen het zelf niet halen. Dus wordt er een tussenkoeriertje voor ingezet. Ik maak me zorgen, ja.
6: Zou je er zelf gebruik van maken, denk je?
5: Nee, sowieso niet. Ik drink geen koffie en ik ga dat soort dingen ook niet doen.
6: Geen jointjes roken, dus voor jou?
5: Nee.
6: En jij, ga jij er gebruik van maken?
9: Zeker niet. Nee, ik ben ook veel te jong daarvoor. Dus kan ook niet.
0: Dat was dus Almere Buiten. Zometeen krijgen we nog het weer. Ja, wat voor weer gaan we krijgen in het weekend? Volgens mij is het best wel lekker. Zonnetje komt erbij. Dat hoor je straks na Somber met My Body Isn't Ready.

0: Somber was dat met My Body Isn't Ready. En als je hem live wil zien, dat kan 31 mei 2027, dan staat hij in de Ziggo Dome. En gisteren werd ook nog bekend dat hij nog een dag extra aan vastplakt. Ook de dag erna, 1 juni, staat hij ook in de Ziggo Dome.
1: johnny Willemsen is hier voor het weer. Johnny, gisteren viel het me op dat het echt jas aan, jas uit weer is geworden. En allebei is eigenlijk niet lekker.
2: Nee, inderdaad. Nee, als je nu binnen bent en je kijkt naar buiten, denk je, nou, bewolkt, het waait, het zal wel fris zijn.
1: Ja.
2: En dan kom je buiten en dan is het eigenlijk gewoon een korte broek t-shirt, want het is ruim 20. Dus het voelt inderdaad wat gek aan. Voorlopig is het eigenlijk nog droog. Er kan een keer een spatje vallen in de ochtend, maar eigenlijk staat de regen pas op het menu voor rond het middaguur en de eerste uren van de middag. En die maximumtemperatuur wordt ongeveer dan bereikt. Dus rond het middaguur is het ongeveer 21 graden. Misschien zelfs 22 in het zuiden van de provincie. En dan in de loop van de middag met de regen zal de temperatuur wat gaan zakken. Dus eind van de middag is het een graad of 18. Stevige wind uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 6. Misschien aan het water zelfs windkracht 7. Het is echt wel een onstuimige dag, maar dus zeker niet koud.
1: En hoe gaat dat dan vanavond en vannacht verder?
2: Nou, vanavond wordt het gewoon droog. In de loop van de avond gaat het ook opklaren. En vannacht koelt het af naar een graad of 14. Dus morgenochtend is het een stuk frisser dan vandaag. En morgenochtend is een enkel buitje mogelijk. Maar in de middag is er best wel veel zonneschijn. Maar desondanks wordt het dus 20 graden. Hooguit. Dus het is eigenlijk morgen kouder dan vandaag, maar dan wel met veel zon.
1: Ja, vanmorgen was ik mijn jas vergeten, maar morgen neem ik hem mee. En de komende dagen?
2: Heb je de jas weer niet nodig, want zondagmiddag worden 22 graden en maandag zelfs 25. Dus we krijgen nog een klein beetje zomer. Dus echt veel zonneschijn en hoge temperaturen. Vanaf dinsdag wordt het dan wel weer wisselvallig en gaan we weer terug naar 19. Wat een hele normale temperatuur is voor september.
1: Ja, nou, we richten ons op de maandag dan. Ik heb er zin in. Dankjewel, okay. Johnny.
2: Jo.
0: Ja, dan is het tijd voor voetbal. Almere City speelt vanavond op eigen veld tegen Jong Ajax. De Almeerders hebben een sterke seizoenstart met 10 punten uit 4 wedstrijden. En staan nu derde in de keukenkampioendivisie.
1: Toch is trainer Anoush Tasgir niet tevreden over het vertoonde spel van City. Hij hoopt dat de ploeg tegen het elftal uit Amsterdam voetballend beter voor de dag komt dan in de eerste 4 competitieduels.
3: We hebben wat meer tijd besteed aan om wat balvaster te zijn. En ik verwacht dat, dat het morgen beter zal gaan als de afgelopen wedstrijden. Dus daar heb ik alle vertrouwen in.
4: Het spel moet beter, maar het resultaat, dat is er.
3: Ja, resultaten. Kijk, daar gaat het uiteindelijk om. Alleen als je met de bovenste plekken wilt meedraaien, dan moet je ook goed zijn aan de bal. Dat waren we tot vorige week niet echt. Ik verwacht dat, dat we nu wel de eerste stappen kunnen gaan zetten.
4: Hoewel er aan de bal dus genoeg te verbeteren is, staat Almere City verdedigend als een huis. Keeper Wessel Speel is tot nu toe de minst gepasseerde doelman van de competitie. Hij weet dan ook goed waarom het spel aan de bal nog minder loopt dan zonder bal.
5: In de voorbereiding is er veel getraind op verdedigen. Dus dan is natuurlijk een beetje een trade-off. Als je veel meer oefent op verdedigen, dan gaat het aan de bal lever je wat in. Maar nu zijn we dat steeds meer aan het oppakken en vertrouwen daarin aan het krijgen. Maar ik denk, daar ben ik het eens met de trainer, dat eerst moet gewoon de verdediging staan. En dat is gewoon het goede fundament.
4: Ja, en daarin ben jij ook geen onbelangrijke schakel, want je hebt je al aardig keer kunnen onderscheiden, denk ik.
5: Ja, ik denk voor mij ook wel een sterke start, maar ik doe gewoon mijn werk en ik denk dat die samenwerking met de verdediging goed is. Vertrouwen is nu goed en hoog, dus dat moeten we gewoon doorzetten.
4: Tot nu toe heb je elke wedstrijd wel redelijk wat te doen gehad. Is dat dan morgen dat een keer, zou ook lekker zijn als je een rustig avondje hebt?
5: Nou, we weten dat Ajax veel dreiging heeft. Ook dat de kansen liggen voor ons. Dus we hebben gewoon een goed plan en daar moeten we ons aan houden.
1: Keeper Wessel Speel was dat. De aftrap tussen City en Jong Ajax is vanavond om 8 uur. Je kunt de hoogtepunten van de wedstrijd volgen via ons liveblog op de app en de website. Straks berichten van buiten Flevoland. Eerst muziek. Dit is Bruce Springsteen met Hungry Heart.

0: Bruce Springsteen was dat met Hungry Heart. Dan de berichten buiten de provincie. Het Friese dorp Geonterp is meestal rustig en stil. Maar de laatste tijd is er veel bedrijvigheid. Er staat namelijk een woning te koop die tussen 1964 en 1971... eigendom was van de beroemde schrijver Gerard Reve. Het huis staat te koop voor 185.000 euro. En inmiddels hebben zo'n 40 mensen een afspraak gemaakt om de woning te bekijken. Zoals deze mevrouw.
1: Ik kom helemaal uit Arnhem. En ik zoek iets rustiger waar ik meer rust heb en misschien ook wat kan schrijven. En toen kwam ik tot mijn verrassing erachter dat dit het schrijfhuisje van Gerard Reve is geweest. En toen was ik helemaal verkocht, want ik ben Neerlandicus. Ik heb ook literatuurgeschiedenis gestudeerd, dus ik vind het echt helemaal fantastisch.
0: Dat is dan heel toevallig natuurlijk. Ja, nou, de belangstellingen voor de woning zijn dus liefhebbers van Gerard Reve. Maar er komen ook mensen die vallen voor de plek en natuurlijk de aantrekkelijke prijs.
2: Nou, ik hoop dat die gaat naar de vrouw die we net hoorden.
0: Dat denk ik ook wel, ja.
2: Ander klein dorpje wat veel in het nieuws was de afgelopen tijd over Asselt natuurlijk. Het geweld in dat dorp kwam ook aan de orde op Curaçao, waar de ministers van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland bij elkaar kwamen. Er werd gesproken over drugscriminaliteit en ondermijning. En volgens minister Van Wil laat het extreme geweld in over Asselt zien hoe criminele netwerken internationaal opereren. Zegt deze correspondent.
3: Zij zullen de emissies met ongeveer 48 bijna 50%.
0: Dat is het verkeerde quote. Dat moet het zijn. Oh ja.
4: Zo'n netwerk kan een leiding hebben in het ene land, geld witwassen in een tweede land. En uitvoerders hebben dan in Nederland hun actieradius of op de eilanden. En Van Wil zeggen daarom, als onze politiemensen hun gegevens niet kunnen delen en hun onderzoeken niet aan elkaar kunnen koppelen, dan hebben criminelen feitelijk meer bewegingsvrijheid dan justitie.
2: NOS-correspondent Dick Draaier was dat. Er moet volgens Van Wil meer geld bijkomen en beter worden samengewerkt om drugscriminaliteit te bestrijden.
0: Een tas die een stoel in de trein bezet houdt. Dat moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS gaat de reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als er iemand wil zitten. De NS legt uit waarom ze dit doen.
5: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aarzelen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
0: Het verplicht je stoel vrijmaken geldt alleen in volle treinen. Ga jij vaak met de trein?
2: Niet zo heel veel meer eigenlijk. Maar ik geef eerlijk toe, ik zit liever in mijn eentje dan met iemand naast me.
0: Vermijd je dan ook al?

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Speel de gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
3: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom.

0: OnePlus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom OnePlus aan.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: In het voormalige woongebouw van Philadelphia Zorg aan de Pilotenweg in Emmeloord heeft vanochtend een korte, maar felle brand gewoed. Hierbij kwam veel rook vrij, het vuur is geblust en de brandweer is nog bezig met de nakontrole. Het pand wordt gerenoveerd, maar het lijkt erop dat deze werkzaamheden niet te maken met de oorzaak heeft. Mogelijk is er sprake van brandstichting. De brandweer en de politie zijn bezig met een onderzoek. Inwoners van Almere Buiten zijn niet blij met het besluit dat de koffieshop aan de Evenaar dit najaar open mag. Bleek gistermiddag uit een rondgang door de buurt. De inwoners van Buiten maken zich zorgen over waar de klanten gaan parkeren en over de wietlucht. En ook zit er een school en een kinderopvang in de buurt.
4: Je moet je voorstellen dat hier kinderen straks langs kan lopen en dan in conflict worden gebracht met allerlei mensen die hier drugs of wiet gaan lopen kopen.
5: Ik woon hier natuurlijk een huis met mensen met verstandelijke beperking. Daar zit de verslavingszorg, daar zit ik in het dagverblijf. Ik weet niet. Er zijn genoeg panden in Almere Buiten leeg in de straat en zo. Zit daar lekker een koffieshop hier.
3: Blowen en alcohol is niet toegestaan rond de nieuwe koffieshop, maar over de handhaving daarvan lijken buurtbewoners sceptisch te zijn. Een aantal van hen is ook een bezwaarprocedure gestart. Leden van Provinciale Staten krijgen vandaag toegang tot geheime stukken. Daarin kunnen ze lezen hoeveel extra geld er nodig is voor de aanleg van de buitendijkse haven bij Urk. Er wordt binnenkort gesproken over een budgetverhoging. En in die geheime documenten kunnen de statenleden lezen hoeveel miljoen euro erbij moet. De maritieme servicehaven zou heel goed zijn voor de economie van Urk. Maar door de gestegen bouwkosten is het gereserveerde bedrag niet hoog genoeg. Hotel Van der Valk in Almere is niet blij met de plannen van de gemeente om de toeristenbelasting te verhogen. Van 7% naar 10%. Het hotel is bang dat de hogere belasting Almere onaantrekkelijk maakt voor bezoekers. Vooral omdat omliggende gemeenten, zoals Lelystad en Zeewolde, lagere belastingen hebben. Van der Valk zegt het ook vreemd te vinden dat er wel meer betaald moet worden voor hotelovernachtingen, maar niet voor het verblijf van een camping of op een camping of op een boot. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets.
7: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het bewolkt en een flink deel van de ochtend verloopt droog. Aan het einde van de ochtend en begin van de middag kan het enige tijd regenen en daarbij kan het soms goed doorplensen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een vlagerige zuidwestenwind. Aan het water is de wind veelal krachtig, windkracht 6. En mogelijk komt het soms even tot een harde wind, windkracht 7. Later in de middag wordt het weer droog en zet de temperatuur een lichte daling in. Aan het begin van de avond is het ongeveer 18 graden. De wind draait van zuidwest naar west en neemt af naar matig. Later vanavond en vannacht klaart het breed op. De minima liggen rond 14 graden. Morgen wisselen de zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op een lokaal buitje in de ochtend na droog en het wordt 19 of 20 graden.
8: De verkeersinformatie. Ik heb 1 file voor je te melden op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek. 4 kilometer stilstaand verkeer, daar doe je er bijna een kwartiertje langer over. En er is een nieuwe flitser gemeld op de N307 in Dronten in beide richtingen bij hectometerpaal 105,6. Straks na de reclame is het tijd voor het gesprek, want het is vrijdagochtend en we gaan het hebben over de opening van de Landelijke Monumentendag. Die is in Lelystad en dat is best een big deal voor onze provinciehoofdstad.
9: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Natalie Cole was dat met This Will Be.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
2: Rianne Vinken, projectleider vanuit de provincie voor de opening van de Landelijke Monumentendag. En Jerry Huisman, bestuurslid van de Stichting Open Monumentendag Lelystad. Goedemorgen allebei.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Leuk dat jullie er zijn. Ja, volgende week vrijdag is de landelijke opening van de Open Monumentendag in Flevoland. Een opening in Flevoland. Jerry, hoe gaat zoiets? Krijg je een belletje van de organisatie van de Monumentendag met de vraag... nou, willen jullie het doen dit jaar?
4: Ja, dat is een ontzettend goede vraag. Maar ik denk dat het wel een hele mooie vraag is voor Rianne.
3: Ja,
4: want die gaat over de opening.
3: Dat denk ik ook. Okay, nee, we hebben geen belletje gekregen. We hebben een mailtje gekregen vanuit Nederland Monumentenland. Dat is natuurlijk de organisatorische partij achter het weekend. En dat mailtje hebben wij vorig jaar juli al gekregen.
0: Dat is ruim op tijd.
3: Ruim op tijd. Ja, dat moet natuurlijk ook wel. Want daar gaat heel wat voorbereiding aan vooraf. Dus nee, juli. Dus voor de zomervakantie. En dan moet je dat natuurlijk wel eerst even geheim houden. Dus het is een leuk geheimpje. Daardoor is het ook een lastig geheim. Omdat je wilt het eigenlijk van de daken schreeuwen. Dat we het in Flevoland mogen organiseren. Maar super tof.
2: En Jerry, jij bent dan van de Stichting Open Monumentendag in Lelystad. Wanneer hoorde jij dat dan van, het komt naar ons toe?
4: Oh, dat zal net even voor de zomer zijn geweest, even uit mijn hoofd.
3: Ja, of net na de zomer. Toen hebben we een intern comité opgesteld met alle gemeentes. En natuurlijk ook comité Lelystad. Om dat programma vorm te geven. Dus ik denk dat dat in september, oktober is geweest.
2: Toen in Lelystad ook meteen door het dolle heen?
4: Ja, we hebben natuurlijk elk jaar Open Monumentendag. En dan hebben we altijd een eigen opening. Maar ja, zo'n grandioze opening als dit jaar, dat hadden we niet kunnen dromen natuurlijk.
2: Ja, geweldig.
0: Ja, want waarom is die landelijke opening dit jaar dan in Lelystad?
3: Nou, de opening is echt in de hele provincie. Ik snap dat je zegt Lelystad, omdat daar de show plaatsvindt.
0: Daar is voor gekozen, hè? Want normaal gesproken is het één stad, volgens mij, toch?
3: Het is normaal gesproken
0: Schiedam bijvoorbeeld.
3: Het is normaal gesproken één stad. En dat het dit jaar op provincie is echt ook uniek. Maar de reden is omdat wij bestaan natuurlijk 40 jaar als provincie. Maar ook Nederland Monumentenland bestaat dit jaar 40 jaar. En we hebben vooraf een bid ingediend. En dat hebben we natuurlijk een beetje aan elkaar gekoppeld. En dat,
0: je moest er wel voor inschrijven. Ja. Zeg maar. Het is niet dat ze gewoon kiezen.
3: Nee hoor. Nee,
0: je moet wel echt
3: een indiening en eigenlijk al een plan voorleggen. Van hoe wil je dat dan organiseren. En zij vonden dat dubbele jubileum gewoon heel tof. En toen hebben ze het aan ons gegund.
2: Ja, maar dat er niet mee te maken dat Lelystad misschien te klein was of niet bijzonder genoeg om het alleen in Lelystad te openen?
3: Nee. Het is echt, we hebben echt een bid ingediend voor de hele provincie. En de hele provincie is die avond ook betrokken.
2: Ja. Maar goed, dus een evenement op de Batavia-werf in Lelystad. Jerry, kan je al iets vertellen hoe die opening zelf er dan uit gaat zien?
4: Hoe dat precies eruit gaat zien, moeten mensen maar komen kijken natuurlijk. Er is een programma. Ik ga deze toch weer even doorgeven aan Rianne. Want anders pak ik te veel credits voor het hele gebeuren.
3: Ja, oh gosh, jongens, wat moet ik vertellen? Nou, het wordt heel tof. We hebben echt een evenement. We gaan iets met de kiekendief doen. Symbool van Flevoland natuurlijk, dus kan niet ontbreken. Maar live op het podium, maar ook met video-animatie. Optredens tussendoor met lokale artiesten. Van alles wat, klassiek tot rap. Dus alles komt voorbij. Ja, gewoon kom kijken. Ja, dan goed. Zie je het vanzelf.
0: Ja, Jerry, ben je gespannen hiervoor? Of?
4: Gespannen?
0: Ja.
4: Weet je, zoals voor elk weekend heb je natuurlijk nog wat laatste dingetjes te organiseren en te regelen. Maar we zitten wel in de fase dat we nu kunnen kijken van het is geregeld. Het wordt een hartstikke mooi programma het weekend. Allemaal leuke dingen om te doen. Mensen kunnen op de website kijken bij ons wat er dan precies te doen is. En het is, laten we hopen, mooi weer. En dat mensen daar massaal op uittrekken.
2: Ja. Zo'n opening komt dan naar onze provincie, maar het is de landelijke opening. Wie moet dat eigenlijk betalen dan?
3: Dat betalen we vanuit de provincie. Wij hebben natuurlijk dat bid ingediend. En wij zijn eigenlijk de organisatie daarachter. Dus dat betaalt natuurlijk de provincie. Alle gemeentes en het waterschap zijn aangehaakt in ons intern comité. En die dragen ook echt wel bij. Dus het is echt wel een gezamenlijk feestje.
0: Ja, weet je ongeveer hoeveel het kost?
3: Dat weten we, maar ga ik niet noemen. En dat heeft ermee te maken dat ik andere gemeentes niet wil afschrikken. Het ligt namelijk helemaal aan het programma wat je zelf samenstelt.
0: Je hebt daar zelf vrijheid in.
3: Ja, je hebt er zelf vrijheid in. Er zijn gemeentes die betalen 60k tot 100k. Maar er zijn ook gemeentes die betalen veel meer. Vanuit de provincie zitten we wel boven die 100k. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat we op 7 locaties... en als je de Batavia-werf meetelt, 8 locaties... ja, daar moet techniek, licht, cultuur, ja, dat tikt natuurlijk aan.
0: Ja, want we hebben het net gehad over wat er dan gaat gebeuren bij Batavialand. Maar dat 7 locaties. Ja, hoe gaat dat vormgegeven worden? Daar ben ik dan wel benieuwd naar.
3: Ja, we hebben dus we hebben eerst de opening van 8 uur, van 8:15 tot 9:15. En dan van 9 tot 11 zijn er 7 monumenten in de provincie open. 1 in elke gemeente.
0: In de avond is dat?
3: In de avond, ja. 1 in elke gemeente plus een locatie van het waterschap. En daar, ja, daar zijn de beheerders van die monumenten om in gesprek te gaan met bezoekers. Er vindt cultuur plaats van zang, dans. Eva Vriend gaat optreden in het gemaal met haar concertlezing. We doen iets met licht. De light painters hebben ook een belangrijke rol die avond. Die ook uit Flevoland komen. Dus het wordt echt een combinatie van licht,
4: echt een
3: show.
4: Flevolands feest. Ja,
2: ja, echt een Flevolands feest waar je bij hoopt dat er heel veel mensen op afkomen. Maar Jerry, ik kan me voorstellen dat de hoop ook is dat mensen daarna de monumenten ook nog weten te vinden. Is dat ook een doel van zo'n opening?
4: Nou ja, dat is een doel. Een ander doel is natuurlijk dat er gewoon onder de aandacht gaan brengen dat zelfs zo'n jonge polder als wij zijn, hè, en zoals een jonge stad als Lelystad is, dat inmiddels begint te rijpen ook. En dat we inmiddels ook gewoon monumenten hebben. En dat we daar ook trots op mogen zijn. En,
2: ja, misschien dat we inderdaad trots moeten zijn, want wij hebben wel eens berichten op de site staan, hè, dat bijvoorbeeld het Station in Lelystad dan ook een Rijksmonument wordt. Ja, de reacties zijn niet altijd positief, want mensen vinden het vaak helemaal geen mooie gebouw.
4: Ja, net zoals dat niet iedereen sushi kan waarderen. Het is je hebt er iets mee of je hebt er niets mee. En dan, ja, vaak hoor je dan de mensen die er niets mee hebben, die hoor je dan meestal het hardst. Tegelijkertijd zijn er heel veel mensen die het echt wel mooi vinden. En ook mooie herinneringen aan bijvoorbeeld een gebouw hebben, aan het station of aan de Kubus.
0: Is dat inderdaad niet het beeld van een monument? Als ik aan een monument denk, denk ik aan iets ouds, iets van heel vroeger, van betekenis. Terwijl als je een station neem je gewoon voor waar aan. Dat is gewoon het gebouw. Moeten we dan niet inderdaad in ons hoofd als Flevolanden ook gewoon een beetje anders gaan denken daarin?
3: We zijn natuurlijk jong en we staan bij 40 jaar. We hebben natuurlijk geen middeleeuwse kastelen, nee, zoals andere steden dat hebben. Maar ik denk dat in Flevoland, in ons DNA, zit natuurlijk veerkracht. En dat is ook het thema van dit jaar, dus dat past natuurlijk ook gewoon heel goed. En dat verhaal, hè, dat je zei, dat station, dat niet iedereen dat even mooi... Mag ook schuren, hè? Dat verhaal van, wat moet je nu met gebouwen doen? Moet je dat gaan afbreken? Moet je dat gaan renoveren? Dat verhaal...
0: Een discussie
3: dat,
0: eigenlijk.
3: Ja, precies. En dat past natuurlijk ook wel weer bij onze provincie.
4: Ja, en een monument is natuurlijk meer dan een leeftijd aan een gebouw. Het is meer een wat voor functie heeft het, wat voor verhalen zijn eraan gekoppeld, wat voor rol speelt er in een maatschappij. Weet je, ik kan nog heel goed herinneren, het is heel lang geleden dat ik met de eerste trein van Lelystad naar Almere buiten kon. Je moet voorstellen dat je voor die tijd ging je alleen maar met de openbaar vervoer, met de bus over de dijk, zoals we in het weekend ook hebben. Ja. Die lijn 154 die weer 2 keer over die dijk gaat rijden. Ja. Dat was je enige uitvluchtweg. Of uitvluchtweg, dat klinkt een beetje fatalistisch. Maar was je enige toegangspoort naar de buiten de polder.
2: Ja, precies.
4: En dat leeft. En dat maakt, denk ik, wat een monument maakt.
2: Ja. Nou, een overzicht van de monumenten die je kan bezoeken tijdens de Open Monumentendag staat op de website openmonumentendag.nl.
0: Ja, we hebben natuurlijk, je hebt heel veel monumenten hier. Hebben jullie iets zelf nog, één monument die nog op jullie wensenlijsten staat? Niet per se in Flevoland, misschien juist op een andere plek, dat je zegt van nou...
3: Ja, ik vind deze lastig. Ik ben een kastelenmeisje, dus ik hou heel erg van kastelen. Maar daardoor heb ik er ook heel veel gezien in Nederland. Ik denk wel, als ik wat groter kijk, dan staat bijvoorbeeld de Mont Saint-Michel in Frankrijk wel hoog op mijn lijstje.
0: Jerry?
4: Ja, ik ga het even dichter bij huis zoeken. Maar dat is natuurlijk omdat ik van de Open Monumenten als Lelystad ben. Aan de Visvijverweg, daar staan staan 2 dienstwoningen in de tijd van het begin van Lelystad. Ja, die staan er helemaal vervallen bij. We wilden daar ook graag een fietstocht langs doen. Als soort afscheidsrondje van gebouwen die verdwijnen, die we misschien hadden moeten bewaren.
2: Ja. Dank jullie wel voor dit gesprek. Rianne Vinken, kastelenmeisje en projectleider bij de provincie Flevoland. En Jerry Huisman, bestuurslid van de stichting Open Monumentendag Lelystad.
3: Dank jullie wel.

0: Teddy zwemt in de feiten. Mr. Know-it-all was dat van Teddy Swims. Dan wat je gisteravond gemist hebt op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur ging het over Ongehoord Nederland. Mediaminister Letschert, die overigens volgende week naar Lelystad komt voor de opening van de Open Monumentendag, laat binnen een paar dagen weten of de omroep in het publieke bestel mag blijven. Volgens het Commissariaat voor de Media voldoet ON namelijk niet aan de wettelijke eisen voor het publieke omroepbestel. En bovendien is het vertrouwen er niet meer, zei voorzitter Amma Asante.
2: Maar dat hangt niet alleen op wat er gebeurd is recentelijk, maar het is een patroon die wij zien van tekortkomingen en gebreken en overtredingen. Ja. En dan komt er een moment dat je dan zegt, ik heb daar geen vertrouwen meer in. En dat hebben wij vandaag gezegd tegen de minister.
1: Ja, het is nu dus aan Letschert om te besluiten of de licentie van de omroep wordt ingetrokken. Dat kan ze doen omdat er twee maatregelen zijn genomen tegen de omroep door het commissariaat. Maar er is ook nog een andere basis.
2: Als je de conclusie kan trekken dat zo'n media-instelling eigenlijk niet meer in staat is om een bijdrage te leveren aan de publieke mediaopdracht, omdat niet wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld aan de organisatie. Dus hoe is de organisatie ingericht? Hoe wordt
3: als
2: die bestuurd?
3: Dat zo is, dan?
2: Ja, als dat zo is, dan moet de minister de licentie herintrekken.
0: Bij Eva ging het over de zaak rond Milou. Dat is het 17-jarige meisje dat in 2023 euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden. Na Milou's overlijden lekte een brief van 14 artsen aan het OM uit. Zij vroegen om een verkennend strafrechtelijk onderzoek naar de rol van Milou's ouders en behandelaars. En dat onderzoek kwam er niet. Maar het uitlekken van de brief had grote gevolgen. De familie werd bedreigd, zowel online als thuis. En ook had het volgens moeder Mireille een groot effect op het leven van haar andere kinderen.
4: De zoon werkte in de kinderopvang. En daar stonden ouders met kleine kinderen de volgende dag op de stoep. En die vroegen ook wanneer moeten papa en mama nou voorkomen. Mm-hmm. En onze andere zoon, Daan, met een verstandelijke beperking, die las op socials dat het moord was. En dat een bericht van iemand die zei, Milou was helemaal niet dood. Jullie hebben haar organen levend uit haar borstkas gehaald en haar organen verhandeld aan de maffia. En je gaat als gezin door de grond.
0: De familie van Milou die stapte naar de rechter om de namen van de brief te achterhalen, om ze verantwoordelijk te kunnen houden voor het tuchtcollege. De namen die krijgen ze van de rechter. En onderweg naar de talkshow, werd advocaat van de familie, Richard Korver, gebeld door de advocaat van de artsen.
5: Of ik mijn cliënt even streng wilde toespreken, dat het niet de bedoeling was dat die namen in het publieke debat zouden geraken. En dat is wel de wereld op zijn kop, hè? Dus je gaat eerst zelf ervoor zorgen dat Milou en mijn cliënten in het publieke debat kop van jut worden. En dan ben je nu bang dat je zelf verantwoording moet afleggen. Het is belangrijk dat die verantwoording wordt afgelegd, zodat de professionele norm duidelijk wordt. En zodat het aangetaste eergevoel, wat bij mijn cliënten is, wel wordt aangepakt.
1: En in Langs de Lijn en Omstreken ging het over de mooiste kerk van Nederland. Dagblad Trouw vroeg aan zijn lezers welke de mooiste is. En een jury mocht uiteindelijk het eindoordeel vellen. Voorzitter van de jury is Herman Wesselink, architectuurhistoricus. En hij vertelt dat het de Heilig Antonius Abtkerk uit Scheveningen is geworden. En dat hij een bijzonder kenmerk heeft. Een mozaïek van wel 2 miljoen steentjes.
6: Het is 17 meter in overspanning. En het is ongeveer 17 meter hoog en meer dan 15 meter breed aan de basis. Het heeft een paraboolvorm, een soort conga, een soort schelpvorm. En het is een enorm groot aaneengesloten mozaïek met 2 miljoen steentjes. Het grootste mozaïek van Europa ten noorden van de Alpen.
1: Ja, ik zie het nog niet helemaal voor me, maar waarschijnlijk moeten we gewoon naar Scheveningen toe om te gaan bekijken.
0: Denk het wel.
1: Ja, de presentatrice vond het heel mooi in ieder geval.
0: Ja.
1: Jurylid en hoogleraar praktische theologie Mirella Klomp zei dat mensen om compleet verschillende redenen kerk hadden ingestuurd. Niet alleen omdat ze het fysiek heel mooi vonden, maar ook vanwege persoonlijke herinneringen.
7: Mijn grootvader is er nog getrouwd met mijn grootmoeder. Of mijn ouders, of ikzelf, en of mijn kind is er gedoopt. Hè. Al die persoonlijke verhalen uit de levens van mensen waar dit kerkgebouw een deel van uitmaakt. Maar ook wel hoe mooi het ligt in het landschap. Als ik over de brug aankom rijden, dan zie ik daar al de toren van die kerk. Of in Breda bijvoorbeeld, de grote of Onze Lieve Vrouwenkerk in Breda is door een heel aantal mensen genoemd als dat is thuiskomen. Als je die kerk ziet, dan weet je dat je thuis bent.
1: Dat was gisteravond op Radio en TV.
0: En tot zover Flevoland is wakker voor vrijdag en ook voor deze week. Ruben, bedankt voor vandaag.
1: Ik vond het leuk om hier te zijn. Jij bedankt.
0: Ja, ik ga nog een uurtje verder met Flevoland Muziekland. Misschien draai ik dan zo nog wel iets voor jou. Je mag het doorgeven. 0320 28 50 50.
1: Fijn weekend.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
1: Ze voelden zich eigenlijk prima veilig in Almere. En nou ja, dat is met één klap, letterlijk, met een paar klappen nu wel verdwenen. Ja.
4: Ook dit is Flevoland.
5: Of dat nou de gerookte zalm uit Emmeloord is, of
6: paling uit Urk.
5: De bieten van Piet uit Zeewolde.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
4: Dit is Flevoland.
8: Nee, sowieso niet. Ik drink geen koffie en ik ga dat soort dingen ook niet doen.
9: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
11: Spanrak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanrakdakwerken.nl.
12: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
13: Een korte maar felle brand vanochtend in Emmeloord. En bewoners van Almere Buiten zijn niet blij met de komst van een koffieshop. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
14: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
4: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
15: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
4: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er staat een vertraging op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Knopend Hattemerbroek. Doe er 10 minuten langer over. Er zijn ook nog wat flitsers gemeld op de A27 onder andere. Almere Hilversum bij Almere, hectometerpaal 112,3. Op de A6 wordt je gecontroleerd op je snelheid. Muidenberg Lelystad bij Lelystad 69,3. Op diezelfde A6 met dan Emmeloord Lelystad bij Lelystad 83,8. Ook op de A6 bij Nagelen 102,4. En je wordt op je snelheid gecontroleerd op de N307 bij Dronten. Bij hectometerpaal 105,6. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem doorgeven via de Flitsmeister app. De komende 2 uur de lekkerste muziek bij Flevoland Muziekland. En ik ga zo aftrappen met de Everly Brothers.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
16: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
20: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
22: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
24: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
25: Goedemorgen.

Sir Barillus was dat met Love Song. En daarvoor hoorden jullie Everly Brothers met On the Wings of a Nightingale. Je luistert naar Flevoland Muziekland. Fijn dat je erbij bent op deze vroege vrijdagochtend 4 september. Het is eigenlijk een beetje, wat voor 4 september is het? Het was vanochtend al best wel warm, moet ik zeggen. En we gaan ook best wel een warm weekend tegemoet. Vandaag nog een beetje regenachtig. Maar het komende weekend, als je plannen hebt, dan heb je eigenlijk perfect weer. Dus dat is eigenlijk alleen maar heel prettig. Ja, en op vrijdag komen natuurlijk ook altijd allemaal nieuwe nummers uit. En ik heb er eentje voor je meegenomen van Douwe Bob. Douwe Bob, die had een bijzondere maand, hoor, kan ik wel stellen. Want hij had opgetreden bij Jinek. En daardoor mocht hij naar Amerika om op te treden in de VS. En daar zong hij het nummer Note to Self. En dat nummer, dat heeft hij dus nu ook uitgebracht. En ja, ik vind het dus echt best wel een mooie plaat. Het is echt, ik zou hem je gewoon laten horen. Het is echt een hartstikke mooie plaat van Douwe Bob. Het is niet helemaal wat je zou verwachten van Douwe Bob, maar hij is wel echt prachtig. Douwe Bob ga je dus nu horen. Flevoland Muziekland met Note to Self. I can still

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

De favoriete band van Joey Veerman, 3J's, je zit in mijn hoofd. Je kunt weer meespelen met Kiek de Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En jou dan de taak om te raden wat dat dan precies is. Nou, de foto's zijn te bekijken op onze website omroepflevoland.nl/kiek. Je kunt naar onze Facebookpagina, daar staan ze ook. Of je gaat gewoon even de tv aanzetten, dat kan natuurlijk ook. Want nu staan de foto's ook in beeld. En als ik met jou mee ga kijken naar die foto's, dan zie je twee foto's van Lowlands. Tienduizenden festivalgangers zijn neergestreken op het terrein naast Walibi Holland voor de 32e editie van dat muziek, kunst en cultuurfestival. En als je dus meekijkt op die foto, dan zie je de brug. Dat is eigenlijk een vrij fijne brug. Want voorheen hadden ze altijd een brug met trappetjes. En dan moest je met al je spullen, want de parkeerplaats zit aan de andere kant van de weg, moest je met al je spullen, je campingspullen, moest je dat trappetje op. Nou, dat hoeft nu niet meer, want het is nu gewoon een hele mooie brug. En je ziet dus al die mensen naar het festivalterrein toe komen met van alles in hun hand. Allemaal van die bolderkarren zie je. Ja, allemaal bepakt en bezakt op weg naar een hartstikke leuk weekend. En volgens mij was het ook een hartstikke leuk weekend. Maar zie jij wat er is veranderd of weggepikt op de tweede foto? Je mag het laten weten. Kan op twee manieren. Je kunt bellen 0320 28 50 50. Kan tot 11 uur deze ochtend. Of je gaat naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je ook je antwoord tot 11 uur doorgeven. En word je dan na 11:30 gebeld en mag je aan het rad draaien, dan win je hartstikke leuke prijzen. 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met

0: beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
0: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: In het voormalige woongebouw van Philadelphia Zorg aan de Pilotenweg in Emmeloord heeft vanochtend een korte, maar felle brand gewoed. Hierbij kwam veel rook vrij, het vuur is geblust. De brandweer is nog bezig met de nakontrole, het pand wordt gerenoveerd. Maar het lijkt erop dat de werkzaamheden niets te maken met de oorzaak heeft. Mogelijk is er sprake van brandstichting. De brandweer en de politie die zijn bezig met een onderzoek. Inwoners van Almere Buiten zijn niet blij met het besluit dat de koffieshop aan de Evenaar dit najaar open mag. Bleek gistermiddag uit een rondgang door de buurt. De inwoners van buiten maken zich zorgen over waar de klanten gaan parkeren en over de wietlucht. En ook zit er een school en een kinderopvang in de buurt.
5: Je moet je voorstellen dat hier kinderen straks langs kan lopen en dan in conflict worden gebracht met allerlei mensen die hier drugs of wiet gaan lopen kopen.
6: Ik woon hier natuurlijk een huis met mensen met verstandelijke beperking. Daar zit de verslavingzorg, daar zit de kinderdagverblijf, ik weet niet. Er zijn genoeg panden in Almere buiten leeg in de straat en zo. Zit daar lekker een koffieshop neer.
4: Blowen en alcohol is niet toegestaan rondom de nieuwe koffieshop, maar over de handhaving daarvan lijken buurtbewoners sceptisch te zijn. Een aantal van hen is een bezwaarprocedure gestart. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
7: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook de inspectie en de beroepsgroep van gynaecologen wisten al jaren dat spermadonor Simon een massadonor was, meldt Nieuwsuur. Het is niet duidelijk waarom er bij Simon niet eerder is ingegrepen. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. En in Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale, schrijft een lokaal parlementslid op Facebook. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet.
8: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het bewolkt en een flink deel van de ochtend verloopt droog. Aan het einde van de ochtend en begin van de middag kan het enige tijd regenen en daarbij kan het soms goed doorplensen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een vlagerige zuidwestenwind. Aan het water is de wind veelal krachtig, windkracht 6. En mogelijk komt het soms even tot een harde wind, windkracht 7. Later in de middag wordt het weer droog en zet de temperatuur een lichte daling in. Aan het begin van de avond is het ongeveer 18 graden. De wind draait van zuidwest naar west en neemt af naar matig. Later vanavond en vannacht klaart het breed op. De minima liggen rond 14 graden. Morgen wisselen de zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op een lokaal buitje in de ochtend na droog en het wordt 19 of 20 graden.
4: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Er wordt flink geflitst in onze, er zijn geen vertragingen, maar wel flinker wat flitsers in onze provincie. Te beginnen op de A27 Hilversum Almere bij hectometerpaal 115,0. Op de A6 staat ook een flitser op de van Muidenberg naar Lelystad bij hectometerpaal 66,0 en ook bij 69,3. En er staat ook nog een flitser op diezelfde snelweg, de A6. En dan ook in de richting van Lelystad vanuit Emmeloord. Hectometerpaal 83,8. En bij Nagelen op de A6 bij 102,2. En er staat ook nog een flitser op de N307. Bij Dronten is dat bij hectometerpaal 105,6. En je wordt in Lelystad gecontroleerd op je snelheid op de Zuigerplasdreef. Zie jij nog een flitser? Je kunt hem doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we terug in de tijd bij Flevoland Muziekland. We gaan terug naar 4 september 1979.
7: Flevoland. Goedemorgen.

0: Een prachtig duet. Carol G en Bruno Mars met het prachtige Still. En daarvoor hoorde je Phil Collins. Ja, dat is de man die kon drummen en zingen tegelijk. Ik zag toevallig laatst nog van een festival in Engeland zag ik nog een fragment terug dat hij in gewoon zo'n wit blouseje, alsof hij gewoon een gemiddelde kantoormedewerker is, loopt hij dus over dat podium. Dan loopt hij zo al zingend naar die drumstel. En dan zet hij de eerste klanken van die drumstel zet hij in. En het klinkt gewoon allemaal geweldig. Je hoort in ieder geval met Something Happened on the Way to Heaven.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug in de tijd. We gaan een hele lange tijd terug. We gaan terug naar 4 september 1979. Ja, wat voor dag was het nou? Het was een heerlijke nazomerdag. Het was zo'n 20,8 graden en het bleef droog. En de zon die scheen bijna 11 uur lang. Dus eigenlijk, ja, gewoon bijna de hele dag. Dus dat is natuurlijk heel prettig, kan ik me voorstellen. Als we dan kijken naar de hitlijst van toen. Julio Iglesias, die voerde de lijst aan met Quereme Mucho. Op nummer 1 dus. Boney M vinden we daar onderaan. Kiss met I Was Made For Loving You op nummer 3. En op nummer 5 vinden we ook ILO Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down. Er staan nog veel meer klassiekers in hoor. Alba met Voulez-Vous. The Police met Can't Stand Losing. AC/DC met Highway to Hell. En ook Donna Summer vinden we in de lijst met Bad Girls. Maar ook in de lijst Anita Ward met Ring My Bell. En die stond op dat moment op nummer 30... Ja, en het grappige aan dit nummer is eigenlijk... Frederick Knight heeft het geschreven. En het was oorspronkelijk bedoeld voor de 11-jarige Stacey Lettisall. Toen had eigenlijk dat nummer een hele onschuldige betekenis. Het ging over dat kinderen elkaar opbelden via de telefoon. Dat was in eerste instantie het idee van dit nummer. Maar Lettisall die tekende uiteindelijk bij een ander platenlabel. En toen hield Frederick Knight dat lied over en bood het dus aan Anita Ward aan. Die dus uiteindelijk het nummer ook heeft uitgebracht. Hij heeft het een beetje herschreven voor een volwassen zangeres. Want dat is natuurlijk Anita Ward. En ineens kreeg dat You Can Ring My Bell, wat je dan natuurlijk hoort in het nummer, een hele andere betekenis. En het mooiste is, Anita Ward die wilde eigenlijk dit nummer eerst helemaal niet opnemen. Ze was namelijk een voormalige onderwijzeres met een achtergrond in de gospel. Dus ze had niet echt iets met disco, niet echt iets met dit onderwerp. Dus ze dacht gewoon, dat doe ik liever niet. Maar ja, Knight die vond dat haar album nog wel één uptempo plaat kon gebruiken. En wist er uiteindelijk dus wel over te halen. En gelukkig maar, want het werd natuurlijk wel echt een wereldhit. We gaan terug naar 4 september 1979 met Anita Ward en Ring My Bell. Flevoland.

0: Shepherd was dat met Let Me Down Easy. En daarvoor hoorde je dus Anita Ward van met Ring My Bell uit dus die lijst van heel, heel lang geleden. Maar leuk blijft hij natuurlijk nog steeds wel. Ik heb nog de polderplaten voor je met, dat is deze week, Whatever van Elske de Wal. En ook nog Magnetic van de Bauza. En daarna hoor jij Arno Plaket met nog een uurtje Flevoland Muziekland.
1: Dit is deze week de polderplaat.

0: Dit is Flevoland.
1: Ze voelden zich eigenlijk prima veilig in Almere. En nou ja, dat is met één klap, letterlijk, met een paar klappen nu wel verdwenen. Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Of dat nou de gerookte zalm uit Emmeloord is, of
3: de
2: bieten van Piet uit Zeewolde.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
0: Dit is Flevoland.
5: Nee, sowieso niet. Ik drink geen koffie en ik ga dat soort dingen ook niet doen.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: Een korte, maar felle brand vanochtend in Emmeloord. En Lelystad staat morgen in het teken van poëzie tijdens de Nationale Stadsdichtersdag. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, ook bij de Randmeer en de IJsselmeer natuurlijk ook. Hè. Rekening houden met de wind. ANWB Verkeersinformatie die zegt dat op dit moment de vertraging is op de A6. Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en afrit Zwifterwand 5 minuten zou met de ketelbrug te maken kunnen hebben. Gefletst wordt er ook op de A27 Hilversum Almere 115. A27 Almere Hilversum bij 112,3. Diezelfde A27 Almere Hilversum bij 108. Dan de A6 Emmeloord Lelystad bij 102,5. En de A6 Muidenberg Lelystad. Dat is bij 69,3. En er wordt ook gecontroleerd op de A6 Emmeloord Lelystad bij 83,8. En de laatste voor nu de N307 bij 105,6. Meer informatie over snelheidscontroles geef het altijd door via de app van Flitsmeister. En zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland met een jarige Beyoncé. Wat zou zij zometeen gaan zingen?
7: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Goedemorgen.
16: Flevoland Muziekland.
15: Arnoud Leket.

0: Come on, baby.
1: Twee jaartjes geleden bracht ze door met haar album Hungover. En haar duet You Look Like You Love Me met Riley Green. Dat is een grote hit geworden in Amerika. Won zelfs een award voor Musical Event of the Year. Zoek hem maar eventjes op. You Look Like You Love Me met Riley Green. En haar nieuwe album, haar tweede, Dandelion, is ook alweer uit. En daar staat dit prachtige nummer op. Choose in Texas. Wereldwijd heeft ze hiermee een internationale country muziek hit. Goedemorgen allemaal. Het is 4 september, misschien wel jouw verjaardag. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Ik zal eens eventjes gaan kijken met wie jij eigenlijk jarig bent. Want er zijn natuurlijk ook wel een hoop bekende wereldburgers vandaag jarig. Die ga ik eventjes voor je opzoeken. Dat is onder andere zometeen de zangeres die wij gaan draaien voor jou. Dat laat ik je zometeen weten. Verder is jarig Carter Jenkins. Dat is een Amerikaanse acteur. Die wordt vandaag 35 jaar. Max Greenfield, ook acteur uit Amerika, wordt 47. Ione Skye, de Engelse actrice, 56 jaar. En Mike Piazza, Amerikaanse honkballer is dat, wordt 58 jaar. De Belgische voetballer Marc Grijze wordt 61 jaar. En Dr. Drew, de Amerikaanse radio- en televisiepersoonlijkheid, die wordt 68 jaar vandaag. Dr. Paul, van origine Nederlands, maar woont al heel veel jaren in Amerika. Daar heeft hij een eigen tv-serie onder The Incredible Dr. Paul. Waar is die serie eigenlijk gebleven? Hartstikke leuk om altijd naar te kijken. Jan Paul wordt vandaag 84 jaar. En ik zei het al, de zangeres die wij gaan draaien, die is vandaag ook jaar. Ze wordt 45 en ze luistert naar de naam Beyoncé.

0: Flevoland Muziekland. Welk nummer wil je weer eens horen op de radio? WhatsApp jouw favoriet naar de studio. 0320 28 50 50.
1: Hoor je lachen? Is het koffie?

Voor degene die mij een beetje kent, dat ben jij natuurlijk. Die weet dat mijn weekend nu alweer goed is als we EWF draaien. Earth in the Fire and the Love Goes On. En daarvoor een jarige Beyoncé. En ik dacht misschien wel heel erg toepasselijk om juist een liedje te nemen wat zij gecoverd heeft van Dolly Parton. Was natuurlijk Jolene. We gaan kijken naar de foto van Kik. Twee foto's van Lowlands in Biddinghuizen. Tienduizenden festivalgangers die zijn daar neergestreken op het terrein naast Walibi Holland. Was alweer de 32e editie van het Muziek, Kunst en Cultuurfestival. En dan gaan we naar kijken. Nou, mensen die komen allemaal aan. Met boldekar, helemaal volgeladen natuurlijk ook. Of gewoon met een klein tasje, heuptasje, kan ook. Maar wat is het verschil? Zit het er in de tipi die daar rechts staat? Nee, volgens mij niet. Daar zit niet zo heel veel verschil in. Maar er zit wel veel kleur in deze foto. Is dat dan het verschil? Of heeft die mevrouw in één keer andere schoenen, andere laarzen aan? Wel, dat zou ook maar zo kunnen. Is er een wieltje van die boldekar af? Nee, dat ook niet. Het begint toch eventjes moeilijker dan dat ik dacht. Mocht jij het al gezien hebben, geef het dan even door via het bekende telefoonnummer 0320 28 50 50. Ah, lukt je dit niet? Maar zeg je van, nou, ik ben veel beter in het voorspellen van uitslagen van voetbalwedstrijden. Kijk dan even op onze Facebookpagina, want Almere City die komt vanavond weer in actie. Speelt tegen Jong Ajax. En dan hebben we weer een winactie op onze Facebookpagina. Almere City zit in een goede flow trouwens. Ze staan nu op plek 3 in de keukenkastjesdivisie. Jong Ajax die staat in de onderste regionen, maar deed deze week enkele buitenlandse aankopen. Ja, Cruijff is daar goed bezig. En die jongens, die nieuwe aankopen, die beginnen vanavond in Jong Ajax. Dus er is kans op spektakel. Als jij de uitslag goed voorspelt, dan maak je kans op een leuk verrassingspakket. Ga dan daarvoor snel naar onze Facebookpagina en vul de uitslag in. Net als 400 andere mensen al deden. Dus die Facebookprijsvragen die zitten wel goed, die zijn populair. Doe dat dan wel voor vanavond 8 uur, want dan begint die wedstrijd in Almere tegen Jong Ajax. Voorspel de wedstrijd en voorspel de goede uitslag. En maak kans op een leuk verrassingspakket. Dat is allemaal bij ons te vinden op de website, app en natuurlijk gewoon ook op tv.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Vlieg met me mee.

0: Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: 11:55. Goedemorgen. Bataviastad in Lelystad heeft de afgelopen 25 jaar bijna 60 miljoen bezoekers getrokken. Het jubilerende outletcentrum is uitgegroeid tot een populair winkelgebied met 140 winkels. De ondernemers in het stadshart van Lelystad profiteren daar overigens niet van, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Zo zet de detailhandel in het stadshart ruim 50 miljoen euro om tegenover ruim 75 miljoen in Bataviastad. In het voormalige woongebouw van Philadelphia Zorg aan de Pilotenweg in Emmeloord heeft vanochtend een korte maar felle brand gewoed. Hierbij kwam veel rook vrij. Het vuur is geblust, de brandweer is nog bezig met een nakontrole. Het pand wordt gerenoveerd, maar het lijkt erop dat deze werkzaamheden niets met de oorzaak te maken hebben. Mogelijk is er sprake van brandstichting. De brandweer en de politie zijn bezig met een onderzoek. Tot zover een kort overzicht van het nieuws.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het bewolkt en een flink deel van de ochtend verloopt droog. Aan het einde van de ochtend en begin van de middag kan het enige tijd regenen en daarbij kan het soms goed doorplensen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een vlagerige zuidwestenwind. Aan het water is de wind veelal krachtig, windkracht 6, en mogelijk komt het soms even tot een harde wind, windkracht 7. Later in de middag wordt het weer droog en zet de temperatuur een lichte daling in. Aan het begin van de avond is het ongeveer 18 graden. De wind draait van zuidwest naar west en neemt af naar matig. Later vanavond en vannacht klaart het breed op. De minima liggen rond 14 graden. Morgen wisselen de zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op een lokaal buitje in de ochtend na droog en het wordt 19 of 20 graden.
4: Dan de verkeersinformatie. Wordt overal redelijk doorgereden volgens de ANWB. Frits Marsten die meldde controle op de A27. Hilversum-Almere 118. Almere-Hilversum bij 112,3. Almere-Hilversum op hectometerpaaltje 108. Zomaar de A27. Dan een aantal meldingen voor de A6. Emmeloord-Lelystad 102,4. Muidenberg-Lelystad 69,3. Emmeloord-Lelystad bij 83,8. Lelystad-Muidenberg bij 47,4. En de N307 in Dronten bij 105,6. En ze staan ook te controleren in Rutte op het Venenpad. Ergens anders ook nog iets gezien. Wat een snelheidscontrole betreft, geef het door via de app van Flitsmeister. En zometeen gaan we lekker ver terug in de tijd naar 1979.
6: Flevoland. Goedemorgen.
7: Flevoland Muziekland.
6: Arnoud Plekket.
8: Ja, ik vind het een nare man, dan mag je rustig weten. Ik heb een weinig mensen in hekel, maar ik kan die man niet uitstaan. Onsympathiek individu. Uit de kroeg kwam die. Wat een meid erop, en een stuk of acht neuten.
9: Joepie, het is bijna weekend.

0: Hey, hey, hey. Andy Grammer en Max and the Thing I Love. En daarvoor Gloria Estefan en The Bad Boy.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1979. Oh, we zaten midden in de beginnende discoperiode. Onder andere met Chic, Dan Hartman. Maar ook met Kiss en I Was Made For Loving You. En in de bioscoop zaten we te trillen bij Alien. Maar we sloegen ook mee met

0: Rocky 2. En we waren helemaal ondersteboven van Apocalypse Now. De muziek dus. ABBA, Queen, Michael Jackson, Pink Floyd waren heel populair. En I Will Survive van Gloria Gaynor werd een grote hit. En dat is het nog steeds eigenlijk ook. Op televisie bekeken de Muppet Movie en The Simpsons. Die maakten hun allereerste tv-optreden. Spelletjes waren er ook. Asteroids, Pac-Man werden uitgebracht. En de arcade game cultuur die begon echt groot te worden. De ruimtevaart. NASA's Voyager 1 en Voyager 2 die waren onderweg en stuurden indrukwekkende beelden en gegevens terug. Van de prachtige ruimte. Technologie. Sony bracht de Walkman uit. Voor het eerst kon je heel gemakkelijk overal naar je eigen muziek luisteren. Begonnen we te lopen op straat met koptelefoontjes op. Disco was gigantisch populair, zei ik net al. Met glitter, glitterbroekjes, wijde pijpen en dansvloeren vol met mensen. Tasje in het midden en de step van Beb. En onze Flevolandse polder die was volop in ontwikkeling. En Nederland kreeg steeds meer nieuwe woonwijken en infrastructuur. Nederlandse voetbal stond nog steeds hoog aangeschreven. Ajax en PSV waren grote namen in Europa. En in 1979 werd het vredesverdrag tussen Egypte en Israël gesloten. Dat was een belangrijke historische gebeurtenis. En als we dan kijken naar de hitparade, wat zien we daarin staan in 1979? Nou, ik zei het al, Kiss met I Was Made for Loving You in deze week 36. Maar ook Julio Iglesias. En een één Nederlandstalige plaat, die ga ik voor je draaien.
1: Flevoland Muziekland, terug naar
0: 1979 met Willem Duin.

Tria Payne is dat en The Band of Gold. En Willem Duin zat ervoor, 1979. Ik wist niet dat het zo'n oude plaat was. Ik dacht ergens eind jaren 80, 90. Maar ja goed, ik zit wel vaker mis met de tijd. Willem Duin was het in ieder geval met Willem, wat heb je grote handen? Ja, je mag Kiek natuurlijk altijd bellen, hè? 0320 28 50 50. Als jij gezien hebt wat de verschilletjes zijn op die twee foto's. Een foto genomen op Lowlands. Volgens mij de aankomst van de mensen op de camping daar. Met alle toeters en bellen. Het hele hebben en houden wordt soms meegenomen in zo'n bolderkar. En andere mensen denken van, weet je wat joh. Ik heb aan een heuptasje, heb ik meer dan genoeg. Er zit een verschil in deze twee foto's. Maar wat is het? Een beller is sneller, zeggen ze altijd. Moet je eventjes doen dan via 0320 28 50 50. Ja, en ik haal zo meteen de foto weg. Ik kreeg al een boze reactie. Dat de foto te snel weg werd gehaald. Ja, dan moet je naar onze Facebookpagina of onze internetpagina gaan. Dan kan je hem uitgebreid kijken, net zo lang als dat je wil. Je kan hem zelfs vergroten. Heb je het gevonden? 0320 28 50 50. Dit is de nieuwe zin van Mart Hoogkamer en die heet De Kroegen in de Hemel.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Dit is Flevoland.
1: Ze voelden zich eigenlijk prima veilig in Almere. En nou ja, dat is met één klap, letterlijk, met een paar klappen nu wel verdwenen. Ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Of dat nou de gerookte zalm uit Emmeloord is, of de bieten van Piet uit Zeewolde.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
0: Dit is Flevoland.
4: Nee, sowieso niet. Ik drink geen koffie en ik ga dat soort dingen ook niet doen.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Spanrak Dakwerken is de allround dakwerker.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Bataviastad in Lelystad heeft de afgelopen 25 jaar bijna 60 miljoen bezoekers gehad. Ondernemers in het stadshart van Lelystad profiteren daar overigens niet van.
5: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie dan, de ANWB die meldt geen vertraging hoor. De Flitsmeister die zegt dat er wel veel wordt gecontroleerd. Dat kan ook zijn voor tolkosten, hè, voor vrachtverkeer. Maar dit zijn ze, de A27 Hilversum-Almere bij 115. Almere-Hilversum bij 112,3. Almere-Hilversum bij 108. De A6 in Nagelen, Emmeloord-Lelystad 102,1. De A6 Muidenberg-Lelystad 69,3. En Emmeloord-Lelystad bij 83,8. De N307 in Dronten bij 105,6. De N702. Hoge Ring in Almere bij 2,8. En de laatste voor nu is in Rutte op het Venenpad. Dan heb je ze ook ergens anders gezien. Geef het door via de app van Flitsmeister. Zometeen advocaat Leonie Nordanus bij ons in de uitzending. En dan gaan we het hebben over een strafblad. Wat houdt het eigenlijk in en welke gevolgen kunnen er aan een strafblad hangen?
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Niet Radio Gaga, maar Radio Flevoland. TV Flevoland, Omroep Flevoland, dat zijn wij natuurlijk. Dit is Flevoland met Queen. Goedemorgen allemaal. 4 september is het. Deze vrijdag.
1: Ja.
0: Weer een nieuwe vrijdag. Ja, we zitten alweer in week 36, aan het einde van week 36. Dus ruim over de helft van dit jaar heen.
1: Ongelooflijk. Ja. Zo snel gaat het, hè?
2: Ik heb gisteren de eerste kruidnootjes met cinnamon bread smaak op.
0: Het kaneel...
2: broodjes.
0: Ja. En?
2: Nou, gaan wij maar gewoon zo'n ouderwets kruidnootje zeggen.
0: Gewoon een kruidnootje moet naar een kruidnootje smaken.
2: Dat vind ik ook.
0: Ja, en niet naar citroen, maanzaad of zoiets.
2: Nou, appelstroop.
0: Nou, allemaal niet van die smaakjes. Eraan. Maar ze zeggen dan ook, dan is het citroen smaak. Maar je moet wel heel erg rijke fantasie hebben om daar citroen in te herkennen dan.
2: Nou, die citroen dat heeft natuurlijk iets zuurs. Maar dat maanzaad vooral, dat zaad vond ik echt een rare bijsmaak hebben.
0: 10 minuten over 11 is het geworden. Zometeen advocaat Leonie Nordanus gaan we het over een strafblad hebben.

0: Nieuwe single is dat van Jeffrey Hezen. En je weet dat je me loco loco maakt. 12:12 nu. Leonie Nonadas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over een strafblad.
1: Ja.
2: Heb jij die trouwens?
0: Nee. Even voordat we, nee? Niet dat ik weet trouwens.
2: Nee. Hoe weet je dat eigenlijk of je een strafblad? Kun je dat zelf checken eventjes?
0: Mijnstrafblad.nl?
1: Ja, precies. Nou, tegenwoordig heb je overal websites voor. Ja, dus ja, dat zou het wel makkelijk maken. Ja. Nou, je kan het inderdaad wel opvragen. Je hebt een instantie JustID heet dat. En daarbij kan je inderdaad opvragen van nou, hoe ziet dat er bij mij uit? Heb ik een strafblad, ja of nee?
2: Ja.
1: Maar over het algemeen weet je dat zelf ook wel hoor. Weet jij het over jezelf?
2: Nou, voor zover ik weet heb ik het niet.
1: Okay.
2: Maar ik weet ook niet wat je precies gedaan moet hebben voordat het geregistreerd wordt. En hoe lang dat dan blijft staan.
1: Ja, ja, overtredingen en misdrijven staan dus op je strafblad.
2: Ook bijvoorbeeld de 3 kilometer te snel gereden of zo?
1: 3 kilometer te snel niet, nee.
2: 20 kilometer te snel?
1: Ook nog niet,
2: 30?
1: Maar... Ja, vanaf 30 wordt het wel oppassen geblazen.
0: Dus
1: want op het moment dat het een strafbeschikking wordt. Dus stel je krijgt een brief thuis. En er staat op, je krijgt een strafbeschikking voor te hard rijden. En je betaalt die netjes omdat je denkt, nou dit is gewoon een geldboete. Ik zal dat betalen. En dan ben ik er netjes van af.
2: Ik heb het denk ik wel.
1: Ja?
2: Ik heb ooit een keer gereden zonder rijbewijs.
1: Oh, dan heb jij wel een strafblad, denk ik.
2: Echt waar?
1: Ja, dat denk
2: blijft
1: ik
2: dat
1: wel.
2: De rest van je leven staan?
1: Dat blijft, in principe blijft dat genoteerd. Je hebt alleen te maken met verschillende terugkijktermijnen. En per feit verschilt het ook weer hoe lang dat daadwerkelijk echt ook invloed
2: 30
1: heeft.
2: 30 jaar geleden is het.
1: Dat is wel behoorlijk lang geleden.
2: Maar het was een brommertje.
1: Oké, okay, ik denk niet dat jij daar nog last van krijgt.
2: Nee, dankjewel.
1: Nee, als je
2: slaap het toch beter.
1: Toch wel.
0: Jammer gezegd. Jammer.
2: Ja. Anders had je gehoopt dat ze me nog opkwamen halen met terugwerkende kracht.
0: Ja,
2: ja, dat had ik vastgezeten.
0: In de boeien mogen slaan.
2: Ja,
1: voor je collega's moet je het hebben.
0: Dan thuis gebeurt.
2: Ligt eraan wie het is natuurlijk.
1: Ja,
0: ja. Goed.
1: Maar goed, ja, we hadden het hier over naar aanleiding van een artikel van jullie. Over de kermis in Almere.
0: Stond zo'n busje dan ook, hè? Direct kan je naar halt. En
1: precies.
0: Als je dan niet naar halt of het zou erger zijn, dan word je opgepakt, maar dan krijg je ook gelijk een strafblad.
1: Ja, ja, of je krijgt een boete, zeg maar. Hè, dat was de andere optie. Maar inderdaad, halt, dat was eigenlijk de pilot. Hè. Dus ze stonden daar voor jeugdigen. Tussen de 12 en de 18 is dat in principe. En als je dan iets verkeerd hebt gedaan, dan mocht je het busje van halt in. En dan mocht je even praten met iemand van die instantie. Werden je ouders ook gebeld.
2: Mm-hmm.
1: En dan konden ze kijken of het misschien via een haltafdoening kon gaan. In plaats van dat je dus met de politie inderdaad een andere afdoening afweegt.
2: Dus eigenlijk koop je je strafblad in wording af.
1: Zo zou je het eigenlijk kunnen zien, maar je hoeft daar niet voor te betalen. Bij halt gaat het vaak om een soort leerstraf. Kinderen moeten leren van wat ze mis hebben gedaan, zodat dat de volgende keer niet meer gebeurt. Dat is het uitgangspunt van die haltstraf.
2: Nou, op zich wel netjes natuurlijk.
1: Op zich is dat natuurlijk een heel goed idee.
2: Ja.
1: Want je krijgt dan inderdaad ook geen strafblad. Dus waar we het net over hadden, dat wordt die jongeren dan bespaard. Dus op zich is dat een heel prettig iets. Maar ik heb er ook wel mijn kanttekeningen bij.
0: Het gaat natuurlijk wel over wat voor dingen ze dan doen daar. Het zal niet gaan omdat je wordt betrapt omdat je zonder muntje in de olifantje zat.
2: Nou ook dat,
1: nee,
2: denk ik.
1: Ja, dat zou kunnen, maar dat gaat inderdaad vaak om baldadigheid, vernielingen.
0: Of erger.
1: Of erger. Ja, dat zou ook maar zo kunnen. En dan vind ik het in die zin mooi dat mensen misschien bij halt terecht kunnen komen. Maar wat ik eigenlijk mis in die pilot is juridisch advies. En dat is niet om eigen vak hier te promoten. Maar ik denk wel dat het goed is dat voordat je ook tot de beslissing kunt komen om een haltstraf te accepteren, dat je weet wat je rechten zijn. Hoe het er juridisch uitziet. Is iets überhaupt wel te bewijzen, ja of nee? Want je krijgt ook niet oneindig veel kansen behaald.
0: Hmm. Dus je zou eigenlijk, voordat ze naar dat busje toe moeten gaan, dan zou je eigenlijk zo eerst apart moeten nemen en zeggen van, oké, we kunnen naar halt toe gaan. Dat zijn dit en dit en dit. En dat zijn de gevolgen van zo en zo. Of bij de politie. En dan zijn dit de gevolgen ervan.
1: Ja, in ieder geval dat je met goed advies die kant op gaat.
0: Ja.
1: En dat je ook beseft, want soms zijn dat misschien jongeren die al een keertje eerder bij halt terecht zijn gekomen of niet. Maar stel dat dat wel zo is. Je krijgt in principe maar 2 kansen bij een haltstraf. De derde moet je echt gegund worden door de officier van justitie. Maar in principe krijg je 2 kansen. Dus als je al 2 vinkjes hebt staan, dan is dat sowieso al geen optie.
2: Mm.
1: Dan kan het wel zo zijn. Dus als je nu ja zegt tegen een haltstraf en je komt de volgende keer met politie in aanraking, dat je die mogelijkheid bijvoorbeeld niet meer hebt.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat je daar wel goed over geïnformeerd moet worden.
0: Ik hoor mijn oma alweer roepen van, ja, dan moeten ze maar zorgen dat ze geen rottigheid uithalen.
2: Ja. Ja.
0: Dus als je rottigheid uithaalt, dan weet je ook wat de gevolgen ervan kunnen zijn eventueel. Zou je moeten weten. Risico van het vak. Dat heb ik ooit ook eens een keer een minister horen zeggen.
1: Ja, ja, je behoort natuurlijk als Nederlander de wet te kennen. Hè?
0: Ja.
1: Dat is het uitgangspunt van de wet. Maar goed, we hebben het hier ook over jongetjes of meisjes van 12 of 13. Hè, want
2: ja, maar
1: daar
2: ook
1: begint
2: van 17 of 18.
1: Ook van 17 of 18. Dus er is voor allebei de kanten wat te zeggen. Maar die haltstraf is er natuurlijk ook niet voor niks in het leven geroepen. Dat is omdat je dan juist in een fase zit dat je nog aan het leren bent. Hè, wat je zegt, 17, 18, dan zit je ook nog een beetje in die puberleeftijd. Dan maak je misschien keuzes anders dan dat je ze een paar jaar later zou maken.
2: Hmm.
1: En vandaar dat die haltstraf er überhaupt natuurlijk is.
2: Maar stel nou, je bent 50 of weet ik het, 60. En je doet dan voor het eerst iets wat niet mag.
0: Dan, afhankelijk van wat je doet.
2: Afhankelijk van wat je doet. Nee, maar goed, even, laten we even soortgelijke dingen als wat waar nu de jongeren mee te maken hebben. En dan heb je meteen straf. Je kan ook zeggen, nou god, je leeft al 50 of 60 jaar zonder... jou treft verder geen enkele blaam. Ik vind dat je daar ook van moet kunnen leren.
1: Ja, er is geen pedagogisch aspect als je 50 bent. He, dus als
2: ik noem maar een leeftijd.
1: Ja, nou pak een beetje iemand die volwassener is dan de leeftijd waar we het net over hadden. Ja. Dat bestaat niet. Nee. Wat er wel kan zijn, is dat je natuurlijk op gesprek moet komen bij de officier van justitie. Dat je een OM-hoorgesprek krijgt. Hmm. Dat daar echt wel wordt gekeken, nou wat past bij die persoon? He, straf is natuurlijk nog steeds maatwerk. Of dat nou bij de officier is of uiteindelijk bij de rechtbank. Er wordt altijd gekeken wie zit er voor iemand. Dus dat wordt wel meegewogen. En dan heb je altijd nog de mogelijkheid tot een CIPO. Of een voorwaardelijk CPO, dus dat er niks met de zaak gedaan wordt.
2: Ja, wat ik hoor bij BOA's bijvoorbeeld wel. Ze houden iemand aan en zeggen ze, nou, ik zie dat u dit nog nooit eerder heeft gedaan, deze overtreding. Dus, zet een waarschuwing in het systeem. Mocht het nog een keer gebeuren, dan wordt u bestraft.
1: Ja, dat is super cool.
2: Dat vind ik goed. Ja. Niet bij moord natuurlijk, hè? Die zegt, nou, ik zie dat u nooit eerder een moord heeft gedaan. Dit was uw eerste moord. We zetten een aantekening.
1: Nee, vind je dat niet moord. Goed?
2: Dat is jammer. Maar dan vind ik het een ander verhaal. Maar dit soort kleinere... Tussen aanhalingstekens.
0: Ja. Maar goed, ze zijn dan nog jong en ze hebben geen idee wat de gevolgen kunnen zijn van een strafblad.
1: Nee, en in principe die ouders natuurlijk ook niet. Hè. Dat kan je die ouders ook niet kwalijk nemen. Stel dat die voor het eerst hiervoor komen te staan en die worden gebeld van, hey, je zoon zit hier in een busje van halt. Wat wilt u? Hmm. Ja, dan denk je ook als ouder, wat moet ik ermee? Nou, ik hoor geen strafblad. Laten we daar dan maar voor gaan. Ja. Maar je tekent daarmee wel ook, hè, voor het feit dat je kind dus wel dat strafbare feit begaan heeft, terwijl daar misschien nog wel vraagtekens over zouden zijn.
0: Wat zijn nou belangrijkste gevolgen dan als je een strafblad hebt? Stel je bent nu 17, krijg je wel een strafblad. Of laten we zeggen 18, want dan ben je in één keer volwassen. Wat kunnen dan de ergste gevolgen zijn?
1: Nou, wat een gevolg zou kunnen zijn, is op het moment dat je bijvoorbeeld voor je werk een VOG aanvraagt, dat er wordt gezegd vanuit die instantie, nou, het lijkt ons eigenlijk niet zo verstandig als jij dit werk gaat doen. Dus krijg je die VOG niet.
0: Maar je hebt op een gegeven moment je leven verbeterd en je denkt van, nou, bij de dienst justitiële inrichting, bijvoorbeeld hier in Lelystad, penitentiair, de gevangenis, daar hebben ze personeel nodig. Ik heb mijn leven verbeterd, ik ken een beetje die gastjes, ik ga daar werken. Maar dan heb je zo'n verklaring omtrent gedrag nodig.
1: Ja.
0: Dat gaat dan dus niet door.
1: Dat is,
0: zou kunnen.
1: Het is wat kort door de bocht om dan te zeggen dat gaat niet door. Want dat wordt dus echt getoetst per baan. Er zijn verschillende terugkijktermijnen. En als je in je jeugd wat hebt gedaan en je bent x jaar verder. En stel je bent 10 jaar verder. Dan kan het zijn dat dat niet veel impact meer heeft. Maar het is niet uit te sluiten. Hè? Ja. Dat wordt echt per geval getoetst.
0: Ja.
1: En zeker als je het hebt over bijvoorbeeld in een gevangenis gaan werken. Ja, daar zijn natuurlijk hele strenge eisen. En dan wordt zo'n VOG ook echt wel streng getoetst. Mocht je hem dan niet krijgen, zijn er altijd wel weer bezwaarprocedures tegenover. Dus dan kan je wel weer bezwaar indienen. Maar goed, ja, het beste is natuurlijk om helemaal geen strafblad te hebben. Dan loop je dat risico niet.
0: Sommige bewijzen krijg je ook niet. Als je bij het CBR, bijvoorbeeld voor de luchtvaart, de opleiding wilt
2: doen. Is niet gelukt?
0: Moet je een VOG aanleveren?
1: Ja, die heb je aan moeten vragen, denk ik, of niet?
0: Als je dat niet hebt, dan gaat het dus niet door, dat hele feest.
2: Nee. Maar dan heb je dus waarschijnlijk overal ben je voor geslaagd. En dan kan het daar nog op stuk lopen, blijkbaar.
0: Ja, nou ja, meestal vraag je dat van tevoren al aan. Maar dat zou bijvoorbeeld dus zoiets kunnen zijn. Dat je denkt van, nou, treft mij niet meer.
2: Hebben ze bij jou een uitzondering gemaakt?
0: Ja.
1: Gelukkig.
2: Ja. Oh, zo. Ja.
0: Nou, dus sowieso zou het eigenlijk, wat jou betreft, zou het een goed pleidooi zijn van, joh, vertel eerst die mensen even goed wat de gevolgen zijn. Wat het allemaal inhoudt.
1: Ja, ik heb in die zin nog wel een leuk voorbeeld. Ik weet niet hoe ver de tijd strekt om dat nog uit te leggen. Ja. Maar we hebben een aantal jaar geleden hebben we de wasstraat gehad van de officier van justitie. Ik heb er zelf ook aan meegewerkt. Dat was bijvoorbeeld op DEFCON, hè, hadden we zo'n wasstraat. En daar werden mensen dan op dat moment aangehouden. Bijvoorbeeld met drugs op zak. Hè, iets wat niet mocht. Nou, dan werden ze eerst bij een advocaat gezet om de uitleg te krijgen van, nou, wat zijn nou juridisch gezien de mogelijkheden? Wat zijn je rechten, je plichten? Nou, dat werd dan eerst uitgelegd. Vervolgens ging je dan ook als advocaat mee naar dat verhoor bij de politie. Je had eigenlijk allemaal containers en dat hele proces ging je daar ter plekke af.
0: Er waren geen martelcontainers, hè?
1: Er waren geen martelcontainers. Dat ging allemaal heel keurig. En dan ben je als advocaat natuurlijk ook om daarop toe te zien.
0: Ja.
1: En dat was heel prettig dat je dus ook meteen dat juridische advies kreeg. En dat mis ik dus eigenlijk een beetje in deze pilot.
0: En wat was dan de reactie van die mensen die dat uiteindelijk zeg maar hebben gedaan? Zeiden ze, oh, dat vind ik wel eigenlijk heel prettig zo op deze manier? Of?
1: Ik heb daar geen negatieve reacties over gehoord toen van die mensen. Nee. Ja. Nee.
0: Nou, goed, misschien wel iets om te blijven volgen of er verbetering in komt. Dankjewel, Leonie Nordaans.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Goedemorgen, het is 11:30. De gemeente Lelystad wil 10 miljoen euro extra uittrekken voor startersleningen. Het college stelt dit voor aan de gemeenteraad, die er waarschijnlijk in oktober over beslist. Volgens cijfers van het kadaster staat Lelystad landelijk bovenaan als het gaat om het aantal huizen dat met een starterslening wordt gekocht. 43% van de verkochte huizen in de stad. Kopers kunnen maximaal 65.000 euro renteloos lenen. De gemeente heeft inmiddels 56 miljoen euro in deze lening gestoken. De oppositiepartijen D66, ChristenUnie, Pro-Dronten en Dronten Sociaal willen donderdag een debat in de gemeenteraad van Dronten over de tijdelijke opvang van asielzoekers in Biddinghuizen. Aanleiding is een brief van het diaconaal platform Dronten dat vraagt om de stop van de noodopvang terug te draaien. De VVD besloot na de verkiezingen in maart om na het festivalseizoen geen opvang meer te openen op het Walibi-terrein. De noodopvang zat daar 4 jaar. Burgemeester Jean-Paul Gebbe zei de sluiting te betreuren, maar blijft loyaal aan het coalitieakkoord. Bataviastad in Lelystad heeft de afgelopen 25 jaar bijna 60 miljoen bezoekers getrokken. Het jubilerende outletcentrum is uitgegroeid tot een populair winkelgebied met 140 winkels. De ondernemers in het stadshart van Lelystad profiteren daar overigens niet van.

0: Zo blijkt uit diverse onderzoeken. Zo zet de detailhandel in het Stadshart ruim 50 miljoen euro om tegenover ruim 75 miljoen in Bataviastad. En Lelystad staat morgen in het teken van poëzie tijdens de Nationale Stadsdichtersdag. Stadsdichters uit heel Nederland en Belgisch-Vlaanderen komen naar de stad om elkaar te ontmoeten en voor te dragen uit eigen werk. In het stadhuis is voormalig dichter der Vaat der Nederlanden Esther Naomi Perquin te gast. 'S Avonds wordt de dag afgesloten met een optreden van ska-band The Shakedown 8 in Poppodium Corneel.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag is het bewolkt en een flink deel van de ochtend verloopt droog. Aan het einde van de ochtend en begin van de middag kan het enige tijd regenen. En daarbij kan het soms goed doorplensen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een vlagerige zuidwestenwind. Aan het water is de wind veelal krachtig, windkracht 6. En mogelijk komt het soms even tot een harde wind, windkracht 7. Later in de middag wordt het weer droog en zet de temperatuur een lichte daling in. Aan het begin van de avond is het ongeveer 18 graden. De wind draait van zuidwest naar west en neemt af naar matig. Later vanavond en vannacht klaart het breed op. De minima liggen rond 14 graden. Morgen wisselen de zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op een lokaal buitje in de ochtend na droog. En het wordt 19 of 20 graden.
2: Verkeersinformatie. ANWB die meldt dat het langzaam rijdt op de A28. Zwolle Amersfoort voor Amersfoort-Vathorst 4 minuten. En de N50 Emmeloord Zwolle voor Kampen-Zuid 6 minuten. Er wordt ook veel gecontroleerd op de wegen in en rondom Flevoland. Zijn voornamelijk ook allemaal camera's die controleren het vrachtverkeer of ze de tolkosten wel hebben betaald. Er staan ook een paar snelheidscontroles. Zo vermoeden we dat er eentje staat op de A6 Emmeloord-Lelystad bij 83.8. Er wordt gecontroleerd op de Monnikenweg in Nagelen. De N307 in Dronten bij 105,6. En in Rutte zou er eentje staan op het Venenpad. Meer informatie over de snelheidscontroles geef ze even door via de gratis app van Flitsmeister. En zometeen gaan we ook weer een prijs weggeven aan iemand die denkt het goede antwoord te hebben gegeven bij ons spelletje Kiek. En dat laatste shownieuws dat krijgen van Bart Ettenkoven.
3: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Eerst was ze mevrouw Bloom. Nu is ze mevrouw Trudeau. Katy Perry. En Raw en daarvoor Aha en Take On Me.
1: Aha, we hebben weer een kandidaat aan de telefoon.
0: Ja, niet zomaar eentje.
1: En jij kiest altijd, ik weet niet hoe het voor elkaar, maar jij kiest altijd de leukste kandidaat uit.
0: Wij hebben alleen maar leuke kandidaten.
1: Dat is ook inderdaad waar, maar dit is wel een hele leuke kandidaat. En je mag zelf zeggen met wie wij spreken. Jawel, nee, ik wil dat Wilma dat even zelf doet.
0: Nou.
1: Wilma Kok, uit Klok moet ik zeggen, uit Hardenberg. Wat nam je vrolijk de telefoon op, Wilma?
2: Dank.
1: Ja. Hoe is het
2: dat
1: met...
2: Dat is de bedoeling. Je denkt dat nooit, Maud.
1: Nou, dat vind ik ook. Wat zei je?
2: Je denkt dat je nooit wordt gebeld.
1: Ja? Oh, ben je nog nooit gebeld?
2: Jawel.
1: Oh, maar niet door ons?
2: Ja, dat
1: oh, ook.
0: Oh?
2: Eén keertje, dat is al een tijdje geleden.
1: Oh, ja.
0: Daarom dacht ik van, laten we Wilma nog eens een keertje bellen.
1: Wat heb je toen gewonnen? Vond ik altijd leuk om te weten.
0: Weet wat je heb je toen Wilma? Gewonnen? Wat heb je toen gewonnen, Wilma?
1: Kun je het niet zeggen op de radio?
2: Een vogelkoortje.
1: Oh ja.
2: Ik heb het toen gewonnen.
1: En heb je hem al geverfd en zo en in elkaar gezet?
2: Hij is in elkaar gezet.
1: En ook al uit elkaar gevallen waarschijnlijk.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Vond je hem leuk?
2: Hij is grappig.
1: Ja,
2: ja, ja, maar heel klein.
1: Ja, oh. Ik weet het. Ik heb ook nog nooit een vogel ingezien. Past niet.
0: Heel klein musje.
1: Dat moest goedkoop, hè?
0: Ja, klein musje misschien alleen. Hangt u wel buiten of niet?
1: Nee.
2: Hij hangt buiten bij ons in de tuin dus.
1: En hoeveel vogels hebben er al in gezeten?
0: Geen één.
2: Nee, geen één. Dat klopt.
0: Nee. Ja. Nou, ja. Misschien hebben we vandaag een andere prijs voor je, waar misschien wel meer vogels op afkomen. Misschien rare vogels, dat wel.
2: Laten we het over.
0: Ja. Hey, je hebt naar onze foto gekeken van Lowlands. Wat was het verschil?
2: Een vrouw die had in de linkerfoto een tas en de andere niet.
1: Heel goed.
0: Ja. Oh ja.
1: Was niet zo heel moeilijk, hè, Wilma?
0: Nee.
2: Nee, dit is wat ze doen.
1: Ja.
2: Het is echt heel wisselend.
1: Ja, klopt. De ene keer is hij echt heel lastig, dan zien wij het zelf ook niet. Dan geven we Kiek echt op zijn donder.
0: Ja, klein kleurtje of zo. En daar hebben we terecht ook vandaag een opmerking over gehad.
1: Ja.
0: Want Kiek is niet altijd fijn, ook voor mensen die kleurenblind zijn. Dus.
1: Zeker, ja.
0: Nou,
1: ja, ja.
0: Kleine tip van Kiek heeft hij ons gegeven. Volgende week, de hele week, niets met een kleur.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nou, waarmee dus dan?
0: Maakt het makkelijker. Wilma, we gaan draaien aan het rad voor jou.
2: Ja.
0: Moet het hard of zacht zijn?
2: Hard.
0: Hard. En linksom?
1: Ja. Links of rechts?
2: Rechts.
1: Een harde rechtsom.
0: Harde rechts.
1: Daar gaat hij hoor. 1, 2.
0: Ja.
1: Kijk eens aan. Ik ga er gewoon even bij. Weg.
0: Ja, het geeft wind. Vallen er bijna af.
1: Ja.
0: Ja. Ah, gelukkig. Wat is die ene die nou in het midden hangt daar? Die zo twijfelachtig heen en weer hangt.
1: Zullen we twee prijzen gaan doen?
0: Nou, misschien wel.
1: Ja, dat leuk. Hoor je dat, Wilma? Je krijgt gewoon twee prijzen. Want deze krijg je heel leuk, dat is heel leuk.
0: Ja, wat is dat?
1: Oeh, dat heb je.
0: Ah, vogelhuis. Ja. Ja. Nou, doen we er wat zaad bij, dan komen er misschien wel wat vogeltjes in.
1: Maanzaad of sesamzaad?
2: Goed.
1: Ja.
0: Ja.
1: En je mag ook nog kiezen tussen een paar sokken of een washand.
2: Een paar sokken of een washand?
0: Ja.
2: Doe maar een washand.
1: Weet je wat ik dan doe in plaats van het vogelhuisje, want dat heb je al, doe ik daar een lekker stuk chocola bij. Hoe vind je dat?
0: Mm.
2: Dat vind ik heel goed.
1: Dat dacht ik.
2: Mijn man die is er heel gek
1: op. Oh. Of heb je liever nog een vogelhuisje? Je mag het zelf kiezen hoor. Of chocola?
2: Nee, doe maar chocola.
1: Ja, oké. Okay. Ga ik dat regelen? Ga ik regelen.
0: Is jouw man ook weer blij?
1: Ja.
0: We nemen nog even contact op voor het adres en dan komt de rest vanzelf naar je toe. Helemaal naar Hardenberg.
2: Is helemaal goed.
0: Prima. Dankjewel.
1: Fijn weekend, hè?
0: Doei.
2: Doei.
0: Doeg. Ja, we gaan zo meteen natuurlijk al snel even bellen met Bart.

0: Ja.
1: Nou, dat is goed advies voor vanavond. Hè? Wat is Move Over Darling, Make Love Tonight.
0: Ja.
1: Ja. Nou. Tracy Ullman is dat.
0: Mond hebben we voor.
1: Die tegenwoordig veelvuldig staat op West End in Londen. Is actrice.
0: Leuk.
1: 13 minuten voor 12. We gaan eventjes naar een man die weer even voor een paar dagen vrijgezel is.
0: Ja. Ik zou je zeggen, ik heb een nieuwe foto van Bart binnengekregen. We zien hem allemaal nu ook even televisie.
1: Ja, ik snap dat wel, dat die man van hem even weg is.
0: Oh, een prachtige foto, hè?
2: Zo. Nou, de toon is weer gezet.
0: Ja, ik zeg niks, hè, Bart. Ik geef je alleen maar complimenten natuurlijk over jouw voorkomen. We hebben wel trouwens net even de oude foto naast de nieuwe gelegd.
1: Ja, je bent wel afgevallen. Ja.
0: Nou, dat niet alleen, maar ook wat ouder geworden.
2: Ja, hè. Tuurlijk. Er zit 8 jaar tussen. Gelukkig ben ik ouder geworden.
0: Ja, maar dan zeggen ze toch altijd dat mannen dan, naarmate ze ouder worden, steeds knapper worden.
2: Ja, dat is bij mij niet het
0: nee,
2: geval.
0: Nee,
2: dat,
0: nee.
1: Er zijn uitzonderingen.
0: Ik wilde zeggen van, nou, dat is inderdaad wel waar. Die vlieger gaat zeker op.
2: Nou, moi.
1: Ja, goed.
0: Je moet toch op met thuis blijven.
1: Ja.
0: Het is een vaste gast.
1: Ja.
0: Oké, Bart.
1: Hey, over complimenten. Die gaan alleen maar richting de Ziggo Dome deze dagen. Gisteravond was ze er voor het eerst. Roxy Dekker.
2: Het is ongelooflijk wat die vrouw presteert. Of die vrouw, ja, het is eigenlijk... Ja,
1: ja het is een vrouw. Ja, is het ook.
2: Maar het ziet er toch... Het is eigenlijk, voelt ook nog wel als een meisje eigenlijk.
1: Ja.
2: Ze heeft natuurlijk... ze is 21. En volgend jaar, als ze... Want gisteravond maakte ze dus tijdens dat eerste concert in de Ziggo Dome bekend... dat in de Amsterdam Arena gaat staan.
1: Maar
2: ja, dat is
1: hoe dan?
2: Bizar. Dan is zij de jongste... vrouw, of
1: überhaupt
2: de jongste persoon, jongste vrouwelijke artiest, met een solo show in dat gigantische stadion.
1: Maar niet alleen de jongste vrouw, de eerste vrouwelijke zangeres uit Nederland, hè? Davina Michel heeft nog geen arena gedaan. Nee. Als solo artiest.
2: Ja, als voorprogramma van Robbie Williams.
1: Ja, maar niet onder haar eigen naam. Waar zit hem dat succes van deze Roxy Dekker nou in?
2: Ja, die enorme doelgroep, de jonge doelgroep, al die meiden die lopen weg met haar. Als je gisteren zag wat er gebeurde in dat Ziggo Dome, dat geheel. En het is werkelijk alsof er een grote internationale ster staat. Het is echt wel ongelooflijk wat deze vrouw, laat ik het nog maar eens een keer vrouw zeggen, gepresteerd heeft in hoeveel jaar?
1: In te korte tijd, ja.
2: Ja, hoe lang kennen we Roxy Dekker nu? En het is wel echt, echt, echt heel bijzonder. Volgens mij krijgt ze ook nog een nieuwe serie. Er is vanmiddag een hele grote persconferentie... waarin ze er meer ook over gaat vertellen. Dus de fans kunnen zich opmaken. En het is ook best wel snel, vind ik, na die Ziggo Dome. Normaal gesproken, zo'n groot concert... kondigen artiesten heel vaak lang van tevoren aan... omdat ze anders bang zijn. Dan heb je lang de tijd om al die kaarten te verkopen. Maar zij is zo zeker van de zaak. Ze gaat gewoon nu... kondigt ze aan dat ze over een half jaar daar staat.
1: Ja.
2: Nou, dat durven zelfs de doppers durven dat niet, weet je wel?
1: Nee,
2: maar serieus. Die moeten dat echt een jaar van tevoren aankondigen... en dan kunnen ze het uitverkopen.
1: Ja, maar het blijft niet bij één show, denk ik, in de arena. Dat worden er misschien wel twee of drie.
2: Ik gok ook zomaar dat het er gewoon twee of drie... Nou, drie is wel heel veel. Dat zou wel echt extreem zijn.
1: Dan moet je 100.000 mensen zeker erbij hebben... na dat eerste concert. Er gaan 50.000 mensen gaan erin, hè?
2: Ja.
1: Oh, ongelooflijk. Ja, maar iedereen gunt het haar ook. Want het lijkt alsof zij gewoon zo doodgewoon is gebleven.
2: Ja. Ja, het is echt knap. Dus ja. we gaan het zien wat ze vanmiddag nog allemaal te vertellen heeft op die...
1: De connectie met de bankzitters is natuurlijk ook dubbel op, hè? Dat gaat ook als een malle. Want die staan volgend jaar februari staan zijn een aantal dagen weer in de Ziggo. Totaal uitverkocht.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dat is ook zoiets wat ik niet kan verklaren.
1: Nee, ik ook niet.
2: Ik ben daar denk ik gewoon te oud voor. Maar hey jongens, het scoort. En ze zijn hartstikke populair. Dus nou, superleuk toch?
1: Ja, klopt inderdaad. Het is voor Frans Bauer nog maar te doen of die Ahoy gaat uitverkopen. Want die gaat ook weer terug naar het grote paleis toe van, met veel mensen en een grote show.
2: Dat wordt spannend voor Frans. Zijn 40-jarige artiestenjubileum gaat hij vieren op 9 en op 10 april volgend jaar.
1: Ja,
2: ja, dat wordt ook wel spannend. Even kijken, hij heeft al 53 keer dus die Ahoy gedaan. En daarmee heeft hij ook een record te pakken. Dat heeft hij toen van Lee Towers overgepakt.
1: Mm-hmm.

0: Hij heeft de sleutel van die zaal. En ja, het blijft voor Frans gewoon een soort magische zaal. Als klein jongetje, dat heeft Mariska verteld dat ook in die serie, dan reed hij daar langs. En dan had hij altijd zoiets en zei hij tegen zijn vader en zijn moeder in de auto: later, dan sta ik daar. Dat was zijn grote, grote droom. En dat je daar inmiddels dan al 53 keer hebt mogen staan, dat het ook echt die droom is uitgekomen. Ja, dat is ook gewoon iets heel bijzonders. Hij zat gisteren toevallig bij Shownieuws. Hij vertelde dat hij hele onverwachte samenwerkingen zal gaan doen tijdens deze twee concerten. Als het bij twee blijft. Want het zou me ook niks verbazen als dat er vier of vijf of zes worden. Dus dat wordt nog spannend wie die dan gaat uitnodigen. Daar wil hij nu nog niks over kwijt. Maar in de loop van de maanden zal hij steeds wel wat gastartiesten gaan. Ja. Dus daar kunnen we even hard op fantaseren. Wie zouden we leuk vinden naast Frans Bauer? Een soort onverwachts iets.
1: Ik denk dat hij gewoon Anita Meijer moet doen. En dan dat duet Run to Me.
2: Oh ja, dat zou toch een leuke
1: act zijn. Ik bedoel, en dan Leen gewoon in de zaal zitten, weet je wel, als eerbetoon aan Leen ook.
0: Ja.
1: Frans is wel van de eerbetonen. Hij heeft alle artiesten waar hij ooit mee heeft samengewerkt of waar hij veel aan heeft te danken, die bedankt hij altijd nog wel, ook in zijn concerten. En dan maakt hij daar een medley van of zo.
0: Ja, eens.
1: Ja. Of een internationale artiest zal dan ernaast moeten komen te staan of zo.
2: Ja, Julio, dat je echt een trekker hebt, zeg maar.
1: Julio Iglesias of zo.
2: Oh ja. Zoiets. Of Marianne Weber, dat zou heel leuk zijn als hij dat zou doen.
1: Als dat nog een keer, ja. Dan weten we ook niet waar Marianne Weber is gebleven. Nee. Maar die wil niet meer.
2: Nee, Marianne is terecht.
1: Jawel, oké, maar...
2: Ze wil echt niet meer zingen, volgens mij.
1: Nee, volgens mij wil ze echt niet meer. Nee.
0: Nou, misschien voor iets heel groots en unieks.
2: Ja, dat heeft ze wel gezegd
0: dat
2: ook.
0: Dat zou dit wel
1: als verrassing, ja, dat ze in één keer vanuit de lucht in een luchtballon op het podium
2: duiken. Of van je de regenboog.
1: Ja.
0: Aan
1: het einde van de regenboog staat een pot met goud. En in die pot, daar zit...
2: Ja, nou, dan is het kringetje weer rond. Want zij is zelf ook lesbisch, toch? Wat is het nou?
1: Wie er van de week ook ja, ik wil, heeft gezegd, dat is...
2: Waar praat je dan over heen?
1: Ulze.
2: Is die ook lesbisch?
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee, nee, maar die is wel getrouwd, toch, Ulze?
2: Met Ruud de Wild?
1: Nee.
2: Nee, oh.
1: Nee. Ulze is toch getrouwd?
0: Nee, joh, ze is nog niet getrouwd, want dat krijgt zelf feest.
1: Ik dacht dat zij zelf getrouwd was.
0: Nee, ze gaat trouwen. Ze had een vrijgezellenfeest in Saint-Tropez.
1: Ja.
0: Mag wat kosten natuurlijk, met die verloofde van daar. Dus kosten nog creditcard wordt gespaard voor dit feest. Mm. En ze was inderdaad afgelopen weekend in Saint-Tropez. Daarna zat ze alweer meteen, want ze was snel terug. Want ze zat bij Rens natuurlijk, om die Donnie Roefink eens even de oren te wassen afgelopen maandag tijdens zijn eerste uitzending.
1: Maar ook een bijzonder verhaal dat, hè?
0: Vond ik wel een lekkere televisie, hoor.
2: Ja, dat wel. Moet je vaker hebben eigenlijk, vind je niet?
1: Maar een beetje knalt en spettert.
2: Ja, dat is een beetje... Het deed me even terugdenken aan vroegere tijden. Met Reur en zo had je ook zo'n programma. Was altijd wel spraakmakend. Dat is zo weinig nog tegenwoordig.
1: Je moet gewoon slaan.
2: Nou, dat hoeft nou ook weer niet.
0: Mensen echt boos worden, ja.
2: Ja, dat echt ruzie krijgen.
1: Ja.
0: En Matthijs van Nieuwkerk was dat toch ook een keer? Die Mart Smeets was toen toch een keer ook zo
1: onuitstaan. Ja, maar Mart Smeets doet het toch, hè?
2: En met Peter de Vries destijds nog. Ja.
0: Ja, die gewoon nog in de tune toen het programma al afgelopen was, de discussie aanging met Matthijs dat hij 5 minuten over zijn boek had mogen praten en dat dat niet was nagekomen. Dat hij dat schandalig vond.
1: Ja, mooie televisie, of pijnlijke televisie vaak ook wel. Ja. Nou, goed.
0: Heerlijk.
1: Wij zijn er ook weer door. Spreken we jou volgende week weer?
0: Nou, het lijkt mij werkelijk enig.
1: Ja, en is het een beetje vol te houden alleen thuis?
0: Ja hoor, er is door te komen.
1: Oké, goed zo.
2: Maar waarom ben je vrijgezel eigenlijk?
1: Sturen hulptroep. Nee, de man is even weer een paar dagen weg.
2: Oh, heb je wel het hondje nu? Want wat een schattig hondje heb je nu. Tenminste, die oppashond. Was je daar vaak op?
0: Gisteren de hele dag. Ja, gisteren. Daar ben ik vandaag van aan het bijkomen. Zo'n jonge hond is nog wel, zeg maar, een hoop werk.
2: Nou ja, Marco, ik heb er thuis twee.
1: Goed. Dankjewel, Bart. Tot volgende week.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Dit is Flevoland.
2: Ze voelde zich eigenlijk prima veilig in Almere. En dat is met één klap, letterlijk, met een paar klappen nu wel verdwenen. Ja.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Of dat nou de gerookte zalm uit Emmeloord is, of
4: paling uit Urk.
3: Bieten van Piet uit Zeewolde.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
1: Dit is Flevoland.
6: Nee, sowieso niet. Ik drink geen koffie en ik ga dat soort dingen ook niet doen.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
9: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
3: De gemeente Lelystad wil 10 miljoen euro extra uittrekken voor startersleningen. De oppositiepartijen D66, ChristenUnie, Pro Dronten en Dronten Sociaal willen donderdag een debat in de gemeenteraad van Dronten over de tijdelijke opvang van asielzoekers in Biddinghuizen. En Bataviastad in Lelystad heeft de afgelopen 25 jaar bijna 60 miljoen bezoekers getrokken.
4: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
6: Verkeersinformatie dan. ANWB die geeft door dat het langzaam rijdt op de A28. Zwolle-Amersfoort voor Amersfoort-Vathorst, 4 minuten. De N50, Emmeloord-Zwolle voor Kampen-Zuid, 4 minuten. En ook een heel rijtje met controles. De A27 Hilversum-Almere bij 115. Diezelfde snelweg Almere-Hilversum bij 112,3. De A6 Emmeloord-Lelystad bij 102,3. Emmeloord-Lelystad bij 83,8. En Muidenberg-Lelystad bij 69,4. En verdere controle op de Monnikenweg in Nagelen, de N307 in Dronten bij 105,6. En ook in Rutte op het Venenpad. Andere informatie over snelheidscontroles geef het altijd door via de app van Flitsmeister. Red de gereedschap. Onder andere een schaar waarmee je brandweerauto's open kan knippen om slachtoffers te bevrijden. Dat is erg populair bij criminelen. Afgelopen nacht was er weer zo'n poging om in te breken en dat redgereedschap te stelen. Dat is verijdeld. Hoe? Dat hoor je zo meteen.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
15: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Triggerfinger en I Follow Rivers. Het is bijna 10 minuten over 12. Het nieuws tijdens jouw lunch nu.
1: Ja, we gaan naar de brandweerkazerne. De grote scharen waarmee de brandweer auto's kan openknippen om slachtoffers te bevrijden zijn razend populair bij criminelen. De diefstal van zogeheten redgereedschap bij brandweerkazernes in het hele land is de afgelopen jaren fors toegenomen.
0: De afgelopen nacht was er weer zo'n poging, nu bij de brandweerkazerne in Almere Buiten. En bij die kazerne staat onze verslaggever Ilja de Zeeuw. Ilja, wat is er afgelopen nacht gebeurd?
2: Ja, vannacht werd ook geprobeerd om in te breken. De inbreker was volgens mij al binnen. Alleen had er geen rekening mee gehouden dat hier 24 uur per dag brandweermensen aanwezig zijn en dus lagen te slapen. Deze schrokken wakker van gestommel en stormden erop af beneden. Maar de inbreker was toen wel al gevlogen, helaas. Zonder schaar.
0: En wat willen die criminelen dan eigenlijk met die enorme knipscharen?
2: Ja, die zijn erg handig. Ze worden gebruikt door de brandweer om bijvoorbeeld auto's open te knippen. En de criminelen die gebruiken ze voor ramkraken of bijvoorbeeld zo'n rolluik van een juwelier open te knippen. Dat soort zaken.
0: Hoe is er eigenlijk gereageerd op die inbraak bij de kazerne?
2: Wat zeg je, sorry?
0: Hoe is er bij de kazerne zelf gereageerd op deze inbraak? Want die zullen ongetwijfeld ook geschrokken of misschien wel verbaasd hebben staan te kijken.
2: Nou, zover ik weet is er nog geen reactie gekomen van de brandweer. Ik heb ook geen brandweermannen nog gesproken, want wij zijn hier zelf nu net aangekomen. Dus ik weet niet wat de reactie van de brandweer zelf is. Ik neem aan geschrokken.
0: Ja, nou, zo gauw er meer informatie is of dat er een reactie komt van de brandweer, horen we dat graag van je.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Leuk liedje over iets wat je meestal niet ziet. The Tears of a Clown. Smokey Robinson en The Miracles. We gaan naar Weerplaza. Johnny Willemsen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het is echt niet koud buiten, hè?
1: Nee, het was vanochtend vroeg was het al 20 graden. En ja, gedurende de ochtend was het inderdaad best wel zacht. Het was bewolkt en het waaide, maar ja, een hoge temperatuur. Ja. Het is wel zo dat het inmiddels op veel plaatsen regent. En de temperatuur is eigenlijk net een daling ingezet. Dus de maximumtemperatuur hebben we eigenlijk al gehad. Want achter de regen zit nog wat koudere lucht. Het is eigenlijk gewoon een koufront. De lucht wordt wat koeler, dus de temperatuur gaat wat omlaag.
0: Ja. Hoe gaat het met die wind? Gaat die nog wat aanwakkeren vandaag?
1: Die is al stevig. Het is eigenlijk nu een beetje op zijn hoogtepunt. Misschien hebben we daar eigenlijk het hoogtepunt ook al gehad. Maar hij is de hele middag nog wel stevig, hoor. Een windkracht 4 tot 6, dus een matige tot krachtige wind.
0: Oké, wat krijgen we dan vanavond en vannacht?
1: Vanavond en vannacht is het droog. In de avond nog vrij veel wolken, maar geleidelijk ook wat meer opklaringen. En het koelt af naar een graad of 14. Dus morgenochtend is het een stukje frisser dan het vanochtend was. Want vanochtend was het 20. Morgenmiddag wordt het wel 20, maar dat met droog weer en zonneschijn. Een heel ander weertype, een lagere temperatuur, ondanks veel meer zon.
0: Wow, zo lekker. Zet het een beetje door?
1: Ja, dat zet zeker door. Zeker nog, de temperatuur gaat omhoog. Want zondag wordt het 22 graden en maandag zelfs 25. Dat is een klein beetje zomer.
0: Ja.
1: Het is wel van korte duur, want na maandag krijgen we te maken met wisselvallig weer en weer vrij normale temperaturen. Dus in de loop van volgende week ligt de middagtemperatuur rond een graad of 19. Een gebruikelijke temperatuur voor september.
0: Ja, en die zondag en die maandag, is dat dan een beetje waar de andere meteorologen zo jubelend over waren? Nou, we krijgen misschien nog wel een beetje nazomer.
1: Ja, dat zou goed kunnen.
0: Inderdaad. Of zit er nog meer na dinsdag woensdag in het vat qua hoge druk en warme weer?
1: Nee, het lijkt wel een tijdje wisselvallig te zijn met normale temperaturen. Het is wel zo dat het later in september en zelfs in oktober kan het nog 25 graden worden. Dus dat hoeft helemaal geen einde te zijn. Maar nee, zondag, maandag zijn wel echt twee goede dagen. Maandag is het inderdaad zomers. Ja. Zondag is het 22 graden, maar met veel zon en niet te veel wind is dat ook wel heel lekker, hoor.
0: Oké, goed. Dan moeten we er maar even van gaan genieten zondag en maandag. Want voor het weet krijgen we het voorlopig niet meer.
2: Laten we wat leuks gaan doen samen, Arnoud.
0: Goed. Dankjewel, Johnny. Tot de volgende keer.
1: Doei.

0: Cameron Whitcomb is dat, The Kingdom of Fear.
1: De Nederlandse reisapp Polar Steps die blijkt niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Gegevens van miljoenen reizigers waren op een simpele manier in te zien. En deze journalist van Follow the Money vertelt wat ze konden zien.
2: We konden met geofencing een kaartje tekenen in een landkaart. En als iemand zich daarin bewoog, dan kregen wij een melding. Dus als iemand dan weer thuis kwam of juist wegging, wisten wij daar vanaf. En dat is heel handig als je iemand wil opvangen met een stuk taart die weer thuis komt. Maar als je even wil inbreken en je wil weten dat iemand weg is, kun je het daar bijvoorbeeld ook voor gebruiken.
1: Ja, Polarstep zegt hard aan het werk te zijn om hun app beter te beveiligen.
0: Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rose Muller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt deze verslaggever.
3: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
0: Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.
1: Ja, in Rotterdam is een bouwsteiger die bij een flat staat gedeeltelijk ingestort door de wind. Planken van de stelling kwamen naar beneden vallen en de drie bovenste etages zijn ingestort, ziet deze verslaggever.
4: Het is gewoon helemaal in elkaar gestort. Maar het grote geluk is dat het in elkaar is gestort op het dak van het gebouw. Dus niet op de straat en niet op de metro.
1: Ja, de omgeving rond de steiger is afgezet. De stellage staat om het gebouw, omdat de flat wordt opgehoogd. Werklui zijn nu bezig om de deels ingestorte steiger te repareren.
0: Minister Van Essen die is blij met de conclusie van het planbureau voor de leefomgeving. Dat zegt hij in een analyse dat de stikstofplannen van het kabinet een stap in de goede richting zijn. Volgens de minister kan Nederland met dit pakket, volgens de minister kan Nederland met dit pakket voor een deel van het stikstofslot af.
5: Onze inschatting is dat de stikstofuitstoot op heel veel gebieden fors naar beneden gaat. Ook andere maatregelen zorgen voor een betere natuurkwaliteit. En dat je dan soms, ook als een natuurgebied nog licht overbelast is, wel degelijk vergunningen kunt verlenen. Omdat je bijvoorbeeld zorgt dat het natuurgebied minder droog is. Dat er dan minder drukfactoren op zitten. Dus ik ben heel blij dat het PBL dat ook laat zien.
0: Voor het eerst sinds de coronaperiode is de uitstoot in het verkeer gedaald, meldt het CBS. Vooral omdat er steeds meer elektrische auto's zijn en bussen schoner zijn geworden. I've been out.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
3: Hatsje.
2: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attens met ds.nl.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
9: Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 12:30 geweest. Goedemiddag, tijd voor het nieuws. Een inbreker heeft vannacht geprobeerd om redgereedschap te stelen bij de brandweerkazerne in Almere Buiten. Rond 2:30 werden brandweerlieden die er sliepen wakker van geluiden die de inbreker maakte. Ze schrokken wakker, waarna de inbreker er meteen vandoor ging. Hij kon niets meenemen. De politie is ingeschakeld, maar heeft de inbreker niet kunnen vinden. De politie stelt een onderzoek in. Diefstal van redgereedschap bij brandweerkazernes komt in Nederland steeds vaker voor. De gemeente Lelystad wil extra 10 miljoen euro extra uittrekken voor startersleningen. Het college stelt dit voor aan de gemeenteraad, die er waarschijnlijk in oktober over beslist. Volgens cijfers van het kadaster staat Lelystad landelijk bovenaan als het gaat om het aantal huizen dat met een starterslening wordt gekocht. 43% van de verkochte huizen in de stad. Kopers kunnen maximaal 65.000 euro renteloos lenen. De gemeente heeft inmiddels 56 miljoen euro in deze leningen gestoken. De oppositiepartijen D66, ChristenUnie, ProDronten en Dronten Sociaal willen donderdag een debat in de gemeenteraad van Dronten over de tijdelijke opvang van asielzoekers in Biddinghuizen. Aanleiding is een brief van het diaconaal platform Dronten dat vraagt om de stop van de noodopvang terug te draaien. De VVD besloot na de verkiezingen in maart om na het festivalseizoen geen opvang meer te openen op het Walibi-terrein. De VVD zegt te gaan luisteren, maar wil het standpunt niet wijzigen. En Bataviastad in Lelystad heeft de afgelopen 25 jaar bijna 60 miljoen bezoekers getrokken. Het jubilerende outletcentrum is uitgegroeid tot een populair winkelgebied met 140 winkels. De ondernemers in het stadshart van Lelystad profiteren daar overigens niet van, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Zo zet de detailhandel in het stadshart ruim 50 miljoen euro om, tegenover ruim 75 miljoen in Bataviastad.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen dat het om de moeder gaat. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd, zegt onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de informatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en adressen.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Aan het begin van de middag kan het enige tijd regenen en daarbij kan het soms goed doorplensen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een vlagerige zuidwestenwind. Aan het water is de wind veelal krachtig, windkracht 6, en mogelijk komt het soms even tot een harde wind, windkracht 7. Later in de middag wordt het droog en zet de temperatuur een lichte daling in. Aan het begin van de avond is het ongeveer 18 graden. De wind draait van zuidwest naar west en neemt af naar matig. Later vanavond en komende nacht klaart het breed op. De minima liggen rond 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op een lokaal buitje in de ochtend na droog en het wordt 19 of 20 graden. De wind is morgen matig tot aan het water vrij krachtig en waait uit het westen.
2: Verkeersinformatie dan, geen vertragingen meer gemeld door de ANWB. Wel wordt gecontroleerd volgens Flitsmeister. A27 Almere Hilversum bij 112,3. Hilversum Almere bij 115. De A6 Emmeloord Lelystad bij 102,5. En Emmeloord Lelystad bij 83,8 ook nog eentje. De Monnikenweg in Nagelen wordt in de gaten gehouden. Net als het Venenpad in Rutte. En er wordt op de N307 in Dronten ook gecontroleerd bij hectometerpaaltje 105,6. We gaan ons even voorbereiden op een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. Zometeen om 1 uur hebben we het cabaret duo Spruit en Opperman bij ons. Want in september, deze maand dus, keren ze terug in het theater met hun vierde cabaretprogramma. Straks alles erover.
3: Dit is Herberg Flevoland.

De hele week heb je haar kunnen horen als polderplaat. En terecht wat mij betreft. En een heerlijke plaat is dit. Whatever van Elske de Wal is dat. Die ziet er vanmiddag zie je er ook nog wel eventjes een keertje voorbij komen. En daarvoor Mark King met zijn Level 42 en de Lessons in Love. Straks eventjes na 1 uur hebben we Spruit een opperman bij ons in de studio. Gaan ze live optreden ook. Een leuk liedje hebben zij. En ze gaan ook van alles vertellen over een nieuwe theatertour. Want deze maand keren ze terug in het theater. Met hun 4e cabaretprogramma. Dat heet Altijd Loos.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat je bijvoorbeeld voor je werk een VOG aanvraagt. Dat er wordt gezegd vanuit die instantie, nou, het lijkt ons eigenlijk niet zo verstandig als jij dit werk gaat doen. Dus krijg je die VOG niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Of dat nou de gerookte zalm uit Emmeloord is. Of
3: paling uit
2: de bieten van Piet uit Zeewolde.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
9: Even.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Het is tijd voor een overzicht van het nieuws inderdaad. Als mijn scherm ook meewerkt, want ik kan ook niks zien, het is donker hier. De problemen met de drie bruggen in de houtripsluizen bij Lelystad zijn al sinds 2019 bekend, meldt NH, de regionale omroep. Op basis van rapporten die zijn opgevraagd via een WO-onderzoek. Een inbreker heeft vannacht geprobeerd redgereedschap te stelen bij de brandweerkazerne in Almere Buiten. En de gemeente Lelystad wil 10 miljoen euro extra uittrekken voor startersleningen.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan de verkeersinformatie. ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A27. Almere-Gorinchem voor Lunette is dat 4 minuten. En 50 Emmeloord-Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek 5 minuten. Geflitst wordt er ook op de A27. Almere-Hilversum bij 107,8. Almere-Hilversum bij 112,3. En de andere kant op Hilversum-Almere bij 115. Dan de A6 in Nagelen. Emmeloord-Lelystad bij 102,4. En Muidenberg-Lelystad ook op de A6 bij 69,2. En Emmeloord-Lelystad Lelystad nog eentje, 83,8. De Monnikenweg in Nagelen wordt in de gaten gehouden. Dat is het Veenepad in Rutte. En de N307 in Dronten. Ook daar zou een controle staan bij 105,6. Heb je ook ergens anders gezien? Geef dan eventjes door via de app van Flitsmeister. Zometeen een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. We hebben het cabaretduo Opperman Spruit en Opperman bij ons in de studio live.
3: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Met Buut maak

0: hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Muziek van lang geleden. Diana Ross samen met de Supremes en You Keep Me Hanging On.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
2: Ja, met vandaag Carly Spruit en Eva Opperman. En samen zijn ze het muzikale cabaretduo Spruit en Opperman. Goedemiddag, dames.
3: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Jullie waren hier, hebben we net eventjes gauw gecheckt... bijna 4 jaar geleden voor het laatst. En ook even voor het eerst trouwens. En toen hebben we al gezegd tegen jullie... nou, jullie moeten nog maar eens een keertje terugkomen. Nou, het heeft even geduurd, maar jullie zijn er.
3: We zijn er.
2: Jullie staan aan de vooravond van een lange lijst met optredens.
3: Ja, heel vet. Heel vet.
2: Jullie glunderen ook helemaal.
3: Ja, dat is toch tof. Dat is iets waar we al heel veel jaren voor aan het bouwen zijn. En bloed, zweet en tranen. En ja, als die lange lijst dan eindelijk op de planning staat, dan ja, dat is vet.
0: Ja, en een lijst waarbij jullie net zeggen van de bezetting is aardig goed ook.
3: Ja.
0: Heel goed eigenlijk.
3: Ja, ik kreeg een beetje rode wangen toen jij het lijstje ging opnoemen. Net met uitverkocht, laatste kaarten. Dus heel onwerkelijk.
4: Ja, nou, vooral omdat er nog... Zeg maar, mensen kopen een kaartje voor een lege doos. Wij weten inmiddels wat we aan het maken zijn, maar dat is nog helemaal nergens te horen of te zien. Dus mensen hebben er blijkbaar al zo'n vertrouwen in om al een kaartje te kopen. En dat vind ik en heel vet en heel spannend.
0: Ja, maar goed, nou doe je net alsof mensen jullie nergens van kunnen kennen. Dat
4: nee,
0: is natuurlijk ook niet zo.
4: Nee,
3: dat is zo. Alleen, je moet wel weer met iets nieuws komen. En eigenlijk is het nieuwe, wil je weer net eventjes een gradatie beter hebben.
2: Ja.
3: Weer net een stapje verder. Dus, en dat is voor onszelf, maar dat wil je ook, hè, publiek, wil je dat gunnen, wil je dat geven. En daar zit wel een soort van, druk wil ik het niet noemen, maar wel een grote spanning op,
4: ja.
2: Als we even teruggaan naar 4 jaar geleden, wat is er sinds die tijd, wat was jullie tweede programma toen jullie hier waren? Dit is inmiddels jullie vierde programma dan, denk ik zo. Wat is er in die 4 jaar gebeurd met jullie?
3: Een hoop.
4: Ja.
3: Nee, privé sowieso een hoop. En ik denk dat ook wel mooi is aan het schrijven van de voorstelling. Je bent ook allebei weer een paar jaar ouder. Daarin gebeuren gewoon weer nieuwe dingen. Privé, ik ben moeder geworden. We zijn inmiddels allebei getrouwd. Dus er komt ook gewoon veel meer volwassenheid bij
4: kijken. Een huwelijk geeft inspiratie. Ja,
2: geloof ik gelijk.
0: Maar op welk gebied?
2: Ja,
4: alles. Ja.
3: Nee, dus dat zorgt ervoor dat ook je materiaal gewoon weer volwassener wordt. En ja, dat klinkt heel zwaar, maar ook de vraagstukken van oké, waar gaan we het nou over hebben? En wat gaan we die mensen brengen? Ja, we hebben ook niet de waarheid in pacht. Het is ook maar gewoon de 33-jarige.
4: Ja, en daarbij, ik denk 4 jaar geleden waren wij nog niet heel platgeslagen feit, maar we zaten nog niet op TikTok. En dat zitten we sindsdien wel.
2: Hmm.
4: En,
2: heb je het nodig om succes te krijgen?
4: Ik denk dat je ook zonder TikTok succes kan krijgen. Maar daar is bij ons wel een bepaald zaadje geplant waar nu heel veel mensen ons van kennen.
2: Oh.
4: Namelijk kleine parodietjes die wij voor TikTok gingen schrijven en ook gingen delen op Instagram en Facebook. En ik denk dat toen wij hier de vorige keer zaten, dat we een paar duizend volgers hadden. En we zitten nu over de 100.000 volgers op alle platforms bij elkaar. En dat doet gewoon wel wat met je zaalverkoop en je bereikbaarheid.
2: Wat voor parodietjes waren dat dan? Deed je dan bekende mensen na of zo? Wat deed je?
4: Nee,
0: de bekendste.
3: Nou, de bekendste de meeste waar wij kijken. Echt mee door het dak zijn gegaan. Dat ging over de achtertuinminis van de Lidl.
0: Ja.
3: ik ga nu niet eens zingen. Want het wordt weer zo'n oorwurm die niet meer uit.
2: Dat moet je dus wel even doen.
0: Ja, je hebt aangezegd om je op deze
3: hoe ging dat nou?
0: Maar gaat het om
4: met het niet weer feestje. Dat was een hele irritante reclame.
3: Heel irritant.
4: Dus daar hadden wij een parodie opgeschreven over dat we ze stuk voor stuk gingen uitmoorden. Het was een beetje een luguber liedje.
2: Ja.
4: En dat was een van de eerste. En die ging gelijk door de miljoen views heen.
2: Jeetje.
4: En daarna hebben we het ook toen over Pieta. Pieta.
3: Dat niks meer mocht.
4: Ja, dat er geen hobbelpaarden meer mochten in een draaimolen. Maar gewoon alles wat in het nieuws is, dat pakken we aan. En daar schrijven we een heel klein parodietje over. Vaak nog geen minuut lang.
3: Nee.
4: En daarvan proberen we er elke week eentje de wereld in te gooien.
2: Ja.
0: Maak je jezelf dan ook niet ontzettend druk? Want je bent bezig al met een theatervoorbereiding. Over 3 weken gaan jullie echt beginnen.
4: Ja.
0: En dan moet je ook die TikTok elke dag nog in de gaten houden. Wat is het nieuws? Wat kunnen we erop schrijven? Hoe wordt het gepost?
3: Ja, het scheelt wel dat wij inmiddels dusdanig veel volgers om ons heen hebben die ook wel eens ideeën sturen. Met hoi, heb je deze reclame al gezien? Of hoi, heb je dit al gezien? Is dat iets voor jullie parodietjes? Dus dank daarvoor, want soms zijn wij het ook een beetje kwijt. We hebben wel afgesproken, die kleine parodietjes, die blijven we doen. Alleen, we houden ze wel zo simpel mogelijk. Dus we gaan er geen heel studio verhaal van maken. We gaan er geen hele microfoons en editwerk aan vastplakken. Het is gewoon, we schrijven
2: een
3: kort liedje. Ja. We nemen hem op, we knallen hem online en dat is het.
2: Ja, okay.
0: Dus... Het gevaar en het succes van zo'n parodie zit natuurlijk in één. Hè? Je kan een parodie maken die totaal niet geaccepteerd wordt door Nederland.
4: Ja.
0: Misschien zelfs gecanceld.
4: Dat hebben we ook wel eens meegemaakt.
3: Ja. Ze hebben maar... Dumpert bereikt, jongens.
4: Ja, we hebben op Dumpert gestaan.
0: Ja.
4: En een liedje over Trump werd ook ons niet in dank afgenomen.
3: Die werd meteen
4: verwijderd. En je krijgt gelijk een waarschuwing. Oh, dus dat maken we ook wel mee. En ook inderdaad.
0: Dat kan ook goede PR zijn. We hebben het aan de ene kant.
3: Ja. Het grappige is, net zoals Dumpert. We hadden een filmpje en dat is op Dumpert gekomen. En er zijn alleen maar negatieve reacties opgekomen.
2: Ja, dat heb
3: maar
2: je ook
3: echt
2: zo,
3: van die toetsenbordhelden. Het ging nergens. Ja. En eigenlijk hebben wij ons gewoon een week alleen maar zitten smullen op die reacties. Ja. Van hoe krijg je het je toetsenbord uit?
4: En dan maken we daar weer content over. En dan krijgen we daar weer volgers die daarop gaan reageren.
3: Negatieve reacties onder Facebook. Ja. En daar komt dan weer discussie onder van volgers die ons wel leuk vinden.
2: Ja.
3: Prima. Zolang jij blijft reageren, schieten wij weer door.
2: Er zijn nu ook twee mannen, of een man en een vrouw, dat zag ik vanmorgen. Die maakten allemaal filmpjes met alleen maar dat soort reacties bij anderen. Lees ze daar voor. Van, we hebben gevonden die reactie bij die en die. Er staat dit, krijgen allemaal die ziektes en dat en allemaal die ellende.
4: Ja. Ja.
2: En dan zitten ze elkaar verbouwereerd aan te geven. Hoe durven mensen dit allemaal te schrijven? En waar haal je het allemaal vandaan?
4: Ze hebben allemaal een glitterpoes als profielfoto en een naam Ajax Lover 94. En dan denk ik wees er maar trots op.
2: Maar waarom zou je dat allemaal doen? Want,
3: ik heb geen idee.
2: Nee. Je bouwen dit aan te geven. Hoe durven mensen dit allemaal te schrijven? En waar haal je het allemaal vandaan?
4: Ze hebben allemaal een glitterpoes als profielfoto.
2: Ja.
4: En een naam Ajax Lover 94. En dan denk ik wees er maar trots op.
2: Maar waarom zou je dat allemaal doen? Want,
3: ik heb geen idee.
2: Nee, je kwetst daar ook heel veel mensen mee. In de doelgroep ook natuurlijk. Hè?
4: Ja.
2: Als ik zo naar die lijst kijk. Ik zei het net al, heel veel uitverkocht en de laatste kaarten. Ook jullie staan maar één keer in Flevoland trouwens. Heb ik even opgezocht. Ja. Waarom alleen maar in Lelystad eigenlijk? En waarom pas in februari?
3: Omdat die in februari gewoon helemaal af is. Dus dan krijgen jullie echt de perfecte voorstelling.
4: Helemaal
3: te zien.
4: Warm gespeeld.
3: Ja, goed hè. Jeetje.
0: Tot die tijd hoef je niet te gaan. Nee. Kom alleen maar in
3: Lelystad. Tot die tijd is het misschien voor de mensen leuk die ons graag op ons bek willen zien gaan. Dan moet je voor de première komen, want dan gaat dat echt nog wel gebeuren.
2: Ja, want tijdens de première kun je ook al niet meer komen. Dat is ook uitverkocht. Je hebt twee keer première trouwens, hè?
3: Ja.
2: Wie doet dat je na?
3: Ja.
2: Op donderdag en vrijdag.
3: Ja.
0: Eén voor de kinderen en één voor de volwassenen.
4: Ja. En we hopen ook nog in reprise te gaan. En dan, we hebben gewoon, dat zeiden we net al, we zijn nog geen Pline en Bianca.
2: Nee.
4: Het is nog niet zo dat als onze naam op een poster staat, dat die bij voorbaat uitverkocht is. We moeten onze plek gewoon nog zien te veroveren. Dus als wij nu in Lelystad een goed visitekaartje af kunnen geven, hopen we in onze reprise terug te mogen komen in een theater in de buurt. En het daar nog een keertje te mogen laten zien. En daar zijn we nu gewoon nog keihard mee bezig om die naam op te bouwen.
2: Mm-hmm.
4: Wij willen wel. We willen met liefde nog 5 keer naar Flevoland komen. Maar we moeten gewoon net de match vinden met theaters die het aandurven om inderdaad naast een Pline Bianca ook nog een Spruit en Opperman te programmeren.
0: Is dat hard knokken om je naam ertussen te krijgen? Tussen de Pline Biancas en de Bert Vissers en allerlei musicals?
4: Tussen hun namen komen is voor ons meer dan knokken.
3: Maar dat is een heel andere branche, denk ik.

0: Vooral dat, de rest van het werkveld nu. Er zijn zoveel mensen op ons level ook bezig.
1: Maar jij zegt even, het is een andere branche. Waarom is dat? Het is toch een cabaret? Het is ook muzikaal?
2: Nee, het is een ander kaliber. Kijk, zij hebben de grote zalen. Mm. Zij worden alleen maar geboekt in de zalen vanaf 800 stoelen. Ja, daar zijn wij nog niet.
1: Maar dat dus hadden zij ook niet direct.
2: In die zin zijn wij niet concurrerend met hun en andersom.
0: Het theater zal niet zeggen, Pien en Bianca spruiten een opperman voor hun lichaam.
2: Nee, het zal dan eerder zijn, nou, Pien en Bianca grote zaal en spruiten een opperman kleine of middenzaal.
0: Ja.
2: Dus
0: maar dat is wel knokken. Ja, er is zoveel aanbod. Er zijn zoveel goede mensen. Wij gaan ook zo vaak naar collega's kijken. Er zijn zoveel goede mensen nu aan het opkomen.
1: Wie vind je nu allebei heel goed? Waarvan je zegt, nou, die de komende jaren gaan we daar nog heel veel van horen. Opkomend talent.
0: Oh. Ja, opkomend is niet meer. Maar ik vind Lisa Oosterman vind ik ook heel goed.
2: Ja.
0: Maar die gaat dan naar de grote zalen.
2: Ja, we zijn laatst bij Blauwe Vinkjes.
1: Ja, dat wilde wij net zeggen. Ja, leuk, hè?
2: Ja, heel leuk. Sowieso superleuke mensen. Het zijn echt twee schatten.
3: Ja. En die werken Tim ook al heel lang aan de weg. En knokken al heel lang aan erbij te krijgen.
2: Ja, en dat is ook zo lekker. Je komt elkaar ook heel vaak tegen bij previewavonden. Ja. En dan is het ook even lekker om te sparren met elkaar. En te zeggen van jeetje, wat is het af en toe hard. En oh, dat theater, weet je dat nog? En ja, het is gewoon fijn om elkaar daarin een beetje te vinden.
3: Kun je daarvan leren? Van elkaar dan? Wat je aan elkaar allemaal spuit over waarom dat niet lukt en waarom dat niet lukt. En waarom zit die nu weer met zijn kop op televisie en wij niet?
0: Ja, ja. En het is ook heel fijn om te horen dat anderen ook struggelen. Ja. Ja, maar wij gaan ook wel heel veel samen naar andere duo's kijken. Ook bijvoorbeeld naar een Veldhuis en Kemper. En van waarom werkt het nou zo goed? Waarom vinden wij deze scène zo goed? Kijk, je gaat niks kopiëren. Je gaat niet dezelfde scène. Het is ook chemie, maar het is soms ook van waarom werkt het goed? Omdat hij een dominantere rol aanneemt en daarna is dat omgekeerd. Of gewoon je gaat.
1: Er moet altijd een van de twee een underdog zijn. Dat is gewoon zo.
0: Dus dat doen we wel.
2: Hoe zit het bij jullie?
1: nee, we hebben het over. Succesvolle deals, hè? Ja.
3: Maar het werkt bij ons ook al heel erg goed. Alleen, we zijn niet populair. Goed.
0: Willen jullie het over hebben, man?
1: De schaduw van de tijd.
0: Ja.
1: Over de tijd gesproken. Want jullie gaan twee nummers. Maar ik wil eigenlijk, dat ga ik misschien zo meteen vragen. Maar ik zou het leuk vinden als jullie nog een derde nummer doen uit een vorig programma.
3: Nou, moeten ze dat nou zo in
0: lekker spontaan.
1: Ja, dat doen we spontaan.
3: Dat hebben we helemaal niet op voor kunnen bereiden.
1: Dat hebben we net tijdens de soundcheck afgesproken. Dus we doen alsof we dat spontaan
3: hebben. Dat ik dit soort dingen doet. Ik probeer elke keer weer goed mee te
0: doen. Wat een leuk duo zijn jullie. Ja, zie je,
2: nu komt een beetje dominant.
1: Wat is dat nou? Wat is dat?
0: Waar zit die chemie nou?
3: Ik zet de rookmachine aan, jullie kunnen gaan.
1: Goed. Schaduw van de tijd. Ja. Het is dus uit jullie nieuw programma. En we moeten erbij zeggen, het is een primeur. Want jullie zijn nog niet eens aan try-out. Hè? Dat gaat pas 26 september, meen ik, beginnen.
0: Ja, heel goed. Ja.
1: Je eerste try-out. En dat doe je dan tot en met december. En daarna ga je pas los.
0: Klopt.
2: Ja.
1: Wil je hem gewoon gaan doen? Of
0: we gaan het gewoon doen.
2: We gaan hem gewoon
0: proberen.
2: Doen.
0: Er staan
2: proberen. Jongens, hij is vorige week nog aangescherpt. En er staan nog tablets met teksten. En
1: maakt niet uit.
2: Ja.
1: We dat gaan zien mensen alleen
0: jullie hebben
1: een meekijken.
0: Precies.
1: Op de radio hoor je het.
3: De charme van creëren.
0: Precies. Nou ja, het is echt een primeur. Dus,
3: je hoort nu misschien iets wat je over 3 weken niet meer zo hoort in deze versie.
1: Dat is natuurlijk wel weer het mooie hiervan. Ja, zeker ja. Zoals gezegd, ze zijn nog niet eens aan het try-outen. Dus mocht er even iets misgaan, dat maakt helemaal niks uit. Maar dat gaat het niet, want het zijn gewoon twee professionele dames. Carly Spruit en Eva Opperman. En samen zijn ze dus Spruit en Opperman. En ze staan hier live met een primeur dus van het nummer Schaduw van de Tijd.

0: Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Nu bij Dirk, Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk, €12,99.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemiddag, het is 2:30. De problemen met de drie bruggen in de houtripsluizen bij Lelystad zijn al sinds 2019 bekend. Dat meldt regionale omroep NH op basis van rapporten die zijn opgevraagd via een WO-onderzoek. Vanaf dit najaar mogen zware vrachtwagens niet meer over de bruggen rijden. De stalen brug heeft scheurtjes en het beton van de andere twee bruggen is verouderd. Vrachtwagens moeten straks omrijden via Amsterdam of de Afsluitdijk. En dat kost de sector volgens Transport en Logistiek Nederland tot €100.000 per dag. De inbreker die vannacht heeft geprobeerd redgereedschap te stelen bij een brandweerkazerne in Almere Buiten. Nee, dat was een inbreker die dat heeft gedaan. Rond 2:30 werden brandweerlieden die er sliepen wakker van geluiden die de inbreker maakte. Ze schrokken wakker, waarna de inbreker er meteen vandoor ging. Hij kon niets meenemen, de politie is ingeschakeld, maar heeft de inbreker niet kunnen vinden. De politie stelt een onderzoek in. Diefstal van redgereedschap bij brandweerkazernes komt in Nederland steeds vaker voor. De gemeente Lelystad wil €10 miljoen extra uittrekken voor startersleningen. Het college stelt dit voor aan de gemeenteraad, die er waarschijnlijk in oktober over beslist. Volgens cijfers van het kadaster staat Lelystad landelijk bovenaan als het gaat om het aantal huizen dat met een starterslening wordt gekocht. 43% van de verkochte huizen in de stad. Kopers kunnen maximaal €65.000 renteloos lenen. De gemeente heeft inmiddels €56 miljoen in deze leningen gestoken. En de oppositiepartijen D66, ChristenUnie, Pro-Dronten en Dronten Sociaal willen donderdag een debat in de gemeenteraad van Dronten over de tijdelijke opvang van asielzoekers in Biddinghuizen. Aanleiding is een brief van het Diaconaal Platform Dronten dat vraagt om de stop van de noodopvang terug te draaien. De VVD besloot na de verkiezingen in maart om na het festivalseizoen geen opvang meer te openen op het Walibi-terrein. De VVD zegt te gaan luisteren, maar wil zijn standpunt niet wijzigen.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Aan het begin van de middag kan het enige tijd regenen en daarbij kan het soms goed doorplensen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een vlagerige zuidwestenwind. Aan het water is de wind veelal krachtig, windkracht 6, en mogelijk komt het soms even tot een harde wind, windkracht 7. Later in de middag wordt het droog en zet de temperatuur een lichte daling in. Aan het begin van de avond is het ongeveer 18 graden. De wind draait van zuidwest naar west en neemt af naar matig. Later vanavond en komende nacht klaart het breed op. De minima liggen rond 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op een lokaal buitje in de ochtend na droog en het wordt 19 of 20 graden. De wind is morgen matig tot aan het water vrij krachtig en waait uit het westen.
12: Dan de verkeersinformatie. ANWB die zegt dat het op verschillende plekken lang

0: langzaam rijdt. Bijvoorbeeld de A1 Amsterdam-Amersfoort. Voor het knooppunt Hoevelaken 4 minuten. De A6 Emmeloord-Jouren. Tussen Emmeloord en de afrit Sint-Nicolaasga is de oprit afgesloten als gevolg van een ongeval. De A27 Almere-Gorkum voor Lunetten 6 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle voor Amersfoort-Vathorst 5 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek 9 minuten vertraging. Frits Marsten meldt controles op de A27 bij 112,3 bij 115. De A6 wordt gecontroleerd bij 66,1, 69,2. En de N50 Emmeloord-Zwolle voor het knooppunt Hattemerbroek 9 minuten vertraging. Frits Marsten meldt controles op de A27 bij 112,3 bij 115. De A6 wordt gecontroleerd bij 66,1, 69,2 en 102,3. En ook nog eens een keer bij 83,8. En verder een controle op de Monnikenweg in Nagelen. En zometeen deel 2 van Gastvrij Flevoland met Spruit en Opperman.
1: Dit is Herberg Flevoland.

0: Leuk bandje dat best wel wat succes had. The Beatles en The Ballad of John and Yoko.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
2: Spruit en Opperman hebben wij nog steeds hier in de studio. 26 september, op die zaterdag, spelen zij in de Onder de Linden in Midden-Beemster een eerste try-out. En die is natuurlijk uitverkocht. Anders kun je nog terecht op 30 september in Amsterdam tijdens de volgende try-out. Woensdag 30 september of donderdag 1 oktober. Ze hebben net al een nummer gedaan bij ons als primeur. En ze doen er nog een uit hun nieuwe programma Altijd Loos. En waar het programma over gaat, gaan we zo meteen nog aan ze vragen. Dit nummer is getiteld... Opa Ben.

0: Wat een mooi liedje.
1: Ja.
0: Kom lekker zitten, dames. Ja, altijdloos. Ja, dit is ook weer zo'n mooi tijdloos verhaal eigenlijk. Ja, dat dekte de lading ook weer. Want die titel moet je natuurlijk altijd ruim van tevoren opgeven, ja. Carly. En dan denk je, ja, wat moet ik daar nou eens een keer van maken? Want je doet dat natuurlijk al 1,5-2 jaar van tevoren of zo, hè?
2: Ja, want we gaan over 3 weken gaan we de eerste try-out doen.
0: Dat en
2: we
0: hebben. Is hij al uitverkocht?
2: Die is al uitverkocht. Leuk dat je het vraagt.
0: Ja, oké.
2: En de titel hebben wij aan moeten leveren vorig jaar zomer.
0: Ja.
2: Dus ja, dan moet je nog beginnen aan je reprise van je vorige programma.
0: Ja. Daar ben je nog helemaal niet mee bezig eigenlijk.
2: Nee. Niet en natuurlijk, de nieuwsgierigheid begint wel weer te komen. En waar gaan we het eens over hebben? Maar bottom line is gewoon dat je het eigenlijk zo breed en vaag mogelijk wil houden, zodat je nog alle kanten op kan.
0: Maar als je begint je hebt dan een zaadje, daar begin je dan mee en dan wordt dat later een heel programma. Wat is nou het eerste voor dit programma, Altijd Loos, waarvan je dat, nou, daar gaan we het omheen bouwen. Hoe werkt dat?
3: Volgens mij is dat begonnen met een gesprek. Altijd Loos gaat ook heel erg over verhoudingen. En volgens mij is het begonnen met een gesprek over dat wij het raar vinden dat onze ouders ineens gaan bellen met vragen over wat is het wachtwoord van onze wifi. Of mijn telefoon doet iedere keer dat. Zou je daar eens naar willen kijken?
0: Dus in plaats van dat je ouders jullie altijd hielpen, moet je nu je ouders helpen?
3: Ja, vroeger ging je, nou ja, we maken wel eens het voorbeeld, je stapte in de auto en dat was heel lang rijden en dan kwam je op de camping aan en je moeder wist precies waar je bikini in welke tas zat en je kon gaan zwemmen en als je terugkwam dan stond de tent en je hoefde helemaal niks te doen en er waren ook ineens boodschappen en alles was geregeld en dan ging je in en uit. Het was gewoon zo. Je stapte in en het was er. En nu zitten wij in de rol dat wij zorgen dat er boodschappen zijn.
2: Want die zijn er niet uit zichzelf.
3: Nee, die komen niet aangelopen. Dus ja. Die rollen die zijn omgedraaid. En waar je vroeger je ouders altijd vragen stelde over van, hé, maar hoe zit dit dan? En waarom kunnen we niet zus? En waarom kunnen we niet zo? Krijg je nu die vraag van je ouders, krijg je.
1: Daar is het ook het tijdbesef van dat je denkt, vroeger dacht je, mijn ouders die zijn er altijd en die zullen er altijd zijn. En langzamerhand word je ouder en denk je van, ze gaan er niet meer altijd zijn.
3: Ja dat is heel pijnlijk. Ja, hè?
2: Maar dat is ook wel een thema wat terugkomt, eigenlijk ook waar opa Ben een beetje over gaat, over de vergankelijkheid van dingen.
1: Ja. Hoe hard je dat vast wil houden eigenlijk.
2: Ja. Dus dat soort thema's kwamen best wel bij elkaar. En we hebben de handen ineengeslagen met een nieuwe regisseur, met Owen Schumacher. En die kwam bij ons vorige programma kijken en die zei, ik ken jullie nu een beetje en ik weet de verschillen tussen jullie en dat wij best wel kunnen botsen. Hij zegt, dat wil ik zien. Dat wil ik op het toneel ook eens zien. In plaats van 2 mensen die het zo met elkaar eens zijn, laat het maar eens knetteren. En daar wilde hij heel erg naar op zoek gaan. En dat is ook iets wat, nou ja, tijdloos is. Hè? Verhoudingen naar je ouders, naar de generatie na je, maar ook tussen ons en de irritaties die daarbij horen. Dat vonden we ook een heel boeiend thema. Mm-hmm. Dus al die thema's bij elkaar, dat werd een beetje altijdloos. En ja, het ligt wel in de lijn van heimweeën en verzingeving, dat we weer een soort samentrekking van 2 woorden wilden maken. Dus daar ontstond de titel vorig jaar.
1: Zou een mooie nieuwe titel zijn voor Altijd Tijdloos?
2: Ja.
1: Altijdloos. Ja. En dan wordt het Knetterrelatie.
3: Ja. Knetterrelatie.
0: Ja. Nou, ook een leuke titel.
1: Bijna alle verhoudingen of alle relaties of alles wat tegenover al staat
0: knettert.
1: Logischerwijs tegenover elkaar. Plus en min knettert ook.
2: Ja.
1: Dus een magneet plus en min, dan knettert het ook. Ja. Woordsluiting knettert.
2: We moeten over een jaar weer een nieuwe titel aanleveren. Dus,
1: mensen die goed met elkaar kunnen ook knetteren. Want ze zijn zo dicht bij elkaar.
3: En het duurt misschien wat langer. Ja. Maar uiteindelijk ga je wel een keer.
2: Maar ik denk dat het feit dat wij knetteren, dat maakt dat wij zo goed gaan samen.
1: Ja. Maar maakt het ook interessant om naar te kijken.
2: Zeker, ja.
0: Als het alleen maar lief en aardig is, dan is het.
3: Nee, maar dan hadden we een solo-programma moeten beginnen. Dan was het helemaal niet interessant.
0: Had je ook een andere naam moeten kiezen?
3: Ja, precies. Was dat weer geweest?
1: Spruit zonder Opperman.
3: Ja. Ja. Echt wel lekker.
1: Ja, toch?
3: Ja.
1: Nou, heb jij ook eens een keer een weekendje vrij?
3: Ik verlaat de studio. Het was me waar genoegen.
0: Ja, goed. Ja. Jullie zijn natuurlijk echt een specifiek een muzikaal cabaretduo, niet gewoon een cabaret. Dus je moet dan ook die liedjes. Heb je dan liedjes en daar bouw je een verhaal omheen? Of heb je het verhaal en dan komt daaruit een liedje voort? Want hoe moet ik dat zien? Of is dat ook iedere keer weer anders?
2: Deze voorstelling wisselt het een beetje.
3: Ja, deze voorstelling hebben we qua scènes heel veel inspiratie gehad.
2: Meestal zijn de liedjes de steunpilaren. Ja. Waar we aan vasthouden en van liedje naar liedje springen. En daartussen hopen we iets grappigs te doen. Maar ik denk dat we er inmiddels gewoon na 3 programma's weten waar onze humor zit.
3: Ja.
2: Dus dat we daar nu meer op vertrouwen.
3: Ja, ja, nee, het is een beetje anders gelopen dan de andere programma's inderdaad. Ja, ook wel.
1: En wat maakt
3: leuk.
1: Het verschil? Ja. Welke goede titel?
3: Wat maakt het? Jeetje jongens, dat wordt helemaal.
1: Nee,
3: nou ja, wat Cardi net zegt. Normaal gesproken kwamen wij al met heel veel ideeën voor liedjes. Die gingen we dan uitwerken. Dat werden de pilaren. En daaromheen kwam de show. En nu was het heel veel vaak van, oh, dat is een leuk idee. Gaan we dat in een liedje of in een scène? Nee, ja, het is echt wel een scène. Oké, vet scène.
1: Mm-hmm.
3: Ook omdat we weer met een andere regisseur aan het werk zijn. Dus er komen ook weer andere invloeden vanaf. Dus het is heel anders geworden. En vaak wel als we dan dachten van, we krijgen het niet in die scène gegoten. Dan was het, weet je wat, we schrijven er wel een liedje over.
2: Ja.
3: Prima, dan is het ook goed.
2: Ja, maar de liedjes hobbelen er nu een beetje achteraan. Terwijl voorheen stonden die als eerst.
3: Ze zijn er nog steeds hoor, jongens.
0: Ja. En je zei ook van Eva net in het eerste half uur van, nou goed, we hebben... je probeert natuurlijk elke je nieuwe programma altijd beter te maken dan het vorige. Is dit nu dan ook jullie beste programma tot nu toe? Ja, het zou gek zijn als je nee zegt. Maar
2: het is sowieso het meest persoonlijke programma.
0: Ja.
2: En dit programma hadden wij 5 jaar geleden niet kunnen maken. Want dan waren we met Guusie uit elkaar gegaan.
3: En dan hadden we de eerste try-out niet gehaald.
0: En toen was je ook niet getrouwd ook natuurlijk.
2: Nee, ook niet. En we zijn allebei apart getrouwd. Maar we zijn ook met elkaar getrouwd inmiddels. Je hebt echt wel een huwelijk samen.
3: Ja,
2: zo voelt het wel.
3: Ja.
2: En ik denk, kijk, als jij een auto verkoopt en er komt een nieuw model, dan kan jij voortborduren op het succes wat je al hebt. En je kan hem beter maken. Maar wij beginnen echt zo weer from scratch. Je kan niet zeggen, we nemen de beste liedjes uit het vorige programma en daar gaan we op voortborduren. Je begint echt weer helemaal opnieuw.
0: Helemaal iets nieuws moet je maken.
2: Ja. Dus
3: nou ja, en
2: ik
3: er zijn
2: ben
3: ook
2: echt
3: wel
2: trots op wat we hebben.
3: En er zijn ook wel scènes en liedjes waar we van bijvoorbeeld in Heimweeën, dus 2 programma's geleden, waar we nu van zeggen van, oh, dat hadden we wel anders willen doen. Of waarom hebben we dat überhaupt zo gedaan? En dat neem je ook weer mee van, oké, dat werkt dus gewoon niet. Voor het publiek niet, voor ons niet.
0: Maar goed, dat is gedaan en zaken nemen geen keer natuurlijk. Dus dat was zo en het was ook verder prima.
2: Maar ja, het is het beste programma tot nu toe.
0: Hey, en als je dan straks gaat try-outen, dan op een gegeven moment krijg je ook natuurlijk recensies.
2: Ja.
0: Ben je daar bang voor? Of kijk je daar naar uit? Of is dat
2: steeds minder.
3: Ja.
0: Je bent er steeds minder bang voor of je kijkt er steeds minder naar uit?
2: Allebei. Nee, je bent steeds minder bang voor. Tenminste,
3: ik kijk er wel naar uit.
2: Je
3: maar vooral
2: niet
3: als ze leuk zijn.
0: De positieve vooral, ja.
2: Ja. Ze zijn denk ik ook wel steeds belangrijker. Juist aan het begin was je heel onbevangen. En nu ben je ook wel benieuwd naar wat ze over je schrijven. Alleen wij hebben, en dat hebben we eigenlijk weer van de vorige regisseur, Leon van der Zanden, geleerd.
3: Ja.
2: Wat doet er het meest toe? En dat is dat wij blij zijn met wat wij maken. En het team wat wij daar omheen hebben gecreëerd, dat wij daar trots op zijn. En dat we merken dat er genoeg publiek voor is wat dat leuk vindt. Kijk, wij zijn gewoon niet het meest vernieuwende wat nog nooit gezien is.
0: Dat hoeft ook niet, hè?
2: Dat hoeft ook niet.
1: Dat kan ook bijna niet meer.
0: Nee,
2: maar dat is wel waar de meeste recensenten momenteel naar op zoek zijn.
0: Ja, het is niet verrassend genoeg of zo.
2: Ja. Ik heb liever een uitverkochte tour en super enthousiast publiek, volle zalen, met kranten die het niet vernieuwd genoeg vinden, dan dat de kranten lyrisch zijn over
0: en dat
2: ons.
0: Er geen hond naartoe
2: en
0: komt.
2: Er komt geen hond naartoe.
0: Ja.
2: Dus
0: dat is het wel vaak zo, hè?
2: Ja.
0: Dus ook vaak met programma's waar niemand naar kijkt, dat zijn topprogramma's. En de grote shows, dat wordt toch een beetje gezien als commerciële troep.
2: Laat ons maar zo'n doktersromannetje zijn in zo'n hotellobby, wat iedereen pakt en iedereen in één ruk uitleest.
0: Ja.
2: Maar wat nooit de gouden griffel krijgt. Ja, daar doe ik het voor.
3: Ja.
0: Heel goed. We sluiten dit af met een, mag ik zeggen, een klassieker uit jullie repertoire.
3: Jazeker.
2: Wie kent hem niet?
0: Nee, want ik zei net van, maar vertel, uit welk programma komt het liever geleerd gaan jullie doen?
2: Ja.
0: Dat is van 2 programma's geleden?
2: Nee, Verzingeving, het laatste programma.
0: Oh ja, het laatste programma, ja. En waarom heb je dan hiervoor gekozen? Dat kwam een beetje op als, hè?
2: Ja, die zit nog het meest vers in het geheugen.
0: Oh, dat is nou, ga staan dan alsjeblieft. Goed, dank jullie wel.
1: Ze waren dat voor een pas getrouwd stel zijn ze het toch aardig eens met dat.
0: Ja, zeker, zegt dat wel. Ja. Nou ja, goed, de hele tourlijst, die kun je natuurlijk, de speellijst kun je zien op spruitenopperman.nl. Spruit schrijf je dan met UIJT. En Middenbeemse 26 september, zoals ze gezegd hebben, ze dus een uitverkochte try-out. En de première, die overigens ook uitverkocht is, die is te zien in Naaldwijk, in De Naald, in het Westland Theater op 21 en 22 januari. Maar ze toeren nog tot, als ik het goed heb, eind mei, 28 mei in Purmerend in de Purmerijn. Nu zijn ze hier dus nog met een nummer uit hun vorige programma. Ik zeg alvast fijn weekend iedereen. Volgende week zijn we er ook. Dan hebben we ook een leuke uitzending.
1: Ja, dat wordt het Amsterdam tegen Rotterdam.
0: Ja, dat is waar. Ja. De wannabes zijn hier dan. En we hebben natuurlijk de André Hazes van Nederland. Hè?
1: Martijn Fischer,
0: dat is allemaal volgende week. En we sluiten af met een prachtig lied van Spruit en Opperman. Liever geleerd. Fijn weekend.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Dat je bijvoorbeeld voor je werk een VOG aanvraagt. Dat er wordt gezegd vanuit die instantie, nou, het lijkt ons eigenlijk niet zo verstandig als jij dit werk gaat doen. Dus krijg je die VOG niet.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Of dat nou de gerookte zalm uit Emmeloord is. Of
4: paling uit
3: de bieten van Piet uit Zeewolde.
1: En dit is ook Flevoland.
5: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
9: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Restaurant Moeders Mooiste in Lelystad is genomineerd voor een landelijke horecaprijs. De A6 in Noordoostpolder is vanavond en vannacht afgesloten tussen Emmeloord en Lemmer. En de problemen met de drie bruggen in de houtripsluizen bij Lelystad zijn al sinds 2019 bekend.
0: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
11: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas, Homan, migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris, die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, dan krijg je de verkeersinformatie op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knooppunt Lunetten. 7 minuten vertraging en op de N307 Horenkampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad 5 minuten. Dan de flitsers op de A27 Almere-Hilversum bij Blaricum bij 107,9. Op de A6 richting Lelystad bij 69,2. Ook op de A6, maar dan het traject Emmeloord-Lelystad bij Nagelen bij 102,5. Aan de Monnikenweg in Nagelen in beide richtingen ook een flitser. En op de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten, daar een controle bij hectometerpaal 105,3. Welkom weer, een uurtje Flevoland Muziekland op de laatste werkdag van de week. Nou, dat betekent goede muziek. We gaan lekker het weekend in zometeen. Samen met David Bowie en Let's Dance.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
13: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Goedemiddag. Flevoland.

0: Het is de rustige uitvoering van dit nummer van Armin van Buuren samen met Trevor Guthrie. En This Is What It Feels Like. En daarvoor konden we dansen samen met David Bowie, Let's Dance. Het is 12 minuten over 2 geworden, nog maar een paar uur. En dan is het weekend officieel begonnen en ik begin het weekend vanavond goed. Want eindelijk is het weer zover, ik mag weer naar de bingo. Er is een zomerstop geweest, maar inmiddels is iedereen weer van vakantie terug. Dus vanavond dan ga ik maar eens even het geld ophalen, denk ik. Dat ga ik dus vanavond doen, maar dat is pas later natuurlijk. Eerst nog een paar uur goede gesprekken en fijne muziek op deze zender. En ik wil je even wat laten horen. Ik ben benieuwd of jij dit meteen herkent.
1: Uit het rood, maar niet uit het hart. Ik geloof, ooit komt er een dag.
0: Waar ken je dat fragment van? Van welk radioprogramma? Geef ik meteen een hint erbij. Zometeen heb ik een vraag over dat programma. En dan kun je ook meteen eens eventjes winnen. Dus nou ja, als je al iets te binnen schiet, dan mag je dat doorgeven aan me via WhatsApp. 0320 28 50 50. Draai ik ondertussen nieuwe muziek. Dit is Alex Warren en Wild.

0: Eigenlijk hoef je dit liedje niet af te kondigen, maar doe ik toch. Dat wordt van me verwacht. De Bee Gees en Night Fever. En daarvoor hoorde je mijn favoriete plaat van het nieuwe album van Alex Warren. Als je goed hebt geluisterd, hoor je dat het een heel persoonlijk liedje is. Het is nogal heftig wat die Alex Warren heeft meegemaakt, namelijk in zijn jeugd. Zijn vader stierf toen hij heel jong was. En dat nummer is dan weer geschreven alsof hij door de ogen van zijn vader kijkt naar zichzelf. En die gitaarsolo die je op het einde hoorde, dat was van John Mayer, niet onbekend. En de vader van Alex Warren was ontzettende fan van John Mayer. Dus Alex heeft John even gevraagd, wil je wat spelen op dat nummer? En dat deed hij met alle liefde. Nou, het resultaat hoorde je net op de radio. Wild Child. Een paar minuten geleden liet ik je dit horen.
1: Uit het rood, maar niet uit het hart. Ik geloof, ooit komt er een dag.
0: Ja, en ik stelde je de vraag, van welk radioprogramma ken je die tune? Nou, het is echt een heel bekend radioprogramma, want ik heb van meerdere mensen het juiste antwoord binnengekregen. Bijvoorbeeld van Sis, adres onbekend, met Ron Kas, inderdaad. Ron stuurt een appje, het familiediner. Nou, dat is het ook eigenlijk, maar dan op de radio. En dan heet het adres onbekend. Dat weet ook Hilda. Zij zegt, het is muziek van het programma Adres Onbekend met Ron Kas. En dat zeggen ook Nico en Evelien. En de reden dat ik daarover begin op deze vrijdagmiddag is omdat Adres Onbekend weer terug is van de zomerstop. Aankomende zondag is dat weer te beluisteren hier op de radio. Later vanmiddag spreken we Ron ook al eventjes natuurlijk wat hij allemaal voor ons in petto heeft aankomende zondag. Maar ik ga ook nog even wat weggeven. Dat is leuk toch? Om een beetje in de stemming te komen voor aankomende zondag. Je kunt iets winnen als je een goed antwoord weet op de volgende vraag. Hoe lang bestaat dat radioprogramma al? Adres onbekend, want daar heb ik het over. Is dat A, 40 jaar? Is dat B, 45 jaar? Of is dat C, 55 jaar alweer? Nou, hoe lang bestaat dus dat radioprogramma Adres onbekend? Is dat 40 jaar, 45 jaar of maar liefst 55 jaar? Het antwoord mag je doorgeven aan me via WhatsApp. 0320 28 50 50.

0: de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is precies 3:30. Goedemiddag. De A6 in Noordoostpolder is dit weekend in de avond en nacht afgesloten tussen Emmeloord en Lemmer. En dat is nodig voor werkzaamheden aan de snelweg. Het gedeelte richting Lemmer gaat vanavond om 7:30 dicht. Morgen is dat vanaf 10:00. Ook vanaf Jouren gaat de A6 dicht voor verkeer. De werkzaamheden luiden een nieuwe fase in van het groot onderhoud aan de A6. De komende tijd wordt gewerkt op het stuk tussen Emmeloord en Lemmer. Op- en afrit Band zijn dan ook dicht. De problemen met de 3 bruggen in de houtripsluizen bij Lelystad zijn al sinds 2019 bekend, meldt de regionale omroep NH op basis van rapporten die zijn opgevraagd via een WO-verzoek. Vanaf dit najaar mogen zware vrachtwagens niet meer over de bruggen rijden. De stalen brug heeft scheurtjes en het beton van de andere 2 bruggen is verouderd. Vrachtwagens moeten straks omrijden via Amsterdam of via de afsluitdijk en dat kost de sector volgens Transport en Logistiek Nederland tot €100.000 per dag. De Moerenboom in Dronten is genomineerd voor de titel Boom van Nederland 2026. De boom vertegenwoordigt Flevoland tijdens de jaarlijkse verkiezing. Met die verkiezing wil het SBNL Natuurfonds het verhaal achter de bomen belichten. Stemmen, dat kan tot begin oktober. En een inbreker heeft vannacht geprobeerd redgereedschap te stelen bij de brandweerkazerne in Almere Buiten. Rond 2:30 werden brandweerlieden die er sliepen wakker van geluiden die de inbreker maakte. Ze schrokken wakker, waarna de inbreker meteen ervandoor ging. Hij kon niets meenemen. De politie is ingeschakeld, maar heeft de inbreker uiteindelijk niet meer kunnen vinden. Diefstal van redgereedschap bij brandweerkazernes komt in Nederland steeds vaker voor. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland-app.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Aan het begin van de middag kan het enige tijd regenen en daarbij kan het soms goed doorplensen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een vlagige zuidwestenwind. Aan het water is de wind veelal krachtig, windkracht 6, en mogelijk komt het soms even tot een harde wind, windkracht 7. Later in de middag wordt het droog en zet de temperatuur een lichte daling in. Aan het begin van de avond is het ongeveer 18 graden. De wind draait van zuidwest naar west en neemt af naar matig. Later vanavond en komende nacht klaart het breed op. De minima liggen rond 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op een lokaal buitje in de ochtend na droog en het wordt 19 of 20 graden. De wind is morgen matig tot aan het water vrij krachtig en waait uit het westen.
7: Dankjewel Johnny. Dan de verkeersinformatie. Ik begin op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk. Een kwartier stilstaan, daar is een afrit afgesloten. Dat heeft te maken met een ongeluk, meldt de ANWB. Ook wat vertraging op de A27, Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunette, 5 minuten. De N50, Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek, 5 minuten. En op de N301, Almere-Barneveld tussen de N708

0: de 90 en Nijkerk zo'n 4 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 112,3. Dan de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,2. Ook een flitser gemeld aan de Monnikenweg in Nagelen in beide richtingen. En ook in Almere wordt er geflitst aan de Godendreef. Ik liet je net dit fragment horen.
1: Waar jij ook bent. Adres onbekend.
0: Ja, dat is de tune van het radioprogramma Adres Onbekend. Dat zondag weer te beluisteren is bij ons op de radio. En ik heb een vraag over dat programma. Want hoe lang bestaat dat al? Is dat A, 40 jaar? Is dat B, 45 jaar? Of is dat antwoord C, maar liefst al 55 jaar? Hoe lang bestaat het radioprogramma Adres Onbekend? Geef het antwoord even door via WhatsApp. 0320 28 50 50. En misschien heb ik dan voor jou zometeen wel een prijs.
2: Goedemiddag.
3: Flevoland Muziekland.
2: Jordi Bouw.

Ik denk dat het nu wel echt de populairste zangeres van Nederland is. Roxy Dekker en Bare Minimum. Ze is bezig aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Stijf uitverkocht. En ze heeft ook aangekondigd dat ze volgend jaar gaat optreden in de arena, de Johan Cruijff Arena. Daar kunnen heel veel mensen in. En ze zal dan ook de eerste vrouwelijke artiest zijn met een solo-show in die Johan Cruijff Arena. Dus petje af voor Roxy Dekker. En ze is pas 21, kun je nagaan. En ze heeft weer een liedje uitgebracht, dat hoorde je zojuist bij ons. Bare Minimum en ook nog Bruce Hornsby daarvoor met The Way It Is. En ja, hoe lang bestaat dat radioprogramma Adres Onbekend nou, hè? Is dat 40 jaar? Is dat 45 jaar? Of is dat 55 jaar? Nou, er zijn mensen die het goede antwoord hebben. Eens even kijken. Sietske bijvoorbeeld. Willem heeft het juiste antwoord. 55 jaar. Zo lang bestaat het dus. Wubo, die zegt ook 55 jaar. Hilda, die vertelt me dat het bestaat vanaf 1971. Ja, reken maar uit. Dat is 55 jaar. Toen werd het nog gepresenteerd door Kees Schilperoort, zegt Hilda. Nou, het zegt mij helemaal niks, maar ik ben ook iets jonger dan 55. Ik denk dat het daar te maken heeft. Adres Onbekend is voor mij altijd al met Ron Kas, maar dat is dus echt niet zo. En Nico en Evelien die zeggen 55 jaar, ouder dan dat jij bent. Groetjes van Nico en Evelien, inderdaad. Ik heb beloofd om iets weg te geven. Eens even kijken wie er nog niet iets heeft gewonnen pas geleden. Als ik dat zo snel kan zien, is dat Willem. Willem, gefeliciteerd. Je hebt het antwoord goed en je wint een prijs. We gaan even wat leuks voor je samenstellen. Als je je adres even achterlaat via WhatsApp, dan zorg ik ervoor dat het zo snel mogelijk jouw kant op komt. Zondag, dan is het dus weer zover, dat programma op de radio. En dan hoor je ook dit liedje, maar niet in zijn geheel. Nu wel, Stef Bos en Adres Onbekend.

De meeste mensen zijn er gek op, een beetje suiker of zoetjes, net hoe je het wil hebben. Maroon 5 en Sugar en daarvoor Stef Bos en Adres Onbekend. Dat liedje is heel lang geleden gedraaid voor het laatst op de radio. Want mijn collega Dennis die is het platenarchief ingerend om dat eens even op te zoeken. Dat kostte behoorlijk wat moeite, maar het is toch gelukt. En je hoorde hem net op de radio. Stef Bos dus met het nummer Adres Onbekend. Zometeen Studio Flevoland met Odeke. We hebben aandacht voor het evenement Zeewolde bij de Pinken. Dat is morgen. En ook duiken we weer de geschiedenis in. Dit keer aandacht voor de geschiedenis van de brandweerkazerne in Lelystad.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat je bijvoorbeeld voor je werk een VOG aanvraagt. Dat er wordt gezegd vanuit die instantie, nou, het lijkt ons eigenlijk niet zo verstandig als jij dit werk gaat doen. Dus krijg je die VOG niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Of dat nou de gerookte zalm uit Emmeloord is. Of
3: paling uit
2: de bieten van Piet uit Zeewolde.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De A6 in Noordoostpolder is dit weekend in de avond en nacht afgesloten tussen Emmeloord en Lemmer. En de problemen met de 3 bruggen in de houtriepsluizen bij Lelystad zijn al sinds 2019 bekend.
10: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: En dit is de verkeersinformatie op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Nijkerk en Harderwijk-Zuid. 5 minuten. Diezelfde A28, maar dan verderop tussen afrit Omme en knooppunt Hattemerbroek. 7 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. 7 minuten. En op de N305 Almere-Dronten tussen Almere-Hout en de N301. 6 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles. Eens even kijken, waar word je geflitst? Op de A6 bijvoorbeeld, in de richting van Lelystad bij 69,2. Ook een flitser gemeld aan de Godendreef in Almere in beide richtingen. En de Monnikenweg in Nagelen wordt ook in de gaten gehouden.
3: Dierenartsen in Emmeloord die luiden de noodklok, want ze krijgen regelmatig honden binnen in de kliniek die vishaakjes hebben opgegeten. Nou, dat heeft natuurlijk allerlei gevolgen. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
12: En, hoe was het bij IG Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
16: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
15: Of,
17: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
16: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
15: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
18: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kampereninachterhoek.nl.
19: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
20: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
21: Nee, Attents met ds.nl.
23: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Robin S. Speciaal voor Odeke uit de jaren 90. Show me love. Nou, over Odeke gesproken, daar zit ze weer op.
1: Ja, goedemiddag. Nou, het was even chasen, want ik heb mijn moeder afgezet op Schiphol.
0: Oh ja.
1: Ja, en die moest onder. Die gaat dan met assistentie, want die is niet meer zo goed ter been. Dus dan moet je daar afzetten bij de assistance. En dan wordt ze verder geholpen naar de gate en zo. Toen kreeg ik dus straks een appje. Ja, ik sta bij gate 20, maar ik moet eigenlijk bij 26 zijn. Maar die jongen heeft hem bij 20 afgezet.
0: Ja, dan, en ze zit in de rolstoel dan. Dus ze kan niet heel snel naar die andere gate toe gaan natuurlijk.
1: Nee. Dus toen ontstond er dus natuurlijk even heen en weer geappt van... misschien moet je even een stewardess aanspreken of zo... die je voorbij ziet lopen. En,
0: maar dat is spannend.
1: Ja, en weet je wat het is met de moeders? Die geven dan op een gegeven moment geen antwoord meer. Of die gaan typen en dan blijven die drie puntjes.
0: Ja.
1: Dan gaan dat weg. Dan is ze weer aan het typen. Krijg je weer niks? Is ze weer aan het typen? Nou, ik werd helemaal gek. Maar... ze zit nu in het vliegtuig.
0: Ja, echt. 2 minuten geleden heb je dat horen gekregen.
1: Ja, gelukkig is het helemaal goed gekomen. En ik was in totaal zelf 3 kwartier op Schiphol. Mag jij raden hoeveel kwijt was aan parkeerkosten?
0: 3 kwartier. Ik denk 7,50 per uur. Dus dat zal €5 zijn.
1: 7,80.
0: 7,80 voor 3 kwartier?
1: Ja.
0: Wow.
1: Erg, hè?
0: Ah.
1: Schande.
0: Ga je dat declareren bij je moeder?
1: Ja, maar dat weet ze nog niet.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
1: Laat jij je hond wel eens uit langs de waterkant. Pas dan goed op, waarschuwen dierenartsen in Emmeloord. Want regelmatig krijgt Dierenkliniek Emmeloord honden binnen die vishaakjes hebben ingeslikt.
0: Marije Hiemstra is dierenarts bij Dierenkliniek Emmeloord. Marije, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jullie krijgen dus vaak honden in de behandelkamer met vishaakjes. Hoe zit dat?
2: Daar wordt het meeste bellen mensen op van mijn hond heeft een vishaak en die kan in de lip zitten, in de tong, in de voetjes, voetzolen. Maar ook wel dat ze inslikken en soms als we er op tijd bij zijn, dan kunnen we ze er dan nog makkelijk uit halen. Maar er zijn ook wel eens operaties nodig.
1: Ja, want wat zie je dan voorbij komen?
2: Het meeste komt voor dat ze in de lip, de tong, de wang of de voetjes haken zitten. En die zitten dan vast en die krijgen mensen er dan zelf niet uit, want dat doet natuurlijk hartstikke zeer. En wat we dan doen is, we laten de honden slapen en dan knippen we de achterkant van zo'n haakje eraf. En dan kunnen we ze voorzichtig doorduwen, want er zitten meestal weer haakjes aan zo'n vishaak. En ja, daar kan je hem dus niet gewoon zo weer uithalen. Kijk, hier is er eentje die we dus door hebben geknipt, zodat we hem eruit konden halen.
1: Ja, want met een weerhaakje, als je dat weer terug zou trekken, dan trek je het natuurlijk helemaal kapot.
2: Ja, dan trek je het weefsel helemaal kapot. En dat gaat ook heel vast zitten. Dat is, dat lukt je bijna niet. Nou, deze had een vishaak ingeslikt en die zat aan zijn stottenklepje vast.
1: Ja, want jullie hebben ook foto's gedeeld via Facebook daarover. Want ja, jullie trekken er nu wel over aan de bel. Want het komt dus best wel vaak voor, begrijp ik.
2: Ja, meerdere keren per jaar. Zeker in het visseizoen. Zo het lente en de zomer zien we het echt wel regelmatig.
0: Ja, en zo'n hond die kan dan op verschillende plekken gewond raken. Maar kan me ook voorstellen dat je het niet altijd doorhebt als baasje, toch? Als een hond bijvoorbeeld zo'n vishaakje inslikt.
2: Nee, niet altijd. Dus die ene hond waar je op de buik al die vishaken zat, die had een heel zakje opgegeten met vishaken. En daar kwamen we echt pas veel later achter. Dat de eigenaar inderdaad, die hond had het in de bosjes gevonden en zoiets doorgeslikt. Als ze het in de tong of de wang of zo hebben, dat hebben de meeste mensen wel heel snel door. Want dat is echt heel vervelend voor zo'n hond.
1: Ja, want Marije, je zou toch niet zomaar denken dat een hond een vishaakje inslikt als hij die vindt? Hoe kan het dat ze dat toch doen?
2: Het aas zit er nog aan. Hè? Dus vissers die leggen dan verschillende haken klaar en dan met netjes al voorbereid met het aas er nog aan. Ja, dat aas vinden honden hartstikke lekker. En als ze weggooien, soms zit er nog een klein beetje vis aan of gewoon lucht. Dus een haakje op zich zouden ze niet zo snel eten. Maar het gaat vaak om de geur en de smaak van het aas of van de vis die er nog aan zit.
0: Ja. En kan het ook nog tot infecties leiden voor honden?
2: Meestal als we er snel bij zijn, valt dat heel erg mee. Dan is het gewoon schoonmaken en dan het haakje moet er gewoon uit. En dan is dat eigenlijk verder geen probleem.
1: Nee, maar ja, toch als je het mist, dan kan het ook echt goed misgaan natuurlijk.
2: Deze hond heeft het ook helaas niet gered met al deze haakjes.
1: Ja, want een van de foto's die we hebben, daar zit een maag bijna heel. Ja, er zitten wel 20 haakjes of zo.
2: Ja, dat was heel vervelend, heel verdrietig. Die hond die had dus gewoon een compleet zakje waar iemand gebruikte vishaakjes had. Die had hij gewoon weggegooid in de bosjes. En ja, dit was een hond die dat soort dingen wel lekker vond om op te eten. En pas een paar dagen later, toen de hond begon te braken, toen hebben we foto's gemaakt. En toen zagen we al die haakjes.
1: Ja, en die zitten dan gewoon in zo'n ingewanden vast, denk ik. Daar kan je er ook weinig mee aan doen.
2: En ze maken de darm ook echt wel kapot. Ze gaan er doorheen. En met alle gevolgen van dien.
0: Ja. Heb jij het idee dat vissers dit bewust doen? Dat ze die haakjes zo van zich afgooien?
2: Nee, ik denk dat het een beetje. Ja, dat ze er niet zo bij nadenken. Soms dat ze gewoon kwijtraken. Dat zo'n visser er ook niks aan kan doen. En ik weet dat een van de honden dit jaar. Die eigenaar, dat was de eigen hond van de visser. En die had een afgesloten teentje, dacht hij. Waar hij netjes de haakjes met het aas in had gelegd. Ja, en dat was ook zo lekker dat waar een wil is een weg. Dus die hond die had zichzelf toch dat tentje ingewurmd en dus zo'n haak met aas opgegeten. Maar Ja, over het algemeen, je moet gewoon dit soort dingen niet weggooien. En goed opletten in een afgesloten doos of zoiets bewaren. Dat honden er niet bij kunnen, want het is zomaar gebeurd. En ze vinden het zo lekker, het is echt hapselijk weg.
1: Ja, want dit is eigenlijk wel dan nu even de waarschuwing voor de vissers van let daar op. Maar wat kun je nou als baasje doen? Want dat kun je toch ook niet helemaal voorkomen, dit?
2: Als je weet dat je hond wel eens dingen van straat op eet en je loopt langs de waterkant en je ziet daar mensen vissen, zou ik hem in ieder geval aanlijnen. Dus dat hij er niet zomaar bij kan. En als je denkt dat hij iets op heeft gegeten, vaak zie je wel van hoe ze schrokken echt iets naar binnen. Dan eventueel toch snel de dierenarts bellen. Want zoals die haak die aan dat strottenklepje hing, ja, daar kunnen we gewoon een foto van maken. En die konden we relatief makkelijk wel weghalen weer.
0: Ja, is dit nou iets wat je iedere week moet doen, Marije? Die vishaakjes weghalen uit de ingewanden van een hond?
2: Nou, gelukkig niet. Maar het is wel echt wel meerdere keren per jaar voor. Ik denk dat voor met verschillende dierenartsen. Dus ik denk dat we er dit jaar zo wel weer een stuk of 8 tot 10 hadden.
1: Mm. Maar jullie hebben geen katten die dit doen? Want je zou dat denken, katten en vissen. Ja, één is twee.
2: Katten zijn veel kieskeuriger, dus die eten wat voorzichtiger. Dus het zijn wel echt vooral de honden, inderdaad. Ik kan een kat wel een keertje, die was gewoon even strikt geraakt. Maar dat is alweer een paar jaar geleden. Dus nee, katten eigenlijk niet, over het algemeen.
1: Nee, nou, let op je hond dus, als je langs de waterkant loopt. En ook als je aan het vissen bent. Ja, let op waar je je haakjes laat. Stop het echt even afgesloten in een bakje. Dankjewel, Marije Hiemstra van Dierenkliniek Emmeloord.

0: Marco Borsato en Je hoeft niet naar huis vannacht. En daarvoor hoorde je ook nog Aretha Franklin en Respect. Fijn vanavond nog?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ondanks het weer?
1: Ja, maar als het goed is, is het rond 5 uur echt droog. En blijft het de hele avond droog? Of heb ik iets gemist van de weermensen?
0: Nou ja, ik vergelijk het met nu buiten. Het is behoorlijk regenachtig.
1: Ja.
0: Dus ja, ik hoop dat dat stopt op een gegeven moment. Als jij naar het stadion gaat natuurlijk.
1: Ja, ik ga vanavond naar de Almere City tegen Jong Ajax. Het zou zomaar kunnen dat ze weer een wedstrijd winnen. Het zou echt fantastisch zijn. Maar ik denk dat ik wel even een theedoek meeneem. Want mijn zitje is natuurlijk niet droog tegen de tijd dat ik daar ben.
0: Nee, dat is heel verstandig. En ja, voor de zekerheid een paraplu. Maar dat mag je natuurlijk niet mee nemen.
1: Ik weet het niet. Volgens mij heb ik het wel een keer mee gehad. Maar dat was dan zo'n hele inschuifbare. Dus niet zo'n hele grote. Ja, je mag natuurlijk niet al te veel meenemen naar binnen.
0: Nou, ik heb wel een droog stoeltje vanavond. Want gaan we naar de bingo.
1: Hey.
0: Ja, het heeft even geduurd, er was zomerstop, maar vanavond is het weer zover.
1: Heb je een beetje het gevoel dat je mazzel zal hebben vanavond?
0: Nou, normaal gesproken ga ik altijd met mijn oud-buurvrouw. Die neemt altijd de stiften mee om de nummertjes te
1: stippen. Ik ben een keer mee geweest, zijn de echte bingo-stiften.
0: Ja. Ja, maar de buurvrouw die gaat dus niet mee vanavond. Oh. Dus er is een klein probleem.
1: Ja.
0: Geen stiften. Maar nu ga ik ook op pad met oud-collega Bastiaan Boog. En die is speciaal voor die stiften naar de winkel gegaan.
1: Echt waar?
0: Dus ik hoop dat die nieuwe stiften geluk gaan brengen weer vanavond.
1: Ja, nou, laat dat maar aan Bastiaan over. Ja, we gaan zo direct naar het regionieuws. En daar hebben we over de houtripsluizen wat nieuws. Maar eerst Lost Frequencies met Reality.

0: Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
0: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: De hoogste gebouwen bij het voormalig NCCW-terrein in de Marken in Almierehaven worden lager dan eerst gepland. Dat zegt wethouder Tang. Omwonenden protesteerden daartegen. De maximale bouwhoogte gaat terug van 27 naar 24 meter. Goed voor maximaal 8 woonlagen. Ook bekijkt de wethouder of de hoogste woontoren ergens anders in het gebied kan komen. Op het terrein wil woningcorporatie De Alliantie ongeveer 370 woningen bouwen. De A6 bij Emmeloord is dit weekend in de avond en nacht afgesloten tussen Emmeloord en Lemmer. Dat is nodig voor werkzaamheden aan de snelweg. Het gedeelte richting Lemmer gaat vanavond om 7:30 dicht en morgen is dat vanaf 10:00. Ook vanaf Joure gaat de A6 dicht voor verkeer. De werkzaamheden luiden een nieuwe fase in van het groot onderhoud aan de A6. De komende tijd wordt gewerkt op het stuk tussen Emmeloord en Lemmer. Op- en afrit Band zijn dan ook dicht. De problemen met de 3 bruggen in de houtripsluizen bij Lelystad zijn al sinds 2019 bekend. Dat meldt regionale omroep NH op basis van rapporten die zijn opgevraagd via een WO-verzoek. Vanaf dit najaar mogen zware vrachtwagens niet meer over de bruggen rijden. De stalen brug heeft scheurtjes en het beton van de andere 2 bruggen is verouderd. Vrachtwagens moeten straks omrijden via Amsterdam of via de afsluitdijk. Dat kost de sector volgens Transport en Logistiek Nederland tot 100.000 euro per dag. En de Morrenboom in Dronten is genomineerd voor de titel Boom van Nederland 2026. De boom vertegenwoordigt Flevoland tijdens de jaarlijkse verkiezingen. Met deze verkiezing wil het SBNL Natuurfonds het verhaal achter de bomen belichten. En stemmen op de Morrenboom kan tot begin oktober. Al dit nieuws nog even rustig nalezen. Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
5: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Aan het begin van de middag kan het enige tijd regenen en daarbij kan het soms goed doorplensen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een vlagerige zuidwestenwind. Aan het water is de wind veelal krachtig, windkracht 6, en mogelijk komt het soms even tot een harde wind, windkracht 7. Later in de middag wordt het droog en zet de temperatuur een lichte daling in. Aan het begin van de avond is het ongeveer 18 graden. De wind draait van zuidwest naar west en neemt af naar matig. Later vanavond en komende nacht klaart het breed op. De minima liggen rond 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op een lokaal buitje in de ochtend na droog en het wordt 19 of 20 graden. De wind is morgen matig tot aan het water vrij krachtig en waait uit het westen.
6: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 6 files in onze regio. Ik neem ze met je door op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en de afrit Lelystad Airport. 5 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 10 minuten. De A28 Groningen-Amersfoort tussen afrit Ommen en Knoopend Hattemerbroek. 8 minuten. En op de N50 Emmeloord-Apeldoorn. Tussen Kampen-Zuid en Knoopend Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort. Zo'n 10 minuten vertraging. Dan de flitsers op de A27 Almere-Hilversum bij Blaricum bij 115,9. Op de Monnikenweg in Nagelen in beide richtingen. En ook op de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten bij hectometerpaal 105,6.

0: Er is weer van alles te doen dit weekend. En daar blikken we even op vooruit. Dus pak je agenda er alvast bij. Dan weet je wat je zo direct kan noteren om op zaterdag of zondag te gaan doen. Je kunt bijvoorbeeld in Zeewolde naar bij de Pinken. Dat is iets met pinken koeien. Dus zometeen meer in Studio Flevoland.
1: Goedemiddag. Dit is Studio Flevoland.

0: Paul Simon bij Flevoland en You Can Call Me El.
1: Heb je zin om er dit weekend op uit te gaan? Nou, dan hebben we wel een paar tips voor je om dingen te gaan ondernemen in onze provincie.
0: Ja, want in Almere is zomer in haven in volle gang. Het hele weekend staat de havenkom van Almere Haven bol van de activiteiten. Met onder meer lekkere hapjes, muziek en ook rondvaarten. En komende zondag is er een shanty-festival en een brokante.
1: En weet je wat er gebeurt op dat shanty-festival volgens mij?
0: Zeemansliederen?
1: Ja, maar dan komt er dus een koor van burgemeesters, oud-burgemeesters van Almere. Alleen Frank Weerwind en Ank Bijleveld doen niet mee, maar wel Pans, volgens mij Ouwekerk.
0: Joritsma natuurlijk.
1: Joritsma. Ja. En ik weet niet meer wie die andere is. Maar goed, die treden dus. Natuurlijk Hein van der Loo. De huidige burgemeester.
0: Okay. Oh, wat goed. Ja. Nou, ben benieuwd.
1: Ja, nou in Lelystad kun je ook in de havenkom terecht. Want daar wordt namelijk in Bataviahaven de Hiswa te water gehouden. Het is de grootste show van boten in het water in Noord-Europa.
0: En wil je zelf de handen uit de mouwen steken, dan kun je morgen fruit plukken in Krachenburg. Van 10 tot 5 kun je terecht op Vink Fruitboerderij aan de Zuiderringweg.
1: Maar we komen uit in Zeewolde, want daar is het weer tijd voor een jaarlijkse traditie. Want daar is morgen Zeewolde bij de Pinken. En Mirjam Tol is een van de organisatoren daarvan. Mirjam, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Nou, voor mensen die niet bekend zijn met die traditie, hoe zou je dat evenement omschrijven?
2: Ja, Zeewolde bij de Pink is het evenement waarin de boeren uit het buitengebied met hun mooiste dieren naar het dorp komen. Om de mensen uit het dorp te laten zien wat wij zo al doen in het buitengebied. Hoe we met onze dieren omgaan. En met name de liefde die we voor onze dieren hebben uit te stralen naar het publiek.
0: Ja, en die koeien die komen dus morgen allemaal richting het centrum van Zeewolde. Worden die dan daar alleen neergezet en je kunt er naar kijken? Of is er nog meer?
2: Nee, zeker niet. Het begint eigenlijk 's ochtends om 6 uur al. Dan arriveert de brandweer van Zeewolde. Samen met een van onze vrijwilligers die met een warm watertank komt. Dan krijgen alle dieren een warme douche. Worden ze gewassen, schoongemaakt, gepoetst. En om 9 uur komen de eerste dieren in de ring. We werken met verschillende rondes, wij noemen dat rubrieken. Waarin iedere diersoort en iedere leeftijd aan bod komt.
1: Ja, iedere leeftijd qua koe of qua deelnemer?
2: Allebei.
1: Oh, oké. Okay, ja.
2: Ja, er is een kalveropfokwedstrijd. Daarin hebben we dit jaar 6 rubrieken en 30 deelnemende kinderen tussen de 4 en de 14 jaar oud. Onderverdeeld op leeftijd. En natuurlijk kijken we ook even naar de leeftijdsopbouw van de dieren die ze meenemen. Dus dat is echt een aparte wedstrijd binnen Zeewolde bij de Pinken. Maar daarnaast is er ook een wedstrijd met jongvolwassen en volwassen dieren.
1: Maar zijn er dan ook koeien die bijvoorbeeld uit Barneveld komen? Of het is echt alleen maar voor uit
2: de buurt? Echt een regionale wedstrijd met agrariërs uit de regio Zeewolde en omstreken.
0: En zie je dan ook dat de boeren hun mooiste koe uitkiezen om naar het centrum te sturen?
2: Ja. Als het om de oudere dieren gaat, wordt er zeker gekeken van, hey, wat voor dier is het? Hoe staat hij op zijn poten? Is het een echte showkoe? Maar ook is die echt ook wel geschikt voor de keuring? Je kan je voorstellen dat net als een vrouw je in een bepaalde periode zit, dan is het niet echt geschikt om naar de keuring te gaan.
1: Nee, dan zijn ze opgeblazen. Gewoon wat wilder. Oh, ja, zijn ze wat opgeblazen. Ja.
2: Dus dat is dan beter van niet.
1: Ja, dus daar wordt allemaal op gelet eigenlijk.
2: Ja, daar wordt allemaal zeker
1: En ze worden even goed opgepoetst dus ook, begrijp ik.
2: Ja. Ja, en kinderen kijken natuurlijk ook van, hey, welk kalf is lief? Of waar heb ik iets mee? Of je heeft een mooie naam? Of komt uit een bepaalde familie? En die kiezen vaak zelf samen met hun vader, moeder of de boer waarmee ze samenwerken voor een dier.
1: Ja. En dan nou is er ook een boer- en burgerontbijt. Ja. Wel, wat is dat voor ontbijt?
2: Het boer- en burgerontbijt is ook echt een traditie tijdens de Pinkendag. En dan bouwen we eigenlijk een buitenterras aan de rand van het terrein van de Pinkendag. En dan kan je een heerlijk ontbijtje genieten. En vaak met gesponsord door de ondernemers uit het centrum van Zeewolde. Maar ook door lokale ondernemers met eigen kaas, eieren uit de buurt. En ja, dan zit je te ontbijten en zie je hoe alle agrariërs bezig zijn met hun dieren. Hoe ze aan het poetsen zijn. En zeker, vorig jaar hebben we gehoord dat er heel veel inwoners van Zeewolde die net in Zeewolde wonen, gebruik maken van het boerenburgerontbijt om andere Zeewoldenaren te leren kennen. Mm-hmm. En ook een beetje dat dorpsgevoel mee te krijgen, wat je echt krijgt tijdens Zeewolde bij de Pinken.
0: En morgen dan zijn sommige koeien er al om 6:00.
2: Ja.
0: Begint dat ontbijt ook zo vroeg?
2: Nee, het ontbijt begint om 9:30 tot 10:30. Je kan gewoon je melden bij de kramen. Het is vlakbij voor degene die dat weten in Zeewolde, bij de Ravelijn parkeergarage. En daar wordt er een heerlijk ontbijtje geserveerd.
0: Met kaas, denk ik. En melk.
2: Zeker.
0: Ja.
2: En eieren.
1: Ja. Nou ja, als je de avond dan afsluit met een barbecue, dan zou ik dat toch wel moeilijk vinden als ik al die koeien had bekeken. Maar dat doen jullie niet, hè?
2: Nee, want aan het eind van de dag, je moet bedenken dat de deelnemers en de organisatie echt al wekenlang van tevoren bezig is. En wij staan allemaal vroeg op morgenochtend. En op zaterdagavond willen wij gewoon lekker met de beren omhoog.
1: Ja, dat snap ik. Want waar kijk jij nou ontzettend naar? Want jij bent van de organisatie. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat je ernaar uitkijkt dat het goed verloopt. Maar het heeft natuurlijk ook wel een speciaal tintje zo'n dag.
2: Ja, absoluut. Het speciale tintje is met name dat wij gewoon kunnen laten zien waar we goed in zijn als sector. En wij zijn toch wel diegene die 24/7 voor onze dieren zorgen. En hoe goed we dat doen, kunnen we op die dag laten zien. En dat is gaaf.
0: Hoe laat gaat de wekker voor jou morgen?
2: Nou, een uurtje of 5, denk ik.
0: Dat is vroeg op.
2: Ja.
0: En dan kun je naar de koeien kijken.
1: Jij komt wel van de boerderij.
2: Ik kom wel van de boerderij.
1: Dan ben je toch altijd al zo vroeg op? Of is dat een misverstand?
2: Ik heb een eigen baan buiten de boerderij.
1: Oh, ja. Oké, dan sta je wel wat later op.
2: Ja, normaliter. Ja. Dan ben ik niet degene die tussen de koeien loopt.
1: Okay. Nee. Nou, wil je er morgen bij zijn in Zeewolde, dan kan dat natuurlijk. Vanaf 9:00 starten de keuringen. En om 10:00 opent de burgemeester het officiële programma. Op het Horsterplein moet je dan zijn. Mirjam Tol van Zeewolde bij de Pinken, dank je wel. En heel veel plezier morgen.
2: Dank jullie wel.

0: John Mayer en Heartbreak Warfare.
1: Aankomende zondag, ja, terug van de zomerbreak. Adres onbekend, Ron Kals, goedemiddag. Heb je een goede zomer gehad?
2: Ja, een hele goede zomer. Je zou het nu niet zeggen. Het is nu ongeveer herfst, dus het is ook wel het moment om weer terug te keren. Hoewel het zondag wel weer een aardig weer zou zijn. Nee, het was heerlijk om bij te komen van het jaar, ons voor te bereiden op wat komen gaat. We hebben in Griekenland gezeten, in Duitsland gezeten, overal gezeten. En we zijn alweer een paar weken bezig ook met de redactie om al die verhalen weer te ordenen. Want ik geloof dat er 50 verhalen binnen zijn gekomen.
1: Wauw, tijdens de zomer gewoon.
2: En die willen we dan nabellen en we willen natuurlijk van alles weten. En er komen weer podcastseries aan. Dus het is, we zeggen net tegen elkaar, we zijn er weer helemaal. En laat het maar zondag worden. Want dan kunnen we losgaan, ook hier in de regio. En er is ook aanleiding. Er is bijvoorbeeld meteen een verhaal waarvan je denkt, ja, is dit nou Lelystad of is dit de rest van Nederland? Er is een Virginie. Zij woont in Lelystad en dan zoekt ze Madeleine Huizing. En denk je, nou, dat zal ook wel ergens uit de buurt zijn. Het zijn twee vriendinnen op de Rijks-HBS in Roermond. Maar omdat ze hier in de regio woont, noemen we haar toch. Je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt. Madeleine, die was heel populair bij de jongens. Veel populairder dan Virginie. Ze had ook een liefje Koos. Die ging naar Amerika. Ze was ontroostbaar. Er was een vader Huizing. Dus de vader van deze Madeleine. En die woonde ook overal en nergens. Die werkte bij de NS. Verhuisde overal naartoe. De meisjes zochten elkaar op omdat ze het op school saai vonden. Dus ze gingen met elastiekjes schieten in de klas. En ze gingen de boel overhoop halen. En de een zoekt nu de ander. Sprak ik net iemand en die zegt, ja, ik zou komen zondag, maar ik heb de laatste twee treden van de trap gemist. Hij is net gegipst. Hij heet Johan van Doesburg. Hij kan hier niet zijn, maar hij zegt, ik wil wel vertellen, want er is iets gebeurd. Ik had 60 jaar geleden een eerste liefde. Connie van Meel. En destijds heb ik ervan wakker gelegen, want kennelijk vond ze mij niet boeiend genoeg als eerste liefde. En 3 jaar geleden ging bij hem de telefoon. En hij stond stijf van de spanning. Hij hoort haar naam, hij hoort haar stem. En zijn vrouw, die nu niet meer leeft, maar die keek achterdochtig op. En hij denkt, ja, ik kan nu niks zeggen. Ik durf niks te zeggen. Ik bel haar zo wel terug. En heeft hij zijn oude huistelefoon die dat nummer niet heeft opgeslagen. Dus zij zocht hem 3 jaar geleden na 60 jaar. En nu zoekt hij dus ergens in Nederland, hij heeft niet gevraagd waar, Connie van Meel. Dan hebben we Erna Wietsma, een van de vele verhalen waarvan de zomer iets mee aan de hand was. Dus we zijn wel de hele zomer de mailtjes blijven lezen. Zij heeft eens gezocht, een jaar geleden, precies een jaar geleden zie ik, naar haar vader. Moeder wist niet veel te vertellen dat er 4 mensen, 2 vrienden, 2 vriendinnen met z'n 4 uitgingen. 1 meisje bleef aan een jongen hangen en het vriendje van moeder Ali was na een dag verdwenen, maar ze was wel zwanger. Nee. Ze heeft in de uitzending de naam Jan Bos laten vallen, een gymleraar. Die familie hebben we gevonden. We hebben ons excuus een beetje gemaakt, want er was helemaal geen enkele relatie tussen. Maar nu hebben we een DNA-test. Mm-hmm. En zondag hebben we uitsluitsel in adres onbekend. Heeft zij alsnog een vader? Heeft zij alsnog familie? Dat zou wat zijn. Ook uitsluitsel voor een man midden in Almere. En dan stop ik er wel zo'n beetje mee. Dick Cornelissen. Die heeft zijn vader nauwelijks gekend. Want vader Dirk vloog naar Zuid-Afrika toen hij nog een kind was. Met een andere vrouw. Vader overlijdt. Er komt een overlijdensakte boven. Staat gewoon de naam van een halfbroer. De naam van Dick. Dirk Cornelissen. De een heet Dick, de ander heet Dirk. Heel origineel waren ze niet in de familie. En die vonden elkaar in adres onbekend. En er is van de zomer tussen deze 2 nieuwe halfbroers van alles gebeurd. En dan nog even het verzoek om toch te gaan kijken dit weekend op onze website adresonbekend.nl. Want ergens in een wasserij is tussen alle was, dat wordt altijd heel goed gecheckt, een ring gevonden. Een ring waarop staat 5 april 1969. We zien de naam Anneke staan en we denken Benno Jacco, sierlijke letter, misschien kun je meekijken. Die is gevonden in een wasserette een jaar geleden. Ze komen er maar niet uit. Het zijn 2 ringen aan elkaar gesmeed. Alsof ouders zijn overleden en dat je dan van 2 trouwringen 1 ring maakt. Zo'n ring is het. Ja. En misschien denk je, ach, eindelijk is hij terug. Bel dan meteen 0800 30 30 300.
0: Nou, we zijn blij dat je weer terug bent, Ron. Ik ga weer luisteren zondag vanaf 12 uur hier op de radio. Is dit nou trouwens het laatste seizoen?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ach, gat.
2: Ja, dat zit erin. Ik denk dat we 1 januari bestaan we niet meer, denk ik.
1: Oh, nou, eindigen we dit gesprek niet meer.
2: Ja, Ja, ik zeg altijd denk ik, want ik geloof in wonderen, maar hier toch niet.
1: Nee. Nou, als Carrie op vrijdag terug kan komen, dan kan Adres Onbekend toch wel terugkomen. Nou, wat ja, is dit nou?
2: Ik gun het Carrie. Wat ik wel kan zeggen, we zijn wel bezig met een nieuw format, iets te bedenken.
0: Okay.
2: En we denken, we kunnen mensen die zoeken, kunnen we niet in hun hemd laten staan na 55 jaar. Dus ik beloof dat als er een nieuw format komt, dat we wel gaan zoeken.
0: Oké. Nou, dan sluiten we toch nog een beetje positief af. Ron, ja. Dankjewel. Veel plezier weer zondag, hè? Tot volgende week.
2: Heel graag, dankjewel.
0: Doeg!

0: Dit is Flevoland.
1: Dat je bijvoorbeeld voor je werk een VOG aanvraagt. Dat er wordt gezegd vanuit die instantie, nou, het lijkt ons eigenlijk niet zo verstandig als jij dit werk gaat doen. Dus krijg je die VOG niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Of dat nou de gerookte zalm uit Emmeloord is. Of
3: paling uit
2: de bieten van Piet uit Zeewolde.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Tegen een 20-jarige Almeerder en een 19-jarige man uit Lelystad zijn celstraffen geëist van 22 en 18 maanden cel. De twee stonden terecht bij de rechtbank in Utrecht voor een schietpartij bij een flatgebouw in Utrecht-Overvecht, waarbij de Almeerder 28 kogels afvuurde op de portiek. En in Almere Haven kan niet zo hoog gebouwd worden als eerst werd gedacht. Op het voormalig NCCW-terrein in de Marken mag maar tot 24 meter gebouwd worden volgens wethouder Tang. En daarmee zou hij de bewoners tegemoet willen komen. Meer informatie vind je op onze website omroepflevoland.nl. Sorry dat.
10: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 4 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: 3 files. Ik begin op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en de afrit Elspeet 8 minuten. En op diezelfde snelweg maar dan tussen afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst 5 minuten. De N50, daar is het ook weer druk. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Zuid en Knoopend-Hattemerbroek, de gebruikelijke 5 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles. Eens even kijken op de A27 richting Almere. Bij Almere bij 108,3. De andere kant op bij 112,3. Dan de A6 richting Lelystad bij 83,8. De Larsendreven in Lelystad in beide richtingen ergens hun controle. En ook de Monnikenweg in Nagelen wordt in de gaten gehouden.
9: Lelystad bestaat volgend jaar 60 jaar. Nou ja, dan is er natuurlijk heel wat te vertellen over de geschiedenis van de stad. We duiken zo in een specifiek deel van de geschiedenis, namelijk in die van de brandweer.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
15: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
17: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ik heb net een appje van mijn moeder gekregen. Zoals ik in het vorige uur had verteld, heb ik haar afgezet op Schiphol.
1: Nou, ze vliegt inmiddels boven Duitsland.
0: Ja, want zij gaat richting Polen. Mijn broer woont in Polen. Nou had ik al verteld dat ze met assistentie reist. Dus ze was bij de verkeerde gate neergezet. Moest ze zelf nog een stukje met die rolstoel lopen. Nou zat ze in het vliegtuig. Is er technisch een probleem?
1: Oh jee.
0: En ze staat nu nog steeds stil. Ze moest terug naar de gate, want er moest een of andere intercom vervangen worden. En het ziet er nu naar uit dat ze daar nog zo'n 30, 35 minuten stilstaat.
1: Nou, dan staat ze langer aan de grond dan dat ze in de lucht is.
0: Bijna wel. En ze zegt, ja, ik moet even enorm plassen.
1: Kun je dan geen gebruik maken van het toilet eigenlijk, als die nog aan de grond staat?
0: Dat hangt ervan af of de piloot dat goed vindt. Dus nou, ze zei, ik zal het zo eens even vragen aan zo'n stewardess. Maar ze heeft er eigenlijk wel flink de balen van.
1: Ja, tuurlijk. Dat kan ik me voorstellen. Ja, ik ben ook wel fan om al die vluchten een beetje te volgen via Flightradar. Via een app kun je dat heel makkelijk in de gaten houden. En van de week was er een vlucht naar Curaçao. Die had 6 uur vertraging.
0: Maar dan zit je er toch niet in de hele tijd?
1: Nee, maar ja, dan loop je wel rond op Schiphol. Ja. Een beetje doelloos natuurlijk, want je wil gewoon de lucht in. En je moet nog een vlucht van 9 uur maken daarna.
0: Ja.
1: Enige voordeel is wel, dan krijg je heel veel geld terug. Hè?
0: Oh, dat is wel handig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Misschien moet je het even checken voor je moeder of zij dan dat geld terugkrijgt ook.
0: Oh ja, oh, misschien wel.

0: King en Love and Pride. Ik heb Ger bijna overtuigd om ook eens een keer naar de bingo te gaan. Hij vertelde dat hij in het verleden het wel vaak heeft gedaan. Maar het is
1: ik heb wel eens bingo gespeeld, ja, maar het is niet mijn favoriete spel, nee.
0: Wat heb je toen gewonnen?
1: Ik heb geen idee meer.
0: Leverworst of zo?
1: Ja, dat soort prijzen. Oh ja.
0: Nou, dat vind ik dus wel stomme prijzen. Ik ga wel voor het geld natuurlijk. Anders krijg je allemaal producten waar je nooit iets mee gaat doen. En dan kun je het weggooien.
2: Ja, ja maar hallo. Als jij een vleespakket wint, dan weet je toch ook wel dat is 50 euro ongeveer.
0: Nee, maar dan heb ik liever handje contantje. En dan kun je zelf bepalen wat je met dat geld gaat doen.
1: Wat voor vlees je koopt dan?
2: Ja, dat is ook zo.
1: Maar voor vlees en haakip.
2: Ja, dat is ook zo. Maar als jij 50 euro wint en er zijn nog drie anderen met bingo. Dan moet je het delen, toch?
1: Ja, ook dat nog, ja.
0: Nou, dat vind ik niet erg hoor.
2: Nee?
0: Gun iedereen wat.
2: Behalve als het er 10 zijn. Dat je maar 5 euro hebt of zo.
0: Dan hoef ik geen bingo, denk ik. Laat ik het aan me voorbij gaan. De stad Lelystad dateert van 1967. Maar pas 10 jaar later begon de bouw van de eerste echte kazerne. Deze stedeling Ger Koreman die dook in de geschiedenis van de stad. En natuurlijk van dat brandweerkorps. Ger, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, er was dus nog geen echte kazerne in het begin. Maar hoe ging dat toen de tijd? Want er waren natuurlijk wel eens brandjes natuurlijk.
1: Nee, er was op het Gildenhof was een soortement kazerne was daar. Er stond in ieder geval brandweer. Maar het was in de beginjaren van Lelystad. De brandweerzorg werd noodzakelijk gedragen door vrijwilligers van de lokale bevolking die daar woonde toen, weet je wel. De echte brandweer waren. Het was wel één commandant bij van de brandweer die de boel regelde. Maar ik kom eigenlijk op het verhaal omdat er zoveel branden geweest zijn dit jaar. Mm. Toen dacht ik, goh, was het ook weer in Lelystad. We hebben hier alleen geen bosbranden, maar wel veel branden gehad.
2: Ja, de pelletbedrijven hadden we gehad.
1: Ja, natuurlijk. Ja. En supermarkt De Boer, dat heb ik zelf nog meegemaakt daar. Dat was in 1977 of zo, 1978. Maar dat is natuurlijk heel vreselijk geweest allemaal, dat soort branden.
2: Ja. Nee, dus jij bent dan in die geschiedenis gedoken van de brandweerkorps. Begon als vrijwilligers dus.
1: Ja, echt als vrijwilligers. En de eerste kazerne aan de Gildenhof waren ze paraat tot november 1994. Inmiddels was in 1993 de eerste paal geslagen voor de kazerne aan de Zuigerplas 2, waar ze nu zitten. Mm-hmm. Ja, er kwamen wat meer beroeps in, een dienst, een nieuwe commandant. Iemand voor de administratie en voor de brandkranen. Het aantal voertuigen werd uitgebreid, zoals een tankautospuit en een ladderwagen. Die waren in het begin natuurlijk ook allemaal niet, hè?
2: Nee.
1: Ja, op vrijdag 14 april kwam er een brandmelding vanuit de Gordiaan. In het gebouw waar supermarkt De Boer gevestigd was, ontstond een van de grootste branden van de jonge Lelystad.
2: In welk jaar was dat?
1: Dat was in 1978.
2: Oké. Okay.
1: En ik ben hier in 75 komen wonen. Mm-hmm. En begin was de Gordiaan er nog niet, toen gingen we nog naar het Lady Center. En toen was ineens De Boer daar. En dat was een grote supermarkt. Die hadden we nog niet in Lelystad. Dus dan gingen we daar naartoe. Ja, ik zet die onder in de parkeergarage. En dan liep je zo de supermarkt in. Dat was perfect.
2: Ja.
1: En dat het afgebrand was. Ja, dat was echt. Het is een beetje de trieste afgang geweest van Lelystad. Ook toen de tijd. Want alles is toen afgebroken. We hadden daar een knooppunt. Hadden we allemaal gezellige winkeltjes. Dat is allemaal afgebroken.
2: Het waarom was nieuwe na die brand?
1: Na die brand, ja. Oh. Is het allemaal afgebroken. Ja, het is allemaal kapot gegaan daar natuurlijk. Ja. Het is het nieuwe gedeelte gebouwd. En het is toch minder gezellig geworden als wat het ooit was.
2: Ja.
1: En heb ik het niet over de leegstand van de winkels, want dat is overal. Maar het was gewoon, het was veel intiemer allemaal. Het was kleiner.
0: Ja, ja. Ben je nog gaan kijken ook bij die grote brand?
1: Nee, ik ben wel 2 dagen daarna ben ik er geweest. Toen was het allemaal achter de rug natuurlijk. Maar toen zag je de puinhopen natuurlijk allemaal nog. Maar ik ben niet echt bij de brand zelf geweest.
2: Maar er was niemand gewond geraakt, of weet je dat?
1: Nee, er was niemand gewond geraakt. Oh, nee, ze waren allemaal op tijd waren ze erbij. En de brand is eigenlijk ontstaan. Er waren luchtkokers staan voor de airco en zo. En door die luchtkokers is die brand helemaal doorheen gewaaid. Dus de bovenverdieping. Dus bij de bovenverdieping is het begonnen nog, geloof ik. Bij hoe heet het bedrijfje? Wat er zat. Nou, daar is het begonnen in ieder geval. Uh-huh. En toen is dat hele pand natuurlijk naar de vriendin gegaan.
2: Ja, maar betekent dat, is het dan wel door de brandweer in Lelystad geblust? Ja. Of moest er overal wat vandaan komen?
1: Nou, ik geloof dat ze ook uit andere gemeentes kwamen. Maar Lelystad natuurlijk als eerste, in eerste instantie, ja. Ze zijn wel geholpen, dat weet ik ook nog, ja. Ja, ze hebben dat brand bestreden met 32 stralen. 2 waterkanonnen. Maar het pand was reddeloos verloren. Het jaar erop was er een grote brand bij de IVVO. Aan de Rundeweg was ook een grote brand.
2: Wat was de IVVO?
1: Dat was een onderzoekscentrum was dat. En er waren diverse verkeersongevallen die in de polder vaak gespaard gingen met beknelling en zijn letsel. Dus de brandweer moest er ook altijd bij zijn.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, als er iets op de weg gebeurde, was er ook erbij natuurlijk. In 88 was er een grote brand aan het Gildenhof bij Garage Flevoland. Ook helemaal uitgebrand. In 92 brandde de hakkenbaraat aan de Gordiaan. In het centrum met veel rook en waterschade. In die periode werd een klein blusvoertuig, de Unimog, aangeschaft. Dit voertuig was met name geschikt voor de kleine doorgangen en onbereikbare plaatsen in de stad.
2: Ja, je had natuurlijk veel steegjes achter.
1: Kleine dingetjes, waar konden die kleine wagentjes rijden. Want die grote wagens konden daar niet naartoe natuurlijk. Ja, nou, de brand bij Treka, dat was de opslag van goederenbedrijf op het industrieterrein. Die was mogelijk opzet, waarschijnlijk in brand gestoken. Met het gevolg dat een groot aantal goederen die Sinterklaas had opgestuurd, verloren ging.
2: Nee.
1: Die hadden daar, net voor de Sinterklaastijd gebeurde dat. En daar lagen al die Sinterklaas cadeaus opgeslagen. Dat was allemaal verloren gegaan, ja. Ja, Nieuwjaarsdag 1983 staat scherp in het geheugen nog bij de brandweer. Toen waren ze op de Zuigerplas, dat is hier een park. Er waren mensen uit kanoën. En die zijn verdronken, die konden ze niet vinden. Oh. En dat is redelijk ondiep toch, hè? Maar ze hebben echt moeite mee gehad.
3: Ja, toen had je nog niet van die sonarapparatuur zoals tegenwoordig.
1: Nee. Ging echt met duikers pakken, gingen ze er nog in, weet je wel. Ja, en in 1987, en dat was ook wel heel apart. Toen werd er een brand in het Poldermuseum. Nieuwland is toen helemaal afgebrand. Oh. Wat nu Batavia Museum is. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Nou, en dat was wel mooi, want die werven staan natuurlijk bij. En al die loodsen waren daar natuurlijk, die omheen waar alles gemaakt werd. Ja. En dus één loods is afgebrand. En dat was de loods waar de zeilen lagen van de Batavia, van de boot. Maar daar is er 10 jaar aan gewerkt. En die was helemaal opgebrand, er was niks meer van over.
2: Ja.
1: Ja, dat was vreselijk natuurlijk.
2: Ja, echt zonde hè, dat het allemaal gebeurd is.
1: Daarna zijn er vele branden geweest natuurlijk. Hè. In het Smedinghuis, in Lelystad, het Smedinghuis. Toen ik hier kwam wonen, waren we nog geen gemeente. Dat was het Smedinghuis met het Lelycenter. En ja, dan kwam je daar voor een woning. Daar zat een woningbouwvereniging. Geen woningbouw, maar vanuit het Rijk ging dat. De Rijksdienst, IJsselmeer, Polders. En daar zat alles wat met polder te maken had, met de stad, zat daar verworven.
2: Ja. Maar wat apart, hè, dat eigenlijk hele iconische plekken zijn. Hè?
1: Ja.
2: Het is niet zomaar iets wat afbrandt. Maar het zijn allemaal van die plekken waar heel veel Lelystedelingen vaak elkaar ontmoeten.
1: En waar je veel herinneringen aan ook hebt. Ja. Hè? Want dat zeg ik, al dat soort dingen. Als je dat, dan ga je weer even snusselen. Wat is allemaal gebeurd in die jaren? Denk, oh ja, dat en dat. Ja, je was het allemaal een beetje vergeten. Maar dan denk ik, oh ja, dat was er nog en dat. Het is echt niet te geloven.
3: Ja, dat zullen heel veel mensen nu hebben. Zo, als jij dat zo vertelt.
1: Ja, ja, ja.
3: Die herinneringen weer naar boven. Ja, maar de brandweer in Lelystad, dat zijn nu allemaal beroeps.
1: Dat is allemaal beroeps, ja. Er zitten wel vrijwilligers bij hoor, een aantal. Maar die zijn ze allemaal aan het vervangen. Ze zijn zoveel mogelijk ze willen helemaal naar een beroepskorps toe.
2: Okay.
1: Ja, dat wel.
2: Nou, we namen een klein kijkje in de geschiedenis van de brandweer in Lelystad. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer verhalen te vertellen. Ger, je komt snel weer langs, hè, Dalro?
1: Zeker weten.
2: Ja, heel goed.
1: Over een maandje zijn we er weer, hè?
2: Ger Koorman, dankjewel.
1: Ja, jullie ook. Fijn weekend.
4: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
0: Haal het maximale uit.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Dit is Flevoland met het regionieuws.
3: De hoogste gebouwen bij het voormalig NCCW-terrein in de Marken in Almierehaven worden lager dan eerst gepland. Dat zegt wethouder Tang. Omwonenden protesteerden tegen de bouwplannen. De maximale bouwhoogte gaat terug van 27 naar 24 meter. En dat is goed voor maximaal 8 woonlagen. Ook bekijkt de wethouder of de hoogste woontoren ergens anders in het gebied kan komen. Op het terrein wil woningcorporatie De Alliantie ongeveer 370 woningen bouwen. De A6 bij Noordoostpolder is dit weekend in de avond en nacht afgesloten tussen Emmeloord en Lemmer. Dat is nodig voor werkzaamheden aan de snelweg. Het gedeelte richting Lemmer gaat vanavond om 7:30 dicht en morgen is dat vanaf 10:00. Ook vanaf Joure gaat de A6 dicht voor verkeer. De werkzaamheden luiden een nieuwe fase in van het groot onderhoud aan de snelweg. De komende tijd wordt gewerkt op het stuk tussen Emmeloord en Lemmer. Op- en afrit Band zijn dan ook dicht. De problemen met de drie bruggen in de houtripsluizen bij Lelystad zijn al sinds 2019 bekend. Dat meldt regionale omroep NH op basis van rapporten die zijn opgevraagd via een WO-verzoek. Vanaf dit najaar mogen zware vrachtwagens niet meer over de bruggen rijden. De stalen brug heeft scheurtjes en het beton van de andere twee bruggen is verouderd. Vrachtwagens moeten straks omrijden via Amsterdam of de Afsluitdijk. En dat kost de transportsector, volgens Transport en Logistiek Nederland, tot 100.000 euro per dag. Wil je al dit nieuws rustig nalezen? Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij het huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. En twee kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames gemaakt door onderzoeksjournalisten blijkt dat ze illegale donaties bespraken.
5: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Aan het begin van de middag kan het enige tijd regenen en daarbij kan het soms goed doorplensen. Het wordt ongeveer 21 graden bij een vlagerige zuidwestenwind. Aan het water is de wind veelal krachtig, windkracht 6, en mogelijk komt het soms even tot een harde wind, windkracht 7. Later in de middag wordt het droog en zet de temperatuur een lichte daling in. Aan het begin van de avond is het ongeveer 18 graden. De wind draait van zuidwest naar west en neemt af naar matig. Later vanavond en komende nacht klaart het breed op. De minima liggen rond 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft op een lokaal buitje in de ochtend na droog en het wordt 19 of 20 graden. De wind is morgen matig tot aan het water vrij krachtig en waait uit het westen.
6: Dankjewel, dan de verkeersinformatie op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Strand Nulde en Harderwijk-Zuid, 5 minuten. Diezelfde A28, maar dan tussen afrit Omme en Knoopend Hattemerbroek, 7 minuten. De N50 Emmeloord-Zwolle voor Kampen-Zuid, 5 minuten. De N305 Almere-Dronte tussen de N301 en Zeewolde, 5 minuten. En op de N309, daar is het ook druk. Dronten-Epe tussen Elburg en Elburg-Vesting, 6 minuten oponthoud. Dan de snelheidscontroles op de A6 richting Lelystad. Bij Lelystad bij 69,3. Ook een radarcontrole ergens op de Larserdreven in Lelystad. De Monnikenweg in Nagelen. En op de N307 bij Dronten, in beide richtingen daar, bij hectometerpaal 105,6.
3: Even een kleine moeder van Oudekke-update, want die gaat met het vliegtuig naar Polen en die is vertraagd. Die had er eigenlijk al moeten zijn, mijn moeder. Maar er was een of andere intercomstuk, dus die staat nog steeds niet op die landingsbaan of zo, maar net daarnaast. Hoe heet dat? Ik ken alleen de Engelse term.
6: En wat is de Engelse term dan?
3: Ja, de tarmac, volgens mij.
6: Tarmac, ja.
3: Nou, ze staat dus

0: allerlei andere grote vliegtuigen
1: stil. Ergens op Schiphol staat ze.
0: Ja, het is echt heel vervelend. Ze zou 4:15 aankomen. En nu gaat ze pas 4:15 vertrekken. En ze moet nog steeds plassen.
1: Nou ja, nog 10 minuten volhouden. Dan gaat ze de lucht in. Dan kunnen wij daarop proosten zometeen. Met lekkere cola. Nou ja, lekker.
0: Wat heb je voor cola dan?
1: Nou, ik zag in de supermarkt cola met kruidnootsmaak.
0: Nou, ik word er nog niet heel warm van.
1: Ik heb een blikje voor je meegenomen.
2: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Nou, blikjes open.
1: Ik ben benieuwd. Hoe ruikt het? Ruikt het naar cola?
0: Nee, een soort amarettootje. Daar ruikt het naar. De cola met kruidnootsmaak. Ik heb het gisteren gehaald in de supermarkt. En de meeste blikjes met de normale cola waren zo goed als op. Maar het vak met de kruidnotencola stond nog bomvol.
1: Oh,
0: dus
1: ja?
0: Het is niet heel populair.
1: Oké. Okay. We gaan het inschenken.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Wil jij ook een blikje?
1: Nee, ik hoef niet een heel blikje.
0: Niet een heel blikje?
1: Straks vinden we het hartstikke vies. En dan hebben we twee blikjes open.
0: Nou, kom ik het bij jou even inschenken.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, ho maar.
0: Lekker joh, je hebt al dorst. Nou, neem ik zelf
1: ja,
0: ook een
1: beetje.
0: Ja,
1: het ruikt wel een beetje... Ja, alsof er... Bacardi in zit of zo. Oh, dat is ook weer reclame. Hebben we die hele blikjes afgeplakt? Zit ik hier gewoon een ander merk te noemen? Het ruikt naar rum. Oké.
0: Okay. Ja, hè, maar er zit geen alcohol in.
1: Nee.
0: Ik heb het nog even bekeken. Nee.
1: Oké. Okay. Oh, het is heel zoetig ruikt het wel, ja.
0: Terwijl het zonder suiker is. Dat staat er heel groot op. Nou, ik moet zeggen, als je geen alcohol drinkt en je wilt toch een beetje genieten op een feestje.
1: Godverdamme.
0: Ik vind het wel lekker.
1: Nou, echt waar?
0: Ja, nee. Niks mis mee.
1: Weet je waar het ook wel een beetje op lijkt? Oh, dat mag ik ook niet zeggen waar het op lijkt. Want het is ook een frisdrank uit Amerika.
0: Dr. Pepper.
1: Ja,
0: oh ja.
1: Daar lijkt het een beetje op.
0: Nou, ik ben blij dat ik twee blikjes heb gekocht. Die kan ik dan in mijn eentje gaan opdrinken. Want jij vindt het niet zo.
1: Nee, ik vind het niet zo lekker. Ik proef gewoon wel de karamel van de cola.
0: Mm-hmm.
1: Want ik vind cola smaakt altijd een beetje naar karamel en kaneel. Maar dat zijn natuurlijk ook de smaken die gewoon in een kruidnoot zitten. Dus ik weet niet precies wat ik nu proef.
0: Al valt me wel op in
1: vanille.
0: De
1: vanille. Ik proef vanille.
0: Ja, heel veel kruidnoten in de supermarkt hebben echt totaal gekke smaken de laatste tijd.
1: Ik zat gisteren ook nog even in dat schap te kijken. Citroen maanzaad. Ik dacht, wat moet je ermee?
0: En met marengue en de bossenbol kruidnoot. Die zag ik ook nog liggen in de supermarkt.
1: Nou, maar misschien heb jij thuis al de cola met kruidnootsmaak gehad. Laat even weten of je dat lekker vindt. En of jij ook een favoriete pepernoot hebt. Dat kun je ook even laten weten. 0320 28 50 50. Ik drink dit wel op, maar ik hoef niet meer hoor.
0: Eigenlijk. Echt waar? Er zit nog heel veel in het blikje.
1: Nee, neem jij lekker. Ik krijg ook een smakmond ervan. Er zit geen suiker in, zei je.
0: Nee, maar wel heel veel zoetstof. Ja. Mag ik een blikje ook houden? Dat is 15 cent, staatsgeld.

0: Huey Lewis en the News and the Power of Love.
1: Eerst even een update van mijn moeder. Want die volgen we natuurlijk al de hele uitzending. Want die, ken je het verhaal van die vrouw die ging vliegen, maar die ging niet. Zo was het ongeveer. Begon natuurlijk allemaal al dat ze bij de verkeerde gate was neergezet door de assistentie. Wel in het vliegtuig terechtgekomen en vervolgens een uur lang niet kunnen opstijgen omdat er een of ander dingetje stuk is. Maar het verlossende woord is er. Ze is in de lucht op dit moment.
2: Fijn.
1: Ja, dus over 2 uur kan mijn broer haar opvangen in Krakau. Dan weet hij dat ook als hij nu zit te luisteren. Ze komt over 2 uur. Dan, na 5 zijn wij gewoon hier in Lelystad nog voor jou aan de slag. We gaan het hebben over een mislukte inbraak bij de brandweerkazerne in Almere. Raar verhaal. Hoor je straks meer over de 5?
0: Ja, en je weet het ongetwijfeld nog wel. Vorig weekend was er een heel ernstig ongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. 3 jonge jongens die kwamen om het leven. En ze woonden in Nederland, die jongens, maar kwamen oorspronkelijk uit Eritrea in Afrika. Ze willen daar ook begraven worden, althans dat willen de nabestaanden graag. En daar is geld voor nodig. De uitvaartverzorger is een crowdfundactie begonnen. Zometeen op de radio hoor je het hele verhaal. Natuurlijk hebben we ook nog wat muziek voor je. Dit is Alan Clark en zijn vader, Father and Friends.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat je bijvoorbeeld voor je werk een VOG aanvraagt. Dat er wordt gezegd vanuit die instantie, nou, het lijkt ons eigenlijk niet zo verstandig als jij dit werk gaat doen. Dus krijg je die VOG niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Of dat nou de gerookte zalm uit Emmeloord is. Of
3: paling uit
2: de bieten van Piet uit Zeewolde.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Er is een crowdfunding gestart voor de 3 jongeren die vorige week omkwamen op de Markerwaarddijk. De initiatiefnemer wil geld inzamelen om de 3 naar hun thuisland Eritrea te repatriëren. En de Overijsselse weg tussen Dronten en Lelystad is dinsdag en woensdag afgesloten voor filmopnames. De provincie meldt dat het gaat om opnames voor de speelfilm Happy Days, met onder meer René Soutendijk. Meer nieuws vind je op onze website omroepflevoland.nl.
6: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder 1 waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer: in de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan kijk ik meteen even voor je waar het stilstaat op deze vrijdagmiddag. Nou, het valt mee hoor. Alleen wat vertraging op de A28. Amersfoort-Groningen tussen Zwolle Centrum en de afrit Nieuw-Leuzen 5 minuutjes. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Zuid en Knoopend-Hattemerbroek ook 5 minuten vertraging. En tussen Kampen-Zuid en Kampen-Noord 7 minuten. Dan kijk ik even naar de snelheidscontroles. Op de A27 in de richting van Hilversum bij Almere bij 112,3. Ook een flitser aan de Larsjordreef in Lelystad in beide richtingen. De Monnikenweg in Nagelen en de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten, bij hectometerpaal 105,6.
9: Vorig weekend was dat ernstige ongeluk op de Markerwaarddijk, waarbij 3 jonge mannen om het leven kwamen van 17 en 19 jaar oud. Deze jonge mannen komen uit Eritrea en nu is er een crowdfundingsactie gestart om ze hun laatste rustplaats in hun land van herkomst te geven. Zo meer in Studio Flevoland.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Is binnen 3 minuten geregeld.
15: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Damiano David, Tyla en Now Rogers en Talk To Me.
1: Vorig weekend vond er een zeer zwaar ernstig ongeluk plaats op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. En daarbij kwamen drie jonge mannen van 17 en 19 jaar oud om het leven. Ze woonden in Nederland, maar kwamen oorspronkelijk uit Eritrea in Afrika. Hun familie, die niet heel kapitaalkrachtig is, wil graag dat de jongens daar begraven worden. De uitvaartverzorger is een crowdfundactie begonnen. Je hoort Erwin Lievestro.
2: Het is onvoorstelbaar. Ik ben zelf vader van 8 kinderen. En dan 2 jongens van 17 en 1 van 19. Ja, de bloei van hun leven. Het is gewoon verschrikkelijk. Dat gaat niemand in de koude kleren zitten, denk ik.
3: Het is een aanrijding tussen 3 auto's op de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. 5 raken zwaar gewond. 3 tieners komen om het leven.
2: Ja, zover we weten zaten ze op de achterbank, zeg maar. Nou, er waren 3 jongens uit Eritrea. En deze jongens kwamen uit een klein dorp en daar leefden zij samen. Zijn gevlucht. Zijn in de tussentijd op de weg zijn ze verhandeld. Dus zijn ze verkocht. Zijn ze eigenlijk als nieuwe wet slaven gebruikt. Dat zijn ze ontvlucht. Daarna zijn ze naar Italië gegaan. En vanuit Italië zijn ze doorgestroomd naar Nederland. 2 zaten er nog in het COA. Dus die waren ook onder de handen van de COA. Maar de andere was 19 geworden. Dus die was buiten de COA terechtgekomen. Dus dit waren vrienden. Al heel lang vanuit hun geboortedorp al.
3: En nu dus een crowdfundactie om de arme familie in Eritrea hun zonen terug te geven.
2: Het zijn 3 jongens die ergens in terecht zijn gekomen waar ze niet voor gekozen hebben. Dus het is niet zo dat ze roekeloos gereden hebben of dingen hebben gedaan die niet mochten. Ze zaten gewoon op de verkeerde plek op het verkeerde moment. En wat wij steeds terugkregen vanuit die families, ja, ze zijn met z'n drieën zijn ze gegaan. Dus ze moeten ook eigenlijk weer met z'n drieën terug. En de Eritrese gemeenschap heeft gewoon niet de middelen om zulke dingen op te vangen. Dus je ziet heel veel verdriet en we zagen die ellende. Mijn zoon en ik, want we hebben een familiebedrijf, zaten aan tafel en zagen de wanhoop in de ogen van deze mensen. En we keken elkaar aan en ik zei, ja, we gaan dit gewoon oppakken. We gaan gewoon kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat die jongens met z'n drieën terug kunnen om daar begraven te worden. Want het is een christelijke familie en die willen gewoon heel graag dat het begraven wordt.
3: Hopelijk volgende week kunnen de lichamen richting Eritrea.
2: Ja, dat is afwachten. We hopen het, zeg maar. Maar dat is helemaal afhankelijk van of de vliegtuigen naartoe vliegen, of dat mogelijk is. En dat is best wel ingewikkeld. We hebben nu net in ieder geval toestemming voor de eerste 2. En we gokken erop dat Nederland mee gaat helpen. Dus we hebben voor alle 3 nu in ieder geval het in gang gezet. En als het geld bij elkaar komt, is het mooi. En anders, ja, dan loop ik een bult.
1: Ja, en een laatste update. Net stond de teller op iets meer dan €6.000. Het doel is €15.000 tijdens die crowdfundactie. Een verslag was dit van onze collega Rosé Dankerlui.

0: kiss.
1: Een kusje van Prince.
2: Tijd voor het weerbericht en dat krijgen we van Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Wouter, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Nou, er is veel regen gevallen vandaag, maar ik heb het idee dat het nu in Flevoland op de meeste plekken wel een beetje is opgeklaard, hè?
3: Ja, klopt. Ja. Het is op de meeste plaatsen droog geworden. Vanavond klaart het verder op en vannacht zien we dan dat ook de wind langzaam gaat afnemen naar windkracht 3 tot 4 uit het westen. Het heeft natuurlijk vandaag behoorlijk stevig gewaaid, maar dat gaat dus veranderen en de temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar een graad of 14. En dan staat ons eigenlijk een heel mooi weekend te wachten.
2: Nou, vertel meer. We zijn heel nieuwsgierig nu natuurlijk.
3: Ja, morgen veel zonneschijn, vooral in de ochtend. Nou, morgenmiddag zien we ook wat van die stapelwolken ontstaan. Maar ik denk wel dat het overal droog blijft. Met ongeveer 20 graden en veel minder wind dan vandaag voelt het al meteen best wel aangenaam aan. En zondag en maandag wordt het nog een stuk warmer. Zondag komen we op de warmste plaatsen rond 23 graden uit. En maandag zou het lokaal 25 of 26 graden kunnen worden.
4: Nou ja, zeg.
3: Dus de zomer keert toch nog even terug.
4: Ja, maar wel één dagje denk ik, of niet?
3: Ja, één of twee dagen inderdaad. Want daarna dan draait de wind opnieuw naar het westen. Krijgen we weer met wat buien te maken. Het zal geen hele dagen regenen of zo. Dat zal wel meevallen. Maar de temperatuur gaat daardoor wel weer naar beneden. Naar waardes die we vandaag ook bijvoorbeeld hebben.
4: Oké, nou geweldig. Dus we gaan eigenlijk een vrij droog weekend tegemoet.
3: Absoluut.
4: Ja, heel fijn.
3: Dus,
4: ik zit straks op de voetbal. Ja, ik zit lekker op de voetbaltribune zo meteen. Dus ik denk, het is wel droog. Sorry, ik heb even het begin gemist. Kun je het nog één keer herhalen? Zit ik droog of niet?
3: Dat denk ik wel, ja.
4: Ah, dank
3: dat moet wel goed komen.
4: Dankjewel, Wouter. Ja, heel goed. Wouter, hele prettige avond en eet smakelijk zometeen.
3: Dankjewel, jullie ook, hè.
5: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: vind het zo leuk om te zeggen dat hij 2 weken geleden gewoon in Biddinghuizen stond. Dat vind ik altijd leuk als je het hebt over sterren. Somber, die trad daar op tijdens Lowlands. En je hoorde hem ook hier bij Flevoland. My body isn't ready.
1: Veel inwoners van Almere Buiten zijn niet blij met het besluit dat de koffieshop aan de Evenaar open mag van burgemeester Hein van der Loo. Gistermiddag werd bekend dat er na jaren gesteggel alsnog groen licht komt voor die koffieshop in Almere Buiten. De verwachting is dat de deuren over 1 of 2 maanden opengaan. Hoewel niet iedereen zich zorgen maakt, zien veel mensen uit de buurt het wel somber in.
2: Je moet je voorstellen dat hier kinderen straks langs kan lopen en dan in conflict worden gebracht met allerlei mensen die hier drugs of wiet gaan lopen kopen.
3: Als mensen een wietje willen halen, dan moeten ze dat gewoon kunnen doen. En dan als dit hier wordt geplaatst, is het veel beter dan als mensen naar een dealer gaan of zoiets. Dan hoeft het niet illegaal te gaan, dus dat is ook veel beter.
4: Mijn grootste zorg is eigenlijk dat het hier verkeerschaos gaat worden.
5: Je parkeert en dan ga je naar binnen en dan kan je misschien wel je liefde vinden of zo.
6: Het is een soort ontmoetingsplek.
5: Ja.
7: Vooral auto's die er omheen rijden en misschien wat wietlucht. Maar dat moeten we maar afwachten, want volgens mij mogen ze in de buurt hier niet roken.
6: Want dat vindt u stinken?
7: Ja. Ja, ik rook zelf niet, dus dan is het altijd wat lastig.
8: Ik woon hier natuurlijk een huis met mensen met verstandelijke beperking. Daar zit de verslavingszorg, daar zit een kinderdagverblijf, ik weet niet. Er zijn genoeg panden, in Almere Buiten leeg, in de straat en zo. Zit daar lekker een koffieshop neer.
6: Want u gaat bezwaar aantekenen?
2: Jazeker, daar zijn we al mee bezig.
6: Ja, daar bent u al mee begonnen, of daar was u al mee bezig?
2: Ja, omdat wij zagen dit al aankomen. En dan is het natuurlijk niet juist om af te wachten wat er gaat gebeuren. Hè?
8: Geloof me, dat er een koffieshop in Almere Buiten komt, prima. Maar niet in zo'n woonwijk waar kinderdagverblijf zit en verslavingszorg.
9: Overlast in de zin van drukte, zwerfafval, koeriertjes die heen en weer gaan. Wij hebben net wat kinderen gesproken van 15, die zouden misschien ook wel willen, mogen het zelf niet halen. Dus wordt er een tussenkoeriertje voor ingezet. Ik maak me zorgen, ja.
6: Zou je er zelf gebruik van maken, denk je?
5: Nee, sowieso niet. Ik drink geen koffie en ik ga dat soort dingen ook niet doen.
6: Geen jointjes roken, dus voor jou?
5: Nee.
6: En jij, ga jij er gebruik van maken?
10: Zeker niet. Nee, ik ben ook veel te jong daarvoor. Ja. Dus nee, kan ook niet.
1: Nee, die doen dat niet. Die zijn er nog te jong voor. Je hoorde de reacties van de buurtbewoners daar, waar de koffieshop in Almere Buiten moet komen, in een verslag van Hilde Verwij.

0: Ook onderweg naar huis. Studio Flevoland. Met Odeke en Jordi.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Er is een crowdfunding gestart voor de drie jongeren die vorige week omkwamen op de Markerwaarddijk. Initiatiefnemer Erwin Lievestro wil geld inzamelen om de drie naar hun thuisland Eritrea te repatriëren. Voor de twee 17-jarige slachtoffers wordt een repatriëringsvlucht geregeld, maar voor de 19-jarige niet. En daarom hoopt Lievestro met de actie 15.000 euro op te halen. Inmiddels is er al meer dan 6.000 euro ingezameld. De Overijsselse weg bij Dronten en Lelystad is dinsdag en woensdag afgesloten voor filmopnames. De provincie meldt dat het gaat om opnames voor de speelfilm Happy Days met onder meer René Soutendijk. De weg is beide dagen dicht van 9 tot 3 uur. Het verkeer wordt omgeleid via Zwifterband. Happy Days moet volgend jaar in de bioscoop te zien zijn. En het Openbaar Ministerie eist celstraf voor een 20-jarige Almeerder en een 19-jarige man uit Lelystad. Ze stonden terecht bij de rechtbank in Utrecht voor een schietpartij bij een flatgebouw in Utrecht-Overvecht vorig jaar augustus. De Almeerder vuurde 28 kogels op het portiek af en de Lelystedeling reed de auto waarin ze kwamen. Ze hadden een opdracht aangenomen om iemand te waarschuwen. De officier van justitie noemde het tafereel vergelijkbaar met een oorlogsgebied. Tegen de twee zijn celstraffen geëist van 22 en 18 maanden cel. De rechtbank doet op 18 september uitspraak. Wil je op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws? Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
7: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Bij dat huis was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van de man die die nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzendcentrum buiten de EU sturen. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland.
8: Vanavond en vannacht ziet het weer er rustig uit in Flevoland. Vandaag overdag waaide het nog flink, maar de wind gaat snel in kracht afnemen en is vannacht nog meest matig windkracht 3 of 4. Daarbij volgen vanuit het westen opklaringen en het wordt overwegend droog. Nou, morgenochtend kan nog een enkele bui overtrekken vanuit het noordwesten, maar morgenmiddag wordt het dan weer droog met meer zonneschijn en temperaturen die uitkomen rond 20 graden. De wind is hooguit matig van kracht en uit een westelijke richting. Zondag is het rustiger met slechts een zwakke tot matige wind. De dag verloopt dan wel grotendeels zonnig met wat hogere temperaturen. Op sommige plaatsen kan het wel 23 graden worden.
9: Dankjewel Wouter, dan kijk ik naar de situatie op de weg. Nou, het is rustig hoor, alleen wat vertraging op de N50. Emmeloord Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en Knopend Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort, 5 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles op de Larsserdreef in Lelystad in beide richtingen. En we kregen een berichtje binnen van Ina, die is daar langs gereden. Die flitser zit tegenover de garage op de Larsserdreef richting de A6. Dus let daar op je snelheid. Ook een controle aan de Monnikenweg in Nagelen en op de N307, dat is de Hanzeweg in Dronten bij hectometerpaal 105,6.
6: Een leuke voetbalavond vanavond, want Almere speelt thuis tegen Jong Ajax. En Almere is al een aantal weken in een winning mood. Heeft al uit...

0: 10 punten uit 4 wedstrijden te pakken. En ja, wat gaat vanavond brengen? We blikken er zo op vooruit in Studio Flevoland.
1: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Courtney Rebel samen met Steve Harley, Make Me Smile.
1: Tijd voor voetbal dan. Almere City speelt vanavond op eigen veld tegen Jong Ajax. De Almeerders hebben een sterke seizoenstart met 10 punten uit 4 wedstrijden en staan nu derde in de keukenkampioendivisie. Toch is trainer Anoush Dasgir nog niet tevreden over het vertoonde spel van City. Hij hoopt dat zijn ploeg tegen het elftal uit Amsterdam voetballend beter voor de dag komt dan in de eerste 4 competitieduels.
2: We hebben wat meer tijd besteed aan om wat balvaster te zijn. En ik verwacht dat, dat het morgen beter zal gaan als de afgelopen wedstrijden. Dus daar heb ik alle vertrouwen in.
3: Het spel moet beter, maar het resultaat, dat is er.
2: Ja, resultaten. Kijk, daar gaat het uiteindelijk om. Alleen als je met de bovenste plekken wilt meedraaien, dan moet je ook goed zijn aan de bal. Dat waren we op vorige week niet echt. Ik verwacht dat, we nu wel de eerste stappen kunnen gaan zetten.
3: Hoewel er aan de bal dus genoeg te verbeteren is, staat Almere City verdedigend als een huis. Keeper Wessel Speel is tot nu toe de minst gepasseerde doelman van de competitie. Hij weet dan ook goed waarom het spel aan de bal nog minder loopt dan zonder bal.
4: In de voorbereiding is er veel getraind op verdedigen, dus dan is natuurlijk een beetje een trade-off. Als je veel meer oefent op verdedigen, dan gaat het aan de bal lever je wat in. Maar nu zijn we dat steeds meer aan het oppakken en vertrouwen daarin aan het krijgen. Maar ik denk, daar ben ik het eens met de trainer, dat eerst moet gewoon de verdediging staan en dat is gewoon het goede fundament.
3: Ja, en daarin ben jij ook geen onbelangrijke schakel, want je hebt je al aardig keer kunnen onderscheiden, denk ik.
4: Ja, ik denk voor mij ook wel een sterke start, maar ik doe gewoon mijn werk en ik denk dat die samenwerking met de verdediging goed is. Vertrouwen is nu goed en hoog, dus dat moeten we gewoon doorzetten.
3: Tot nu toe heb je elke wedstrijd wel redelijk wat te doen gehad. Is dat dan morgen dat een keer zou ook lekker zijn als je een rustig avondje hebt?
4: Nou, we weten dat Ajax veel dreiging heeft. Ook dat de kans ligt voor ons. Dus we hebben gewoon een goed plan en daar moeten we ons aan houden.
1: Ja, en als laatste hoorde je keeper Wessel Speel. De aftrap tussen City en Jong Ajax is vanavond om 8:00. Je kunt de ontwikkelingen van de wedstrijd volgen via ons live blog op de app en op de website. En als je er naartoe gaat, heel veel plezier. Als je Oudeke wil ontmoeten, let op het rode haar. Niet te missen, die is er ook bij.

0: The Pretenders en Bras in Pocket.
1: Het is tijd voor het nieuws van buiten de regio. 32 verdachten die deze week werden aangehouden na het geweld in Overasselt worden als groep verdacht. De groep bestaat onder meer uit Fransen, Nederlanders en Algerijnen. Samen worden zij verdacht van moord of doodslag op de 51-jarige beveiliger en van poging tot moord op twee politieagenten. Dat vertelt deze verslaggever.
2: Het is opvallend dat er tegen de hele groep dezelfde verdenking is. Moord of doodslag. Natuurlijk heeft niet iedereen geschoten. Dat weet het OM ook wel, maar het is nog te vroeg om te kijken wie nou de schutter was en wie precies welke rol had. Dus daarom geldt nu voor iedereen hetzelfde.
1: Ja, alle verdachten worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Dat is dus al gebeurd. En die beslist of ze langer vast blijven zitten. Twee van de verdachten zijn minderjarig. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar.
3: Nou, ik las net toevallig. Alle 32 voorgeleide verdachten van dat geweld in Overasselt, die blijven in ieder geval 14 dagen langer vast. De Nederlandse reisapp Polarsteps blijkt niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Gegevens van miljoenen reizigers waren op een simpele manier in te zien. Deze journalist van Follow the Money vertelt wat ze konden zien.
4: Ja, we konden met geofencing konden we een kaartje tekenen in een landkaart. En als iemand zich daarin bewoog, dan kregen wij een melding. Dus als iemand dan weer thuis kwam of juist wegging, wisten wij daar vanaf. En dat is heel handig als je iemand wil opvangen met een stuk taart die weer thuis komt. Maar als je even wil inbreken en je wil weten dat iemand weg is, kun je het daar bijvoorbeeld ook voor gebruiken.
3: Nou, Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om hun app beter te beveiligen.
1: Nou, jullie waren laatst naar Polen. Hadden jullie ook die Polarsteps aan?
3: Ja, voor het eerst gebruikte ik het. Ik denk dat is wel leuk, maar nu ik dit zo lees.
1: Maar je hebt geen bericht gekregen dat het zo is eventueel.
3: Nee. Okay. Nou, we hadden ook geen schokkende foto's hoor. Dus,
1: nee, maar dan wisten mensen dus dat je dus niet thuis was.
3: Ja,
1: daar gaat het om.
3: Precies. Dat is ook gelukkig niet ingebroken.
1: Nee. Minister van Essen is blij met de conclusie van het planbureau voor de leefomgeving. Dat zegt in een analyse dat de stikstofplannen van het kabinet een stap in de goede richting zijn. Volgens de minister kan Nederland met dit pakket voor een deel van het stikstofslot af.
5: Onze inschatting is dat de stikstofuitstoot op heel veel gebieden fors naar beneden gaat. Ook andere maatregelen zorgen voor een betere natuurkwaliteit. En dat je dan soms, ook als een natuurgebied nog licht overbelast is, wel degelijk vergunningen kunt verlenen. Omdat je bijvoorbeeld zorgt dat het natuurgebied minder droog is. Dat er dan minder drukfactoren op zitten. Dus ik ben heel blij dat het PBL dat ook laat zien.
1: Ja, voor het eerst sinds de coronaperiode is de uitstoot in het verkeer gedaald, meldt het CBS. En dat komt vooral omdat er steeds meer elektrische auto's zijn en dat bussen schoner zijn geworden.
3: En oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar volgt zij fractievoorzitter Rose Muller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt deze verslaggever.
6: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
3: En Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat je bijvoorbeeld voor je werk een VOG aanvraagt. Dat er wordt gezegd vanuit die instantie, nou, het lijkt ons eigenlijk niet zo verstandig als jij dit werk gaat doen. Dus krijg je die VOG niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Of dat nou de gerookte zalm uit Emmeloord is. Of
3: paling uit
2: de bieten van Piet uit Zeewolde.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Welzijn Lelystad, lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt met ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Er is een crowdfunding gestart voor de 3 jongeren die vorige week omkwamen op de Markerwaardijk. En de Overijsselse weg tussen Dronten en Lelystad is dinsdag en woensdag afgesloten voor filmopnames. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over Box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het midden van het land staan ze nog op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein. 5 minuten vertraging. A325 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Elst en Lent 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vorig weekend was dat ernstige ongeluk op de Markerwaarddijk, waarbij 3 jonge mannen om het leven kwamen van 17 en 19 jaar oud. Deze jonge mannen komen uit Eritrea en nu is er een crowdfundingsactie gestart om ze hun laatste rustplaats in hun land van herkomst te geven. Zo meer in Studio Flevoland.
14: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
19: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
20: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland. Everybody get up.

0: Vorig weekend vond er een zeer zwaar ernstig ongeluk plaats op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. En daarbij kwamen drie jonge mannen van 17 en 19 jaar oud om het leven. Ze woonden in Nederland, maar kwamen oorspronkelijk uit Eritrea in Afrika. Hun familie, die niet heel kapitaalkrachtig is, wil graag dat de jongens daar begraven worden. De uitvaartverzorger is een crowdfundactie begonnen. Je hoort Erwin Lievestro.
1: Het is onvoorstelbaar. Ik ben zelf vader van 8 kinderen. En dan 2 jongens van 17 en 1 van 19. Ja, de bloei van hun leven. Het is gewoon verschrikkelijk. Dat gaat niemand in de koude kleren zitten, denk ik.
2: Het is een aanrijding tussen 3 auto's op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. 5 raken zwaar gewond. 3 tieners komen om het leven.
1: Nou, zover we weten zaten ze op de achterbank, zeg maar. Nou, er waren 3 jongens uit Eritrea. En deze jongens kwamen uit een klein dorp en daar leefden zij samen. Zijn gevlucht. Zijn in de tussentijd op de weg zijn ze verhandeld. Dus zijn ze verkocht. Zijn ze eigenlijk als nieuwe wet slaven gebruikt. Dat zijn ze ontvlucht. Daarna zijn ze naar Italië gegaan. En vanuit Italië zijn ze doorgestroomd naar Nederland. 2 zaten er nog in het COA. Dus die waren ook onder de handen van de COA. Maar de andere was 19 geworden. Dus die was buiten de COA terechtgekomen. Dus dit waren vrienden. Al heel lang vanuit hun geboortedorp al.
2: En nu dus een crowdfundactie om de arme familie in Eritrea hun zonen terug te geven.
1: Er zijn 3 jongens die ergens in terecht zijn gekomen waar ze niet voor gekozen hebben. Dus het is niet zo dat ze roekeloos gereden hebben of dingen hebben gedaan die niet mochten. Ze zaten gewoon op de verkeerde plek op het verkeerde moment. En wat wij steeds terugkregen vanuit die families, ja, ze zijn met z'n drieën zijn ze gegaan. Dus ze moeten ook eigenlijk weer met z'n drieën terug. En de Eritrese gemeenschap heeft gewoon niet de middelen om zulke dingen op te vangen. Dus je ziet heel veel verdriet en we zagen die ellende. Mijn zoon en ik, want we hebben een familiebedrijf, zaten aan tafel en zagen de wanhoop in de ogen van deze mensen. En we keken elkaar aan. Ik zei, ja, we gaan dit gewoon oppakken. We gaan gewoon kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat die jongens met z'n drieën terug kunnen om daar begraven te worden. Want het is een christelijke familie en die willen gewoon heel graag dat het begraven wordt.
2: Hopelijk volgende week kunnen de lichamen richting Eritrea.
1: Ja, dat is afwachten. We hopen het, zeg maar. Maar dat is helemaal afhankelijk van of de vliegtuigen naartoe vliegen, of dat mogelijk is. En dat is best wel ingewikkeld. We hebben nu net in ieder geval toestemming voor de eerste 2. En we gokken erop dat Nederland mee gaat helpen. Dus we hebben voor alle 3 nu in ieder geval het in gang gezet. En als het geld bij elkaar komt, is het mooi. En anders, dan loop ik een bult.
0: Ja, en een laatste update. Net stond de teller op iets meer dan €6.000. Het doel is €15.000 tijdens die crowdfundactie. Een verslag was dit van onze collega Rosé Dankerlui.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Tijd voor het weerbericht en dat krijgen we van Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Wouter, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Nou, er is veel regen gevallen vandaag, maar ik heb het idee dat het nu in Flevoland op de meeste plekken wel een beetje is opgeklaard, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Het is op de meeste plaatsen droog geworden. Vanavond klaart het verder op en vannacht zien we dan dat ook de wind langzaam gaat afnemen naar windkracht 3 tot 4 uit het westen. Het heeft natuurlijk vandaag behoorlijk stevig gewaaid, maar dat gaat dus veranderen en de temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar een graad of 14. En dan staat ons eigenlijk een heel mooi weekend te wachten.
0: Nou, vertel meer. We zijn heel nieuwsgierig nu natuurlijk.
1: Ja, morgen veel zonneschijn, vooral in de ochtend. Nou, morgenmiddag zien we ook wat van die stapelwolken ontstaan. Maar ik denk wel dat het overal droog blijft. Met ongeveer 20 graden en veel minder wind dan vandaag voelt het dan meteen best wel aangenaam aan. En zondag en maandag wordt het nog een stuk warmer. Zondag komen we op de warmste plaatsen rond 23 graden uit. En maandag zou het lokaal 25 of 26 graden kunnen worden.
2: Nou ja, zeg.
1: Dus de zomer keert toch nog even terug.
2: Ja, maar wel één dagje denk ik, of niet?
1: Ja, één of twee dagen inderdaad. Want daarna dan draait de wind opnieuw naar het westen. Krijgen we weer met wat buien te maken. Het zal geen hele dagen regenen of zo. Dat zal wel meevallen. Hm. Maar de temperatuur gaat daardoor wel weer naar beneden. Naar waardes die we vandaag ook bijvoorbeeld hebben.
2: Oké, nou geweldig. Dus we gaan eigenlijk een vrij droog weekend tegemoet.
1: Absoluut.
2: Ja, heel fijn.
1: Dus,
2: ik zit straks op de voetbal. Ja, ik zit lekker op de voetbaltribune zometeen. Dus ik denk, het is wel droog. Sorry, ik heb even het begin gemist. Kun je het nog één keer herhalen? Zit ik droog of niet?
1: Dat denk ik wel, ja. Dat moet wel goed komen.
2: Dankjewel, Wouter. Ja, heel goed. Wouter, hele prettige avond en eet smakelijk zometeen.
1: Dankjewel, jullie ook, hè.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
4: Dit is Flevoland.

0: Veel inwoners van Almere Buiten zijn niet blij met het besluit dat de koffieshop aan de Evenaar open mag van burgemeester Hein van der Loo. Gistermiddag werd bekend dat er na jaren gesteggel alsnog groen licht komt voor die koffieshop in Almere Buiten. De verwachting is dat de deuren over 1 of 2 maanden open gaan. Hoewel niet iedereen zich zorgen maakt, zien veel mensen uit de buurt het wel somber in.
1: Je moet je voorstellen dat hier kinderen straks langs kan lopen en dan in conflict worden gebracht met allerlei mensen die hier drugs of wiet gaan lopen kopen.
2: Als mensen een wietje willen halen, dan moeten ze dat gewoon kunnen doen. En dan als dit hier wordt geplaatst, is het veel beter dan als mensen naar een dealer gaan of zoiets. Dan hoeft het niet illegaal te gaan, dus dat is ook veel beter.
3: Mijn grootste zorg is eigenlijk dat het hier een verkeerschaos gaat worden.
4: Je parkeert en dan ga je naar binnen en dan kan je misschien wel je liefde vinden of zo.
5: Het is een soort ontmoetingsplek.
4: Ja.
6: Vooral auto's die eromheen rijden en misschien wat wietlucht. Maar dat moeten we maar afwachten, want volgens mij mogen ze in de buurt hier niet roken.
5: Want dat vindt u stinken?
6: Ja, ik rook zelf niet, dus dan is het altijd wat lastig.
7: Ik woon hier natuurlijk een huis met mensen met verstandelijke beperking. Daar zit een verslavingszorg, daar zit een kinderdagverblijf, ik weet niet. Er zijn genoeg panden in Almere Buiten leeg, in de straat en zo. Zit daar lekker een koffieshop neer.
5: Want u gaat bezwaar aantekenen?
1: Jazeker, daar zijn we al mee bezig.
5: Ja, daar bent u al mee begonnen, of daar was u al mee bezig?
1: Ja, omdat wij zagen dit al aankomen. En dan is het natuurlijk niet juist om af te wachten wat er gaat gebeuren. Hè?
7: Geloof me, dat er een koffieshop in Almere Buiten komt, prima. Maar niet in zo'n woonwijk waar kinderdagverblijf zit en verslavingszorg.
3: Overlast in de zin van drukte, zwerfafval, koeriertjes die heen en weer gaan. Wij hebben net wat kinderen gesproken van 15, die zouden misschien ook wel willen, mogen het zelf niet halen. Dus wordt er een tussenkoeriertje voor ingezet. Ik maak me zorgen, ja.
5: Zou je er zelf gebruik van maken, denk je?
4: Nee, sowieso niet. Ik drink geen koffie en ik ga dat soort dingen ook niet doen.
5: Geen jointjes roken dus voor jou?
4: Nee.
5: En jij, ga jij er gebruik van maken?
8: Zeker niet. Nee, ik ben ook veel te jong daarvoor. Dus kan ook niet.
0: Nee, die doen dat niet. Die zijn er nog te jong voor. Je hoorde de reacties van de buurtbewoners daar, waar de koffieshop in Almere Buiten moet komen, in een verslag van Hilde Verwij.

0: Voor soort een repatriëringsvlucht geregeld, maar voor de 19-jarige niet. En daarom hoopt Liefverstro met de actie €15.000 op te halen. Inmiddels is er al meer dan €6.000 ingezameld. De Overijsselse weg bij Dronten en Lelystad is dinsdag en woensdag afgesloten voor filmopnames. De provincie meldt dat het gaat om opnames voor de speelfilm Happy Days met onder meer René Soutendijk. De weg is beide dagen dicht van 9 tot 3 uur. En verkeer wordt omgeleid via Zwifterband. Happy Days moet volgend jaar in de bioscoop te zien zijn. En het Openbaar Ministerie eist celstraf voor een 20-jarige Almeerder en een 19-jarige man uit Lelystad. Ze stonden terecht bij de rechtbank in Utrecht voor een schietpartij bij een flatgebouw in Utrecht-Overvecht vorig jaar augustus. De Almeerder vuurde 28 kogels op het portiek af en de Lelystedeling reed de auto waarin ze kwamen. Ze hadden een opdracht aangenomen om iemand te waarschuwen. De officier van justitie noemde het tafereel vergelijkbaar met een oorlogsgebied. Tegen de twee zijn celstraffen geëist van 22 en 18 maanden cel. De rechtbank doet op 18 september uitspraak. Wil je op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws? Kijk dan op onze website omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt moeten langer in de cel blijven. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog zeker 14 dagen blijven vastzitten. Ze worden verdacht van moord of doodslag op de beveiliger bij het huis van Jan G. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. Naar welk land ze gaan is nog niet bekendgemaakt. Het weer, in het zuidoosten nog wat regen, verder is het droog. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In de middag overal droog bij zo'n 20 graden.
2: Vanavond en vannacht ziet het weer rustig uit in Flevoland. Vandaag overdag waaide het nog flink, maar de wind gaat snel in kracht afnemen en is vannacht nog meest matig windkracht 3 of 4. Daarbij volgen vanuit het westen opklaringen en het wordt overwegend droog. Nou, morgenochtend kan nog een enkele bui overtrekken vanuit het noordwesten, maar morgenmiddag wordt het dan weer droog met meer zonneschijn en temperaturen die uitkomen rond 20 graden. De wind is hooguit matig van kracht en uit een westelijke richting. Zondag is het rustiger met slechts een zwakke tot matige wind. De dag verloopt dan wel grotendeels zonnig met wat hogere temperaturen. Op sommige plaatsen kan het wel 23 graden worden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat nog een korte file op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Voor Zevenaar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een leuke voetbalavond vanavond, want Almere speelt thuis tegen Jong Ajax. En Almere is al een aantal weken in een winning mood. Heeft al uit 10 punten uit 4 wedstrijden te pakken. En ja, wat gaat vanavond brengen? We blikken er zo op vooruit in Studio Flevoland.
4: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: tijd voor voetbal dan. Almere City speelt vanavond op eigen veld tegen Jong Ajax. De Almeerders hebben een sterke seizoenstart met 10 punten uit 4 wedstrijden en staan nu derde in de keukenkampioendivisie. Toch is trainer Anoush Dasgir nog niet tevreden over het vertoonde spel van City. Hij hoopt dat zijn ploeg tegen het elftal uit Amsterdam voetballend beter voor de dag komt dan in de eerste 4 competitieduels.
1: We hebben wat meer tijd besteed aan om wat balvaster te zijn. En ik verwacht dat, dat het morgen beter zal gaan als de afgelopen wedstrijden. Dus daar heb ik alle vertrouwen in.
2: Het spel moet beter, maar het resultaat, dat is er.
1: Ja, resultaten. Kijk, daar gaat het uiteindelijk om. Alleen als je met de bovenste plekken wilt meedraaien, dan moet je ook goed zijn aan de bal. Dat waren we op tot vorige week niet echt. Ik verwacht dat, dat we nu wel de eerste stappen kunnen gaan zetten.
2: Hoewel er aan de bal dus genoeg te verbeteren is, staat Almere City verdedigend als een huis. Keeper Wessel Speel is tot nu toe de minst gepasseerde doelman van de competitie. Hij weet dan ook goed waarom het spel aan de bal nog minder loopt dan zonder bal.
3: In de voorbereiding is er veel getraind op verdedigen. Dus dan is natuurlijk een beetje een trade-off. Als je veel meer oefent op verdedigen, dan gaat het aan de bal lever je wat in. Maar nu zijn we dat steeds meer aan het oppakken en vertrouwen daarin aan het krijgen. Maar ik denk, daar ben ik het eens met de trainer, dat eerst moet gewoon de verdediging staan. En dat is gewoon het goede fundament.
2: Ja, en daarin ben jij ook geen onbelangrijke schakel, want je hebt je al aardig keer kunnen onderscheiden, denk ik.
3: Ja, ik denk voor mij ook wel een sterke start, maar ik doe gewoon mijn werk en ik denk dat die samenwerking met de verdediging goed is. En vertrouwen is nu goed en hoog, dus dat moeten we gewoon doorzetten.
2: Tot nu toe heb je elke wedstrijd wel redelijk wat te doen gehad. Is dat dan morgen dat een keer zou ook lekker zijn als je een rustig avondje hebt?
3: Nou, we weten dat Ajax veel dreiging heeft. Ook dat de kans ligt voor ons. Dus we hebben gewoon een goed plan en daar moeten we ons aan houden.
0: En als laatste hoorde je keeper Wessel Speel. De aftrap tussen City en Jong Ajax is vanavond om 8:00. Je kunt de ontwikkelingen van de wedstrijd volgen via ons live blog op de app en op de website. En als je er naartoe gaat, heel veel plezier. Als je Oudeke wil ontmoeten, let op het rode haar. Niet te missen, die is er ook bij.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met...

0: Het is tijd voor het nieuws van buiten de regio. 32 verdachten die deze week werden aangehouden na het geweld in Overasselt worden als groep verdacht. De groep bestaat onder meer uit Fransen, Nederlanders en Algerijnen. Samen worden zij verdacht van moord of doodslag op de 51-jarige beveiliger en van poging tot moord op twee politieagenten. Dat vertelt deze verslaggever.
1: Het is opvallend dat tegen de hele groep dezelfde verdenking is. Moord of doodslag. Natuurlijk heeft niet iedereen geschoten. Dat weet het OM ook wel, maar het is nog te vroeg om te kijken wie nou de schutter was en wie precies welke rol had. Dus daarom geldt nu voor iedereen hetzelfde.
0: Ja, alle verdachten worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Dat is dus al gebeurd. En die beslist of ze langer vast blijven zitten. Twee van de verdachten zijn minderjarig. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar.
2: Ja, ik las net toevallig. Alle 32 voorgeleide verdachten van dat geweld in Overasselt, die blijven in ieder geval 14 dagen langer vast. De Nederlandse reisapp Polarsteps blijkt niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Gegevens van miljoenen reizigers waren op een simpele manier in te zien. Deze journalist van Follow the Money vertelt wat ze konden zien.
3: Ja, we konden met geofencing een kaartje tekenen in een landkaart. En als iemand zich daarin bewoog, dan kregen wij een melding. Dus als iemand dan weer thuis kwam of juist wegging, wisten wij daar vanaf. En dat is heel handig als je iemand wil opvangen met een stuk taart die weer thuis komt. Maar als je even wil inbreken en je wil weten dat iemand weg is, kun je het daar bijvoorbeeld ook voor gebruiken.
2: Ja, Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om hun app beter te beveiligen.
0: Nou, jullie waren laatst naar Polen. Hadden jullie ook die Polarsteps aan?
2: Ja, voor het eerst gebruikte ik het. Ik denk dat is wel leuk, maar nu ik dit zo lees.
0: Maar je hebt geen bericht gekregen dat het zo is eventueel?
2: Nee. Okay. Nou, we hadden ook geen schokkende foto's hoor. Dus,
0: nee, maar dan wisten mensen dus dat je dus niet thuis was.
2: Ja,
0: daar gaat het om.
2: Precies. Dat is ook gelukkig niet ingebroken.
0: Nee. Minister Van Essen is blij met de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat zegt in een analyse dat de stikstofplannen van het kabinet een stap in de goede richting zijn. Volgens de minister kan Nederland met dit pakket voor een deel van het stikstofslot af.
4: Onze inschatting is dat de stikstofuitstoot op heel veel gebieden fors naar beneden gaat. Ook andere maatregelen zorgen voor een betere natuurkwaliteit. En dat je dan soms, ook als een natuurgebied nog licht overbelast is, wel degelijk vergunningen kunt verlenen. Omdat je bijvoorbeeld zorgt dat het natuurgebied minder droog is. Dat er dan minder drukfactoren op zitten. Dus ik ben heel blij dat het PBL dat ook laat zien.
0: Ja, voor het eerst sinds de coronaperiode is de uitstoot in het verkeer gedaald, meldt het CBS. En dat komt vooral omdat er steeds meer elektrische auto's zijn en dat bussen schoner zijn geworden.
2: En oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar volgt zij fractievoorzitter Rose Muller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt deze verslaggever.
5: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
2: En Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat je bijvoorbeeld voor je werk een VOG aanvraagt. Dat er wordt gezegd vanuit die instantie, nou, het lijkt ons eigenlijk niet zo verstandig als jij dit werk gaat doen. Dus krijg je die VOG niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Of dat nou de gerookte zalm uit Emmeloord is. Of
3: paling uit
2: de bieten van Piet uit Zeewolde.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
9: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
11: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
10: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Leonie Nonadas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het hebben over een strafblad.
2: Ja.
3: Heb jij die trouwens?
1: Nee. Even voordat we, niet dat ik weet trouwens.
3: Nee. Hoe weet je dat eigenlijk of je een strafblad? Kun je dat zelf checken eventjes?
1: Mijnstrafblad.nl?
2: Ja, precies. Nou, tegenwoordig heb je overal websites voor. Ja, dus dat zou het wel makkelijk maken. Ja. Nou, je kan het inderdaad wel opvragen. Je hebt een instantie JustID heet dat. En daarbij kan je inderdaad opvragen van nou, hoe ziet dat er bij mij uit? Heb ik een strafblad, ja of nee?
3: Ja.
2: Maar over het algemeen weet je dat zelf ook wel hoor. Weet jij het over jezelf?
3: Nou, voor zover ik weet heb ik het niet.
2: Okay.
3: Maar ik weet ook niet wat je precies gedaan moet hebben voordat het geregistreerd wordt. En hoe lang dat dan blijft staan.
2: Ja, ja, overtredingen en misdrijven staan dus op je strafblad.
3: Bijvoorbeeld de 3 kilometer te snel gereden of zo?
2: 3 kilometer te snel niet, nee.
3: 20 kilometer te snel?
2: Ook nog niet,
3: 30?
2: Maar ja, vanaf 30 wordt het wel oppassen geblazen.
1: Dat is een misdrijf,
2: want op het moment dat het een strafbeschikking wordt, dus stel je krijgt een brief thuis en er staat op, je krijgt een strafbeschikking voor te hard rijden en je betaalt die netjes omdat je denkt, nou, dit is gewoon een geldboete, ik zal dat betalen en dan ben ik er netjes van af.
3: Ik heb het denk ik wel.
2: Ja?
3: Ik heb ooit een keer gereden zonder rijbewijs.
2: Oh, dan heb jij wel een strafblad, denk ik.
3: Echt waar?
2: Ja, dat denk
3: blijft
2: ik
3: dat
2: wel.
3: De rest van je leven staan?
2: Dat blijft, in principe blijft dat genoteerd. Je hebt alleen te maken met verschillende terugkijktermijnen. En per feit verschilt het ook weer hoe lang dat daadwerkelijk echt ook invloed
3: 30
2: heeft.
3: 30 jaar geleden is het.
2: Dat is wel behoorlijk lang geleden.
3: Maar was een brommertje.
2: Oké, ik denk niet dat jij daar nog last van krijgt.
3: Nee, dankjewel.
2: Nee, als je niet.
3: Slaap het toch beter.
2: Toch weer
1: jammer gezegd. Ja. Jammer.
3: Ja. Anders had je gehoopt dat ze me nog op kwamen halen met terugwerkende kracht.
1: Ja,
3: ja, dat had ik vastgezeten.
1: In de boeien mogen slaan.
3: Ja,
2: voor je collega's moet je het hebben.
1: Dat thuis gebeurt.
3: Ligt eraan wie het is natuurlijk.
2: Ja,
1: ja. Goed.
2: Maar goed, ja, we hadden het hier over naar aanleiding van een artikel van jullie. Hè, over de kermis in Almere.
1: Soms een busje dan ook. Hè. Direct kan je naar halt. En
2: precies.
1: Als je dan niet naar halt of het zou erger zijn, dan word je opgepakt. Maar dan krijg je ook gelijk een strafblad.
2: Ja, ja, of je krijgt een boete, zeg maar. Hè. Dat was de andere optie. Maar inderdaad, halt, dat was eigenlijk de pilot. Hè. Dus ze stonden daar voor jeugdigen. Tussen de 12 en de 18 is dat in principe. En als je dan iets verkeerd hebt gedaan, dan mocht je het busje van halt in. En dan mocht je even praten met iemand van die instantie. Werden je ouders ook gebeld.
3: Mm-hmm.
2: En dan konden ze kijken of het misschien via een haltafdoening kon gaan. In plaats van dat je dus met de politie inderdaad een andere afdoening afweegt.
3: Dus eigenlijk koop je je strafblad in wording af.
2: Zo zou je het eigenlijk kunnen zien, maar je hoeft daar niet voor te betalen. Bij halt gaat het vaak om een soort leerstraf. Kinderen moeten leren van wat ze mis hebben gedaan, zodat dat de volgende keer niet meer gebeurt. Dat is het uitgangspunt van die haltstraf.
3: Nou, op zich wel netjes natuurlijk.
2: Op zich is dat natuurlijk een heel goed idee.
3: Ja.
2: Want je krijgt dan inderdaad ook geen strafblad. Dus waar we het net over hadden, dat wordt die jongeren dan bespaard. Dus op zich is dat een heel prettig iets. Maar ik heb er ook wel mijn kanttekeningen bij.
1: Het gaat natuurlijk wel over wat voor dingen ze dan doen daar. Het zal niet gaan omdat je wordt betrapt omdat je zonder muntje in de olifantje zat.
3: Nou ook dat,
2: nee,
3: denk ik.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar dat gaat inderdaad vaak om baldadigheid, vernielingen.
1: Of erger.
2: Of erger. Ja, dat zou ook maar zo kunnen. En dan vind ik het in die zin mooi dat mensen misschien bij halt terecht kunnen komen. Maar wat ik eigenlijk mis in die pilot is juridisch advies. En dat is niet om mijn eigen vak hier te promoten. Maar ik denk wel dat het goed is dat voordat je ook tot de beslissing kunt komen om een haltstraf te accepteren, dat je weet wat je rechten zijn. Hoe het er juridisch uitziet. Is iets überhaupt wel te bewijzen, ja of nee? Want je krijgt ook niet oneindig veel kansen behaald.
3: Hmm.
1: Dus je zou eigenlijk, voordat ze naar dat busje toe moeten gaan, dan zou je eigenlijk zo eerst apart moeten nemen en zeggen van oké, we kunnen naar halt toe gaan. Dat zijn dit en dit en dit. En dat zijn de gevolgen van zo en zo. Of bij de politie. En dan zijn dit de gevolgen ervan.
2: Ja, in ieder geval dat je met goed advies die kant op gaat.
1: Ja.
2: En dat je ook beseft, want soms zijn het misschien jongen die al een keertje eerder bij halt terecht zijn gekomen of niet. Maar stel dat dat wel zo is. Je krijgt in principe maar 2 kansen bij een haltstraf. De derde moet je echt gegund worden door de officier van justitie. Maar in principe krijg je 2 kansen. Dus als je al 2 vinkjes hebt staan, dan is dat sowieso al geen optie.
3: Mm.
2: Dan kan het wel zo zijn. Dus als je nu ja zegt tegen een haltstraf en je komt de volgende keer met politie in aanraking, dat je die mogelijkheid bijvoorbeeld niet meer hebt.
3: Ja.
2: Dus ik vind dat je daar wel goed over geïnformeerd moet worden.
1: Ik hoor mijn oma alweer roepen van ja, dan moeten ze maar zorgen dat ze geen rottigheid uithalen.
3: Ja. Ja.
1: Als je rottigheid uithaalt, dan weet je ook wat de gevolgen ervan kunnen zijn eventueel. Zou je moeten weten. Risico van het vak. Dat heb ik ooit ook eens een keer een minister horen zeggen.
2: Ja, ja, je behoort natuurlijk als Nederlander de wet te kennen. Hè?
3: Ja.
2: Dat is het uitgangspunt van de wet. Maar goed, we hebben het hier ook over jongetjes of meisjes van 12 of 13. Hè, want
3: ja, maar
2: daar
3: ook
2: begint
3: van 17
2: bij.
3: Of 18.
2: Ook van 17 of 18. Dus er is voor allebei de kanten wat te zeggen. Maar die haltstraf is er natuurlijk ook niet voor niks in het leven geroepen. Dat is omdat je dan juist in een fase zit dat je nog aan het leren bent. Hè, wat je zegt, 17, 18, dan zit je ook nog een beetje in die puberleeftijd. Dan maak je misschien keuzes anders dan dat je ze een paar jaar later zou maken.
3: Hmm.
2: En vandaar dat die haltstraf er überhaupt natuurlijk is.
3: Maar stel nou, je bent 50 of weet ik het, 60. En je doet dan voor het eerst iets wat niet mag.
1: Dan, afhankelijk van wat je doet.
3: Afhankelijk van wat je doet. Nee, maar goed, even, laten we even soortgelijke dingen als wat waar nu de jongeren mee te maken hebben. En dan heb je meteen straf. Je kan ook zeggen, nou god, je leeft al 50 of 60 jaar zonder... jou treft verder geen enkele blaam. Ik vind dat je daar ook van moet kunnen leren.
2: Ja, ja, er is geen pedagogisch aspect als je 50 bent.
3: He, dus
2: als
3: ik noem maar een leeftijd.
2: Ja, nou, pak een beetje iemand die volwassener is dan de leeftijd waar we het net over hadden. Ja. Dat bestaat niet. Nee. Wat er wel kan zijn, is dat je natuurlijk op gesprek moet komen bij de officier van justitie. Dat je een OM-hoorgesprek krijgt. Hmm. Dat daar echt wel wordt gekeken, nou, wat past bij die persoon? He, straf is natuurlijk nog steeds maatwerk. Of dat nou bij de officier is of uiteindelijk bij de rechtbank. Er wordt altijd gekeken wie zit er voor iemand. Dus dat wordt wel meegewogen. En dan heb je altijd nog de mogelijkheid tot een CIPO. Of een voorwaardelijk CPO, dus dat er niks met de zaak gedaan wordt.
3: Ja, wat ik hoor bij BOA's bijvoorbeeld wel. Ze houden iemand aan en zeggen ze, nou, ik zie dat u dit nog nooit eerder heeft gedaan, deze overtreding. Dus, ik zet een waarschuwing in het systeem. Mocht het nog een keer gebeuren, dan wordt u bestraft.
2: Ja, dat is super cool.
3: Dat vind ik goed. Ja. Niet bij moord natuurlijk, hè? Je zegt, nou, ik zie dat u nooit eerder een moord heeft gedaan. Dit was uw eerste moord. We zetten een aantekening.
2: Nee, vind je dat niet moord. Goed?
1: Dat is jammer.
3: Ja, dat vind ik niet zo. Nee, maar dan vind ik het een ander verhaal. Maar dit soort kleinere... Tussen aanhalingstekens.
1: Ja. Maar goed, ze zijn dan nog jong en ze hebben geen idee wat de gevolgen kunnen zijn van een strafblad.
2: Nee, en in principe die ouders natuurlijk ook niet. Hè. Dat kan je die ouders ook niet kwalijk nemen. Stel dat die voor het eerst hiervoor komen te staan en die worden gebeld van: hey, hi, je zoon zit hier in een busje van Halt. Wat wilt u? Hmm. Ja, dan denk je ook als ouder: wat moet ik ermee? Nou, ik hoor geen strafblad. Laten we daar dan maar voor gaan. Ja. Maar je tekent daarmee wel ook hè, voor het feit dat je kind dus wel dat strafbare feit begaan heeft. Terwijl daar misschien nog wel vraagtekens over zouden zijn.
1: Wat zijn nou belangrijkste gevolgen dan als je een strafblad hebt? Stel je bent. Nu 17, krijg je wel een strafblad. Of laten we zeggen 18, want dan ben je in één keer volwassen. Wat kunnen dan de ergste gevolgen zijn?
2: Nou, wat een gevolg zou kunnen zijn, is op het moment dat je bijvoorbeeld voor je werk een VOG aanvraagt, dat er wordt gezegd vanuit die instantie, nou, het lijkt ons eigenlijk niet zo verstandig als jij dit werk gaat doen. Dus krijg je die VOG niet.
1: Maar je hebt op een gegeven moment je leven gebeterd en je denkt van, nou, bij de dienst justitiële inrichting, bijvoorbeeld hier in Lelystad, penitentiair, de gevangenis, daar hebben ze personeel nodig. Ik heb mijn leven gebeterd, ik ken een beetje die gastjes, ik ga daar werken. Maar dan heb je zo'n verklaring omtrent gedrag nodig.
2: Ja.
1: Dat gaat dan dus niet door.
2: Dat is,
1: zou kunnen.
2: Het is wat kort door de bocht om dan te zeggen dat gaat niet door. Want dat wordt dus echt getoetst per baan. Er zijn verschillende terugkijktermijnen. En als je in je jeugd wat hebt gedaan en je bent x jaar verder. En stel je bent 10 jaar verder. Dan kan het zijn dat dat niet veel impact meer heeft. Maar het is niet uit te sluiten. Hè? Ja. Het wordt echt per geval getoetst.
1: Ja.
2: En zeker als je het hebt over bijvoorbeeld in een gevangenis gaan werken. Ja, daar zijn natuurlijk hele strenge eisen. En dan wordt zo'n VOG ook echt wel streng getoetst. Mocht je hem dan niet krijgen, zijn er altijd wel weer bezwaarprocedures tegenover. Dus dan kan je wel weer bezwaar indienen. Maar goed, ja, het beste is natuurlijk om helemaal geen strafblad te hebben. Dan loop je dat risico niet.
1: Sommige bewijzen krijg je ook niet. Als je bij het CBR, bijvoorbeeld voor de luchtvaart, de opleiding
3: wil
1: doen.
3: Is niet gelukt?
1: Moet je een VOG aanleveren?
2: Ja, die heb je aan moeten vragen, denk ik, of niet?
1: Als je dat niet hebt, dan gaat het dus niet door, dat hele feest.
3: Nee. Maar dan heb je dus waarschijnlijk overal ben je voor geslaagd. En dan kan het daar nog op stuk lopen, blijkbaar.
1: Ja, nou ja, meestal vraag je dat van tevoren al aan. Maar dat zou bijvoorbeeld dus zoiets kunnen zijn. Dat je denkt van, nou, treft mij niet meer.
3: Hebben ze bij jou een uitzondering gemaakt?
1: Ja.
2: Gelukkig.
1: Ja. Dus sowieso zou het eigenlijk, wat jou betreft, zou het een goed pleidooi zijn van, vertel eerst die mensen even goed wat de gevolgen zijn. Wat het allemaal inhoudt.
2: Ja, ik heb in die zin nog wel een leuk voorbeeld. Ik weet niet hoe ver de tijd strekt om dat nog uit te leggen. Ja. Maar we hebben een aantal jaar geleden hebben we de wasstraat gehad van de officier van justitie. Ik heb er zelf ook aan meegewerkt. Dat was bijvoorbeeld op DEFCON, hè, hadden we zo'n wasstraat. En daar werden mensen dan op dat moment aangehouden. Bijvoorbeeld met drugs op zak, hè, iets wat niet mocht. Nou, dan werden ze eerst bij een advocaat gezet om de uitleg te krijgen van, nou, wat zijn nou juridisch gezien de mogelijkheden, wat zijn je rechten, je plichten. Nou, dat werd dan eerst uitgelegd. Vervolgens ging je dan ook als advocaat mee naar dat verhoor bij de politie. Je had eigenlijk allemaal containers en dat hele proces ging je daar ter plekke af.
1: Waren geen martelcontainers, hè?
2: Er waren geen martelcontainers. Dat ging allemaal heel keurig. En dan ben je als advocaat natuurlijk ook om daarop toe te zien.
1: Ja.
2: En dat was heel prettig dat je dus ook meteen dat juridische advies kreeg. En dat mis ik dus eigenlijk een beetje in deze pilot.
1: En wat was dan de reactie van die mensen die dat uiteindelijk zeg maar hebben gedaan? Zeiden ze, oh, dat vind ik wel eigenlijk heel prettig zo op deze manier? Of?
2: Ik heb daar geen negatieve reacties over gehoord toen van die mensen. Nee. Ja. Nee.
1: Nou, goed, misschien wel iets om te blijven volgen of er verbetering in komt. Dankjewel, Leonie Nordanus.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
3: Ja. Ik zou je zeggen, ik heb een nieuwe foto van Bart binnengekregen. We zien hem al nu ook even op televisie.
1: Ja, ik snap dat wel dat die man van hem even weg is.
3: Oh, een prachtige foto, hè?
4: Zo. De toon is weer gezet.
3: Ja, ik zeg niks, hè Bart. Ik geef je alleen maar complimenten natuurlijk over jouw voorkomen. We hebben wel trouwens net even de oude foto naast de nieuwe gelegd.
1: Ja, je bent wel afgevallen.
3: Nou, dat niet alleen, maar ook wat ouder geworden.
4: Ja, natuurlijk. Er zit 8 jaar tussen. Gelukkig ben ik ouder geworden.
3: Ja, maar dan zeggen ze toch altijd dat mannen dan naarmate ze ouder worden steeds knapper worden?
4: Ja, dat is bij mij niet het geval.
3: Nee.
1: Er zijn uitzonderingen.
3: Ik wilde zeggen van, nou, dat is inderdaad wel waar. Die vlieger gaat zeker op.
4: Nou, mooi.
1: Ja, goed.
3: Je moet toch op met thuis blijven.
1: Ja.
3: Het is een vaste gast.
1: Ja.
3: Oké, Bart.
1: Hey, over complimenten. Die gaan alleen maar richting de Ziggo Dome deze dagen. Gisteravond was ze er voor het eerst. Roxy Dekker.
4: Het is ongelooflijk wat die vrouw presteert. Of die vrouw, ja, het is eigenlijk... Het
3: is een vrouw.
1: Ja, is het ook.
4: Maar het ziet er toch... Het is eigenlijk, voelt ook nog wel als een meisje eigenlijk.
1: Ja.
4: Ze heeft natuurlijk... ze is 21. En volgend jaar, als ze... Want gisteravond maakte ze dus tijdens dat eerste concert in de Ziggo Dome bekend dat ze volgend jaar april, 24 april, in de Amsterdam Arena gaat staan.
3: Waarom?
4: Ja, dat is natuurlijk bizar. Dan is zij de jongste... vrouw, of
3: überhaupt
4: de jongste persoon, jongste vrouwelijke artiest, met een solo show in dat gigantische stadion.
1: Maar niet alleen de jongste vrouw, de eerste vrouwelijke zangeres uit Nederland, hè? Davina Michel heeft nog geen arena gedaan. Nee. Als solo artiest.
4: Ja, als voorprogramma van Robbie Williams.
1: Ja, maar niet onder haar eigen naam. Waar zit hem dat succes van deze Roxy Dekker nou in?
4: Ja, die enorme doelgroep, de jonge doelgroep, al die meiden die lopen weg met haar. Als je gisteren zag wat er gebeurde in dat Ziggo Dome, dat geheel. En het is werkelijk alsof er een grote internationale ster staat. Het is echt wel ongelooflijk wat deze vrouw, laat ik het nog maar eens een keer vrouw zeggen, gepresteerd heeft in hoeveel jaar?
1: In te korte tijd, ja.
4: Ja, hoe lang kennen we Roxy Dekker nu? En het is wel echt, echt, echt heel bijzonder. Volgens mij krijgt ze ook nog een nieuwe serie. Er is vanmiddag een hele grote persconferentie waarin ze er meer ook over gaat vertellen. Dus de fans kunnen zich opmaken. En het is ook best wel snel, vind ik, na die Ziggo Dome. Normaal gesproken, zo'n groot concert kondigen artiesten heel vaak lang van tevoren aan, omdat ze anders bang zijn. Dan heb je lang de tijd om al die kaarten uit te verkopen. Maar zij is zo zeker van de zaak. Ze gaat gewoon nu... kondigt ze aan dat ze over een half jaar daar staat.
1: Ja.
4: Nou, dat durven zelfs de doppers durven dat niet, weet je wel?
1: Nee,
4: maar serieus. Die moeten dat echt een jaar van tevoren aankondigen en dan kunnen ze het uitverkopen.
1: Ja, maar het blijft niet bij één show, denk ik, in de arena. Dat worden er misschien wel 2 of 3.
4: Ik gok ook zomaar dat het er gewoon 2 of 3... Nou, 3 is wel heel veel. Dat zou wel echt extreem zijn.
1: Dan moet je 100.000 mensen zeker erbij hebben na dat eerste concert. Er gaan 50.000 mensen gaan erin, hè?
4: Ja.
1: Oh, ongelooflijk. Ja, maar iedereen gunt het haar ook. Want het lijkt alsof zij gewoon zo doodgewoon is gebleven.
4: Ja, het is echt knap. Dus we gaan het zien wat ze vanmiddag nog allemaal te vertellen heeft op die...
1: De connectie met de bankzitters is natuurlijk ook dubbel op, hè? Dat gaat ook als een malle. Want die staan volgend jaar februari staan zijn een aantal dagen weer in de Ziggo. Totaal uitverkocht.
4: Ja.
1: Ja.
4: Dat is ook zoiets wat ik niet kan verklaren.
1: Nee, ik ook niet.
4: Ik ben daar denk ik gewoon te oud voor. Maar hey jongens, het scoort. En ze zijn hartstikke populair. Dus nou, superleuk toch?
1: Ja, klopt inderdaad. Het is voor Frans Bauer nog maar te doen of die Ahoy gaat uitverkopen. Want die gaat ook weer terug naar het grote paleis toe met veel mensen en een grote show.
4: Dat wordt spannend voor Frans. Zijn 40-jarige artiestenjubileum gaat hij vieren op 9 en op 10 april volgend jaar.
1: Ja,
4: ja, dat wordt ook wel spannend. Even kijken, hij heeft al 53 keer dus die Ahoy gedaan. Ja. Daarmee heeft hij ook een record te pakken. Dat heeft hij toen van Lee Towers overgepakt.
1: Mm-hmm.
4: Hij heeft de sleutel van die zaal. En ja, het blijft voor Frans gewoon een soort magische zaal. Als klein jongetje, dat heeft Mariska verteld dat ook in die serie, dan reed hij daar langs en dan had hij altijd zoiets en zei hij tegen zijn vader en zijn moeder in de auto, later dan sta ik daar. Dat was zijn grote, grote droom. En dat je daar inmiddels dan al 53 keer hebt mogen staan, dat het ook echt die droom is uitgekomen. Ja, dat is ook gewoon iets heel bijzonders. Hij zat gisteren toevallig bij Shownieuws. Hij vertelde dat hij hele onverwachte samenwerkingen zou gaan doen tijdens deze twee concerten, als het bij 2 blijft. Hè? Want zou me ook niks verbazen als dat er 4 of 5 of 6 worden. Dus dat wordt nog spannend. Wie die dan gaat uitnodigen, daar wil hij nu nog niks over kwijt. Maar in de loop van de maanden zal hij steeds wel wat gastartiesten gaan.
1: Ja.
4: Dus daar kunnen we even hard op fantaseren. Wie zouden we leuk vinden naast Frans Bauer? Een soort onverwacht iets.
1: Ik denk dat hij gewoon Anita Meijer moet doen. En dan dat duet Run to Me.
3: Oh ja, dat zou toch een
1: leuke act zijn. Ik bedoel, en dan Leen gewoon in de zaal zitten, weet je wel. Als eerbetoon aan Leen ook.
4: Ja,
1: Frans is wel van de eerbetonen. Hij heeft alle artiesten waar hij ooit mee heeft samengewerkt of waar hij veel aan heeft te danken, die bedankt hij altijd nog wel, ook in zijn concerten. En maakt hij daar een medley van of zo?
4: Ja, eens.
1: Ja. Of een internationale artiest zal dan ernaast moeten komen te staan of zo.
3: Ja, dat je echt een trekker hebt, zeg maar.
1: Julio Iglesias of zo.
3: Ja. Zoiets. Of Marianne Weber, dat zou heel leuk zijn als hij dat zou doen.
1: Als dat nog een keer, ja. Dan weet ik ook niet waar Marianne Weber is gebleven. Maar die wil niet meer.
3: Nee, Marianne is terecht.
1: Jawel, oké, maar...
3: Ze wil echt niet meer zingen, volgens mij.
1: Nee, volgens mij wil ze echt niet meer. Nee.
4: Nou, misschien voor iets heel groots en unieks. Ja,
3: dat heeft ze wel gezegd
4: dat
3: ook.
4: Dat zou dit wel
1: als zijn. Verrassing, ja, dat ze in één keer vanuit de lucht in een luchtballon op het podium
3: duikt. Of van je de regenboog.
1: Ja.
4: Aan het einde, gek wordt.
1: Aan het einde van de regenboog staat een pot met goud. En in die pot, daar zit...
3: Ja, nou, dan is het kringetje weer rond. Want zij is zelf ook lesbisch, toch? Wat is het nou?
1: Wie er van de week ook heeft gezegd, dat is...
3: Waar praat je dan over heen?
1: Ulze.
3: Is die ook lesbisch?
1: Nee.
3: Nee.
1: Nee, nee, maar die is wel getrouwd, toch, Ulze?
3: Met Rutte Wild?
1: Nee.
3: Nee, oh.
1: Nee. Ultje is toch getrouwd?
4: Nee, ze is nog niet getrouwd, want dat krijg ik zelf feest.
1: Oh, ik dacht dat zij zelf getrouwd was.
4: Nee, ze gaat trouwen.
1: Oh,
4: ze had een vrijgezellenfeest in Saint-Tropez.
1: Ja.
4: Mag wat kosten natuurlijk met die verloofde van daar. Dus kosten nog creditcard wordt gespaard voor het feest. Mm-hmm. En ze was inderdaad afgelopen weekend in Saint-Tropez. Daarna zat ze alweer meteen, want ze was snel terug. Want ze zat bij Rens natuurlijk om die Donnie Roefink eens even de oren te wassen afgelopen maandag tijdens zijn eerste uitzending.
1: Ook een bijzonder verhaal dat, hè?
4: Vond ik wel een lekkere televisie, hoor.
3: Ja, dat wel. Moet je vaker hebben eigenlijk, vind je niet?
1: Maar een beetje knalt en spettert.
3: Ja, dat is een beetje... Het deed me even terugdenken aan vroegere tijden. Met Reur en zo had je ook zo'n programma. Was altijd wel spraakmakend. En dat is zo weinig nog tegenwoordig.
1: Iemand gewoon op zijn bek
3: slaan. Nou, dat hoeft nou ook weer niet.
4: Echt boos worden,
3: echt ruzie krijgen.
1: Ja.
4: En Matthijs van Nieuwkerk was dat toch ook een keer? Die had die Mart Smeets was toen toch een keer ook zo...
1: Ja, zo maar Mart Smeets doet het toch, hè?
3: En met Peter R. de Vries destijds nog. Ja.
4: Ja, die gewoon nog in de tune toen het programma al afgelopen was... de discussie aanging met Matthijs dat hij 5 minuten over zijn boek had mogen praten... en dat niet was nagekomen, dat hij dat schandalig vond.
1: Ja, dat is mooie televisie, of pijnlijke televisie vaak ook wel. Ja. Nou, goed.
4: Heerlijk.
1: Wij zijn er ook weer door. Spreken we jou volgende week weer?
4: Nou, het lijkt mij werkelijk enig.
1: Ja. En is het een beetje vol te houden alleen thuis?
4: Ja hoor, er is door te komen.
1: Oké, goed zo.
3: Maar waarom ben je vrijgezel eigenlijk?
1: Een hulptroep. Nee, de man is even weer een paar dagen weg.
3: Oh, heb je wel het hondje nu? Want een schattig hondje heb je nu. Tenminste, die oppashond. Hè.
4: Oppashond.
3: Was je daar vaak op?
4: Was
3: je
4: gisteren vaak? De hele dag. Ja, gisteren. Oh. Daar ben ik vandaag van aan het bijkomen. Oh. Zo'n jonge hond is nog wel, zeg maar, een hoop werk.
3: Nou ja, Marco, ik heb er thuis twee.
1: Goed. Dankjewel, Bart. Tot de volgende keer.
5: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
6: Vanavond en vannacht ziet het weer er rustig uit in Flevoland. Vandaag overdag waaide het nog flink, maar de wind gaat snel in kracht afnemen en is vannacht nog meest matig windkracht 3 of 4. Daarbij volgen vanuit het westen opklaringen en het wordt overwegend droog. Nou, morgenochtend kan nog een enkele bui overtrekken vanuit het noordwesten, maar morgenmiddag wordt het dan weer droog met meer zonneschijn en temperaturen die uitkomen rond 20 graden. De wind is hooguit matig van kracht en uit een westelijke richting. Zondag is het rustiger met slechts een zwakke tot matige wind. De dag verloopt dan wel grotendeels zonnig met wat hogere temperaturen. Op sommige plaatsen kan het wel 23 graden worden.
5: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
3: Ja, met vandaag Carly Spruit en Eva Opperman. En samen zijn ze het muzikale cabaretduo Spruit en Opperman. Goedemiddag, dames.
2: Goedemiddag.
3: Jullie waren hier, hebben we net eventjes gauw gecheckt... bijna 4 jaar geleden voor het laatst. En ook even voor het eerst trouwens. En toen hebben we al gezegd tegen jullie... nou, jullie moeten nog maar eens een keertje terugkomen. Nou, het heeft even geduurd, maar jullie zijn er.
2: We zijn er.
3: Jullie staan aan de vooravond van een lange lijst met optredens.
2: Ja, heel vet. Heel vet.
3: Jullie glunderen ook helemaal.
2: Ja, dat is toch tof. Dat is iets waar we al heel veel jaren voor aan het bouwen zijn. En bloed, zweet en tranen. En ja, als die lange lijst dan eindelijk op de planning staat, dan ja, dat is vet.
1: Ja, ja, en een lijst waarbij jullie net zeggen van de bezetting is aardig goed ook.
2: Ja, ja,
1: heel goed eigenlijk.
2: Ja, ik kreeg een beetje rode wangen toen jij het lijstje ging opnoemen. Net met uitverkocht, laatste kaarten. Dus heel onwerkelijk.
7: Ja, nee, vooral omdat er nog... Zeg maar, mensen kopen een kaartje voor een lege doos. Wij weten inmiddels wat we aan het maken zijn, maar dat is nog helemaal nergens te horen of te zien. Dus mensen hebben er blijkbaar al zo'n vertrouwen in om al een kaartje te kopen. En dat vind ik en heel vet en heel spannend.
1: Ja, maar goed, nou doe je net alsof mensen jullie nergens van kunnen kennen. Nee, dat is natuurlijk ook niet zo.
8: Nee, dat is zo. Alleen, je moet wel weer met iets nieuws komen. En eigenlijk is het nieuwe, wil je weer net eventjes een gradatie beter hebben.
3: Ja.
8: Weer net een stapje verder. Dus, en dat is voor onszelf, maar dat wil je ook, publiek, wil je dat gunnen, wil je dat geven. En daar zit wel een soort van, druk wil ik het niet noemen, maar wel een grote spanning op, ja.
3: Ja. Als we even teruggaan naar 4 jaar geleden, wat is er sinds die tijd, wat was jullie tweede programma toen jullie hier waren? Dit is inmiddels jullie vierde programma dan, denk ik zo. Wat is er in die 4 jaar gebeurd met jullie?
8: Een hoop.
7: Ja.
8: Nee, privé sowieso een hoop. En ik denk dat ook wel mooi is aan het schrijven van de voorstelling. Je bent ook allebei weer een paar jaar ouder. Daarin gebeuren gewoon weer nieuwe dingen. Privé, ik ben moeder geworden. We zijn inmiddels allebei getrouwd. Dus er komt ook gewoon veel meer volwassenheid bij
7: een
8: kijken.
7: Een huwelijk geeft inspiratie. Ja.
1: Maar op welk gebied?
3: Ja.
8: Alles.
7: Ja.
8: Nee, dus dat zorgt ervoor dat ook je materiaal gewoon weer volwassener wordt. En ja, dat klinkt heel zwaar, maar ook de vraagstukken van oké, waar gaan we het nou over hebben? En wat gaan we die mensen brengen? Ja, we hebben ook niet de waarheid in pacht. Het is ook maar gewoon de 33-jarige.
3: Ja. Ja, ja, ja,
7: ja. Ja, en daarbij, ik denk 4 jaar geleden waren wij nog niet heel platgeslagen feit, maar we zaten nog niet op TikTok. En dat zitten we sindsdien wel.
3: Hmm.
7: En,
3: heb je dat nodig om succes te krijgen?
7: Ik denk dat je ook zonder TikTok succes kan krijgen. Maar daar is bij ons wel een bepaald zaadje geplant waar nu heel veel mensen ons van kennen. Oh. Namelijk kleine parodietjes die wij voor TikTok gingen schrijven en ook gingen delen op Instagram en Facebook. En ik denk dat toen wij hier de vorige keer zaten, dat we een paar duizend volgers hadden. En we zitten nu over de 100.000 volgers op alle platforms bij elkaar. En dat doet gewoon wel wat met je zaalverkoop en je bereikbaarheid.
3: Wat voor parodietjes waren dat dan? Deed je dan bekende mensen na of zo? En, wat deed je?
8: Nee,
1: de bekendste.
8: Nou, de bekendste de meeste waar wij echt mee door het dak zijn gegaan, dat ging over de achtertuinminis van de Lidl. Ik ga nu niet eens zingen, want dat wordt weer zo'n oorwurm die niet meer uit.
3: Dat moet je dus wel even doen.
1: Ja, je hebt aangezegd, dan moet je het bezig.
3: Ja, ja.
8: Hoe ging dat nou?
1: Maar gaat het om
7: het lieve feestje? Dat was een hele irritante reclame.
8: Heel irritant.
7: Dus daar hadden wij een parodie opgeschreven over dat we ze stuk voor stuk gingen uitmoorden. Het was een beetje een gruber liedje.
3: Ja.
7: En dat was een van de eerste. En die ging gelijk door de miljoen views heen.
3: Jeetje.
7: En daarna hebben we het ook toen over Pieta. Pieta.
8: Dat niks meer mocht.
7: Ja, en toen dat er geen hobbelpaarden meer mochten in een draaimolen.
3: Ja.
7: Maar gewoon alles wat in het nieuws is, dat pakken we aan. En daar schrijven we een heel klein parodietje over. Vaak nog geen minuut lang.
8: Nee.
7: En daarvan proberen we er elke week eentje de wereld in te gooien.
3: Ja.
1: Maak je jezelf dan ook niet ontzettend druk? Want je bent bezig al met een theatervoorbereiding. Over 3 weken gaan jullie echt beginnen.
7: Ja.
1: En dan moet je ook die TikTok elke dag nog in de gaten houden. Wat is het nieuws? Wat kunnen we erop schrijven? Hoe wordt het gepost?
8: Ja, het scheelt wel dat wij inmiddels dusdanig veel volgers om ons heen hebben die ook wel eens ideeën sturen. Met hoi, heb je deze reclame al gezien? Of hoi, heb je dit al gezien? Is dat iets voor jullie parodietjes? Dus dank daarvoor. Want soms zijn wij het ook een beetje kwijt. We hebben wel afgesproken, die kleine parodietjes, die blijven we doen. Alleen, we houden ze wel zo simpel mogelijk. Dus we gaan er geen heel studio verhaal van maken. We gaan er geen hele microfoons en editwerk aan vastplakken. Het is gewoon, we schrijven
3: een
8: kort liedje. Ja. We nemen hem op, we knallen hem online en dat is het.
3: Ja, okay.
1: Dus, het gevaar en het succes van zo'n parodie zit natuurlijk in één. Hè? Je kan een parodie maken die totaal niet geaccepteerd wordt door Nederland.
7: Ja.
1: Misschien zelfs gecanceld.
7: Hebben we ook wel eens meegemaakt.
8: Ja. Ze hebben Dumpert bereikt, jongens.
7: Ja, we hebben op Dumpert gestaan.
1: Ja.
7: En een liedje over Trump werd ook ons niet in dank afgenomen.
8: Die werd meteen verwijderd.
7: En je krijgt gelijk een waarschuwing. Oh, dus dat maken we ook wel mee. En
1: dat,
7: ook inderdaad,
1: dat kan ook goede PR zijn. We hebben het aan de ene kant.
8: Ja. Ja. Het grappige is, net zoals Dumpert. We hadden een filmpje en dat is op Dumpert gekomen. En er zijn alleen maar negatieve reacties opgekomen.
3: Ja, dat heb
8: maar
3: je ook
8: echt
3: zo,
8: van die toetsenbordhelden. Het ging nergens. Ja. En eigenlijk hebben wij ons gewoon een week alleen maar zitten smullen op die reacties. Ja. Van hoe krijg je het je toetsenbord uit?
7: En dan maken we daar weer content over. En dan krijgen we daar weer volgers die daarop gaan reageren.
8: Negatieve reacties onder Facebook. Ja. En daar komt dan weer discussie onder van volgers die ons wel leuk vinden.
3: Ja.
8: Prima. Zolang jij blijft reageren, schieten wij weer door.
3: Er zijn nu ook twee mannen, of nee, een man en een vrouw zijn, dat zag ik vanmorgen. Die maakten allemaal filmpjes met alleen maar dat soort reacties bij anderen. Lezen ze daarvoor. Van, we hebben gevonden die reactie bij die en die. Er staat dit, krijgen allemaal die ziektes en dat en allemaal die ellende.
8: Ja. Ja.
3: En dan zitten ze elkaar verbouwereerd aan te geven. Hoe durven mensen dit allemaal te schrijven? En waar haal je het allemaal vandaan?
7: Ze hebben allemaal een glitterpoes als profielfoto en de naam Ajax Lover 94. En dan denk ik wees er maar trots op.
3: Maar waarom zou je dat allemaal doen?
8: Ik heb geen idee.
3: Nee, je kwetst daar ook heel veel mensen mee. In de doelgroepen ook natuurlijk. Hè?
8: Ja. Ja.
3: Als ik zo naar die lijst kijk. Ik zei het net al, heel veel uitverkocht en de laatste kaarten. Ook jullie staan maar één keer in Flevoland trouwens. Heb ik even opgezocht. Ja. Waarom alleen maar in Lelystad eigenlijk? En waarom pas in februari?
8: Omdat die in februari gewoon helemaal af is. Dus dan krijgen jullie echt de perfecte voorstelling.
7: Zijn helemaal warm gespeeld?
8: Ja, goed hè? Jeetje.
1: Tot die tijd hoef je niet te gaan. Kom alleen maar in
8: Lelystad. Tot die tijd is het misschien voor de mensen leuk die ons graag op ons bek willen zien gaan. Dan moet je voor de première komen, want dan gaat dat echt nog wel gebeuren.
3: Ja, want tijdens de première kun je ook al niet meer komen. Dat is ook uitverkocht. Je hebt twee keer première trouwens, hè?
8: Ja.
3: Wie
8: doet
3: dat je na?
8: Ja.
3: Op donderdag en vrijdag.
8: Ja.
1: Eén voor de kinderen en één voor de volwassenen.
8: Ja.
7: En we hopen ook nog in reprise te gaan. En dan, we hebben gewoon, dat zeiden we net al, we zijn nog geen Plien en Bianca.
3: Nee.
7: Het is nog niet zo dat als onze naam op een poster staat, dat die bij voorbaat uitverkocht is. We moeten onze plek gewoon nog zien te veroveren.

0: hun namen komen, ja, is voor ons meer dan knokken.
1: Maar dat is een heel andere branche, denk ik.
0: Vooral
1: dat,
0: de rest van het werkveld nu zijn zoveel mensen op ons level ook bezig.
2: Maar jij zegt even, het is een andere branche. Waarom is dat? Het is toch een cabaret? Het is ook muzikaal?
1: Nee, het is een ander kaliber. Kijk, zij hebben de grote zalen. Mm. Zij worden alleen maar geboekt in de zalen vanaf 800 stoelen. Ja, daar zijn wij nog niet.
2: Maar dat dus hadden zij ook niet direct.
1: In die zin zijn wij niet concurrerend met hun en andersom.
0: Het theater zal niet zeggen, Pien en Bianca spruit een opperman voor wie gaan we.
1: Nee, het zal dan eerder zijn, nou, Pien en Bianca grote zaal en spruit een opperman kleine of middenzaal.
0: Ja. Dus maar het is wel knokken. Ja, er is zoveel aanbod. Er zijn zoveel goede mensen. Wij gaan ook zo vaak naar collega's kijken. Er zijn zoveel goede mensen nu aan het opkomen.
2: Wie vind je nu allebei heel goed? Waarvan je zegt, nou, de komende jaren gaan we daar nog heel veel van horen. Opkomend talent.
0: Oh. Ja, opkomend is niet meer. Maar ik vind Lisa Oosterman vind ik ook heel goed.
1: Ja.
0: Maar die gaat dan naar de grote zalen.
1: Ja, we zijn laatst bij Blauwe Vinkjes.
2: Ja, dat wil ik zeggen. Ja. Ja, leuk, hè?
1: Ja, heel leuk. Sowieso superleuke mensen. Het zijn echt twee schatten.
3: Ja. En die werken Tim ook al heel lang aan de weg. En knokken al heel lang aan de bij te krijgen.
1: Ja, en dat is ook zo lekker. Je komt elkaar ook heel vaak tegen bij previewavonden. Ja. En dan is het ook even lekker om te sparren met elkaar. En te zeggen van jeetje, wat is het af en toe hard. En oh, dat theater, weet je dat nog? En ja, het is gewoon fijn om elkaar daarin een beetje te vinden.
3: Kun je daarvan leren? Van elkaar dan? Wat je aan elkaar allemaal spuit over waarom dat niet lukt en waarom dat niet lukt. En waarom zit die nu weer met zijn kop op televisie en wij niet?
0: Ja, ja. En het is ook heel fijn om te horen dat anderen ook struggelen. Ja.
3: Ja.
0: Ja. Ja, maar wij gaan ook wel heel veel samen naar andere duo's kijken. Ook bijvoorbeeld naar een Veldhuis en Kemper. En van waarom werkt het nou zo goed? Waarom vinden wij deze scène zo goed? Kijk, je gaat niks kopiëren. Je gaat niet dezelfde scène. Het is ook chemie, maar het is soms ook van waarom werkt het goed? Omdat hij een dominantere rol aanneemt en daarna is dat omgekeerd. Of gewoon je gaat.
2: Er moet altijd een van de twee een underdog zijn. Dat is gewoon zo.
0: Dus dat doen we wel.
1: Hoe zit dat bij jullie?
2: nee, we hebben het over. Nou, succesvolle deals, hè?
3: Ja. Maar het werkt bij ons ook al heel erg goed. Alleen, we zijn niet populair.
2: Goed.
0: Willen jullie het over hebben, man?
2: De schaduw van de tijd.
0: Ja.
2: Over de tijd gesproken. Want jullie gaan twee nummers. Maar ik wil eigenlijk, want dat ga ik misschien zo meteen vragen. Maar ik zou het leuk vinden als jullie nog een derde nummer doen uit een vorig programma.
3: Nou, moeten ze dat nou zo netjes?
0: Lekker spontaan.
2: Ja, dat doen we spontaan.
3: Dat hebben we helemaal niet voor kunnen bereiden.
2: Dat hebben we net tijdens de soundcheck afgesproken. Dus we doen alsof we dat spontaan
3: hebben. Dat ik dit soort dingen doet. Ik probeer elke keer weer goed mee te doen.
0: Wat een leuk duo zijn jullie.
1: Ja, zie je, nu komt het een beetje dominant.
2: Wat is dat nou? Wat is dat?
0: Waar zit die chemie nou?
3: Ik zet de rookmachine aan, jullie kunnen gaan.
2: Goed. Schaduw van de tijd. Ja. Het is dus uit jullie nieuw programma. En we moeten erbij zeggen, het is een primeur. Want jullie zijn nog niet eens aan try-out. Dat gaat pas 26 september, meen ik, beginnen.
0: Ja, heel goed, ja.
2: Je eerste try-out. En dat doe je dan tot en met december. En daarna ga je pas los.
0: Klopt.
1: Ja.
2: Wil je hem gewoon gaan doen? Of
0: we gaan het gewoon doen.
1: We gaan hem gewoon doen.
0: Er staan
1: Jongens, hij heeft vorige week nog aangescherpt. En er staan nog tablets met teksten. En
2: maakt niet uit.
1: Ja.
2: We dat zien mensen alleen
0: jullie hebben
2: televisie meekijken.
0: Precies.
2: Op de radio hoor je het.
3: De charme van creëren.
0: Precies. Nou ja, het is echt een primeur. Dus,
3: je hoort nu misschien iets wat je over 3 weken niet meer zo hoort in deze versie.
2: Dat is natuurlijk wel weer het mooie hiervan. Ja, zeker ja. Zoals gezegd, ze zijn nog niet eens aan het try-outen. Dus mocht er even iets misgaan, dat maakt helemaal niks uit. Maar dat gaat het niet, want het zijn gewoon twee professionele dames. Carly Spruit en Eva Opperman. En samen zijn ze dus Spruit en Opperman. En ze staan hier live met een primeur dus van het nummer Schaduw van de Tijd.

0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Oh. Gastvrij ja,
0: Flevoland. Met vandaag...
1: Spruit en Opperman hebben wij nog steeds hier in de studio. 26 september, op die zaterdag, spelen zij in de Onder de Linden in Midden-Beemster een eerste try-out. En die is natuurlijk uitverkocht. Anders kun je nog terecht op 30 september in Amsterdam tijdens de volgende try-out. Woensdag 30 september of donderdag 1 oktober. Ze hebben net al een nummer gedaan bij ons als primeur. En ze doen er nog één uit hun nieuwe programma Altijd Loos. En waar het programma over gaat, gaan we zo meteen nog aan ze vragen. Dit nummer is getiteld... Opa Ben.

0: Wat een mooi liedje.
1: Ja.
0: Kom lekker zitten, dames. Ja, altijdloos. Ja, dit is ook weer zo'n mooi tijdloos verhaal eigenlijk. Ja, dat dekte de lading ook weer, want die titel... Ja, die titel die moet je natuurlijk altijd ruim van tevoren opgeven, ja. Carly. En dan denk je, ja, wat moet ik daar nou eens een keer van maken? Want je doet dat natuurlijk al... 1,5-2 jaar van tevoren of zo, hè?
2: Ja, want we gaan over 3 weken gaan we de eerste try-out doen.
0: Dat en
2: we
0: hebben. Is je al uitverkocht?
2: Die is al uitverkocht. Wat leuk dat je het vraagt.
0: Ja. Okay, ja.
2: En de titel hebben wij aan moeten leveren vorig jaar zomer.
0: Ja.
2: Dus ja, dan moet je nog beginnen aan je reprise van je vorige programma.
0: Ja. Daar ben je nog helemaal niet mee bezig eigenlijk.
2: Nee. Niet en natuurlijk, de nieuwsgierigheid begint wel weer te komen. En waar gaan we het eens over hebben? Maar bottom line is gewoon dat je het eigenlijk zo breed en vaag mogelijk wil houden. Zodat je nog alle kanten op kan.
0: Maar als je begint je hebt dan een zaadje. Daar begin je dan mee. En dan wordt dat later een heel programma. Wat is nou het eerste voor dit programma, Altijd Loos? Waarvan je dat nou, daar gaan we het omheen bouwen. Hoe werkt dat?
3: Volgens mij is dat begonnen met een gesprek. Altijd Loos gaat ook heel erg over verhoudingen. En volgens mij is het begonnen met een gesprek over dat wij het raar vinden dat onze ouders ineens gaan bellen met vragen over wat is het wachtwoord van onze wifi. Of mijn telefoon doet iedere keer dat. Zou je daar eens naar willen kijken?
0: Dus in plaats van dat je ouders jullie altijd hielpen, moet je nu je ouders helpen?
3: Ja, vroeger ging je, nou ja, we maken wel eens het voorbeeld, je stapte in de auto. En dat was heel lang rijden. En dan kwam je op de camping aan. En je moeder wist precies waar je bikini in welke tas zat. En je kon gaan zwemmen. En als je terugkwam, dan stond de tent. En je hoefde helemaal niks te doen. En er waren ook ineens boodschappen. En alles was geregeld. En dan ging je in en uit. Het was gewoon zo. Je stapte in en het was er. En nu zitten wij in de rol dat wij... Zorg dat er boodschappen zijn.
2: Want die zijn er niet uit zichzelf.
3: Nee, die komen niet aangelopen. Dus ja. Die rollen die zijn omgedraaid. En waar je vroeger je ouders altijd vragen stelde over van... hé, maar hoe zit dit dan? En waarom kunnen we niet zus? En waarom kunnen we niet zo? Krijg je nu die vraag van je ouders, krijg je.
1: Daar is het ook het tijdbesef van dat je denkt... vroeger dacht je, mijn ouders die zijn er altijd en die zullen er altijd zijn. En langzamerhand word je ouder en denk je van... ze gaan er niet meer altijd zijn.
3: Ja dat is heel pijnlijk. Ja,
2: maar dat is ook wel een thema wat terugkomt. Eigenlijk ook waar opa Ben een beetje over gaat. Over de vergankelijkheid van dingen.
1: Ja. Hoe hard je dat vast wil houden eigenlijk.
2: Ja. Dus dat soort thema's kwamen best wel bij elkaar. En we hebben de handen ineengeslagen met een nieuwe regisseur. Met Owen Schumacher. En die kwam bij ons vorige programma kijken. En die zei... Ik ken jullie nu een beetje. En ik weet de verschillen tussen jullie. En dat wij best wel kunnen botsen. Hij zegt, dat wil ik zien. Dat wil ik op het toneel ook eens zien. In plaats van 2 mensen die het zo met elkaar eens zijn. Laat het maar eens knetteren. En daar wilde hij heel erg naar op zoek gaan. En dat is ook iets wat tijdloos is. Hè? Verhoudingen naar je ouders, naar de generatie na je. Maar ook tussen ons en de irritaties die daarbij horen. Dat vonden we ook een heel boeiend thema. Mm-hmm. Dus al die thema's bij elkaar, dat werd een beetje altijdloos. En ja, het ligt wel in de lijn van heimweeën en verzingeving. Dat we weer een soort samentrekking van 2 woorden wilden maken. Dus daar ontstond de titel vorig jaar.
1: Zou een mooie nieuwe titel zijn voor Altijd Tijdloos?
2: Ja.
1: Altijdloos. Ja. En dan wordt het Knetterrelatie.
3: Ja. Knetterrelatie.
0: Ja. Nou, ook een leuke titel. Ja.
1: Bijna alle verhoudingen of alle relaties of alles wat tegenover al staat
0: knettert.
1: Logischerwijs tegenover elkaar. Plus en min knettert ook.
2: Ja.
1: Als je een magneet plus en min, dan knettert het ook. Ja. Ja. Kortsluiting knettert.
2: We moeten over een jaar weer een nieuwe titel aanleveren. Dus,
1: mensen die goed met elkaar kunnen ook knetteren. Want die komen zo dicht bij elkaar.
3: En het duurt misschien wat langer. Ja. Ik denk, uiteindelijk ga je wel een keer...
2: Maar ik denk dat het feit dat wij knetteren, dat maakt dat wij zo goed gaan samen.
1: Ja. Maar maakt het ook interessant om naar te
2: Zeker,
1: kijken.
2: Zeker, ja.
0: Als het alleen maar lief en aardig is, dan is het...
3: Nee, maar dan hadden we een solo-programma moeten beginnen. Dan was het helemaal niet interessant
0: geweest. Had je ook een andere naam moeten kiezen?
3: Ja, precies. Geweest. Nee.
1: Spruit zonder Opperman.
3: Ja. Echt wel lekker.
1: Ja,
3: toch? Ja.
1: Nou, jij ook eens een keer een weekendje vrij.
3: Ik verlaat de studio. Het was me waar genoegen.
0: Ja, goed. Jullie zijn natuurlijk echt een specifieke muzikaal cabaretduo. Niet gewoon een cabaret. Dus je moet dan ook die liedjes... heb je dan liedjes en daar bouw je een verhaal omheen? Of heb je het verhaal en dan komt daaruit een liedje voort? Want hoe moet ik dat zien? Of is dat ook iedere keer weer anders?
2: Deze voorstelling wisselt het een beetje.
3: Ja, deze voorstelling hebben we qua scènes heel veel inspiratie gehad.
2: Meestal zijn de liedjes de steunpilaren. Ja. Waar we aan vasthouden en van liedje naar liedje springen. En daartussen hopen we iets grappigs te doen. Maar ik denk dat we er inmiddels gewoon na 3 programma's weten waar onze humor zit.
3: Ja.
2: Dus dat we daar nu meer op vertrouwen.
3: Ja. Ja, nee, het is een beetje anders gelopen dan de andere programma's inderdaad. Ja, ook wel
1: en wat
3: weer
1: maakt
3: leuk.
1: Het verschil? Ja. Dat is ook een goede titel.
3: Wat maakt het verschil? Jeetje jongens, dat wordt helemaal... wat Cardi net zegt. Normaal gesproken kwamen wij al met heel veel ideeën voor liedjes. Die gingen we dan uitwerken. Dat werden de pilaren. En daaromheen kwam de show. En nu was het heel veel vaak van, dat is een leuk idee. Gaan we dat in een liedje of in een scène? Nee, ja, het is echt wel een scène. Oké, vet, scène.
1: Mm-hmm.
3: Ook omdat we weer met een andere regisseur aan het werk zijn. Dus er komen ook weer andere invloeden vanaf. Dus het is heel anders geworden. En vaak wel als we dan dachten van, we krijgen het niet in die scène gegoten. Dan was het, weet je wat, we schrijven er wel een liedje over.
2: Ja.
3: Prima, dan is het ook goed.
2: Ja, maar de liedjes hobbelen er nu een beetje achteraan. Terwijl voorheen stonden die als eerst.
3: Ze zijn er nog steeds hoor, jongens.
0: Ja. En je zei ook van Eva net in het eerste half uur van, nou goed, we hebben... je probeert natuurlijk elke je nieuwe programma altijd beter te maken dan het vorige. Is dit nu dan ook jullie beste programma tot nu toe? Ja, het zou gek zijn als je nee zegt. Maar
2: het is sowieso het meest persoonlijke programma.
0: Ja.
2: En dit programma hadden wij 5 jaar geleden niet kunnen maken. Want dan waren we met Guzzi uit elkaar gegaan.
3: Dan hadden we de eerste try-out niet gehaald.
0: En toen was je ook niet getrouwd ook natuurlijk.
2: Nee, ook niet. En we zijn allebei apart getrouwd. Maar we zijn ook met elkaar getrouwd inmiddels. Je hebt echt wel een huwelijk samen.
3: Ja,
2: zo voelt het wel.
3: Ja.
2: En ik denk, kijk, als jij een auto verkoopt en er komt een nieuw model, dan kan jij voortborduren op het succes wat je al hebt. En je kan hem beter maken. Maar wij beginnen echt zo weer from scratch. Je kan niet zeggen, we nemen de beste liedjes uit het vorige programma en daar gaan we op voortborduren. Je begint echt weer helemaal opnieuw.
0: Helemaal iets nieuws moet je maken.
2: Ja. Dus
3: nou ja, en
2: ik
3: er zijn
2: ben
3: ook
2: echt
3: wel
2: trots op wat we hebben.
3: En er zijn ook wel scènes en liedjes waar we van bijvoorbeeld in Heimweeën, dus 2 programma's geleden, waar we nu van zeggen van, dat hadden we wel anders willen doen. Of waarom hebben we dat überhaupt zo gedaan? En dat neem je ook weer mee van, oké, dat werkt dus gewoon niet. Voor het publiek niet, voor ons niet.
0: Maar goed, dat is gedaan en zaken nemen geen keer natuurlijk. Dus dat was zo en het was ook verder prima.
2: Maar ja, het is het beste programma tot nu toe.
0: En als je dan straks gaat try-outen, dan op een gegeven moment krijg je ook natuurlijk recensies.
2: Ja.
0: Ben je daar bang voor? Of kijk je daarnaar uit? Of is
2: steeds
0: dat
2: minder.
3: Ja.
0: Je bent er steeds minder bang voor of je kijkt er steeds minder naar uit?
2: Allebei. Nee, je bent steeds minder bang voor. Tenminste,
3: ik kijk er wel naar uit.
2: Je
3: maar
2: bent
3: vooral
2: er niet
3: als ze leuk zijn.
0: De positieve vooral, ja.
2: Ja. Ze zijn denk ik ook wel steeds belangrijker. Juist aan het begin was je heel onbevangen. En nu ben je ook wel benieuwd naar wat ze over je schrijven. Alleen wij hebben, en dat hebben we eigenlijk weer van de vorige regisseur, Leon van der Zanden, geleerd.
3: Ja.
2: Wat doet er het meest toe? En dat is dat wij blij zijn met wat wij maken. En het team wat wij daar omheen hebben gecreëerd, dat wij daar trots op zijn. En dat we merken dat er genoeg publiek voor is wat dat leuk vindt. Kijk, wij zijn gewoon niet het meest vernieuwende wat nog nooit gezien is.
0: Dat hoeft ook niet, hè?
2: Dat hoeft ook niet.
1: Dat kan ook bijna niet meer.
0: Nee,
2: maar dat is wel waar de meeste recensenten momenteel naar op zoek zijn.
0: Ja, het is niet verrassend genoeg of zo.
2: Ja. Ik heb liever een uitverkochte tour en super enthousiast publiek, volle zalen, met kranten die het niet vernieuwend genoeg vinden, dan dat de kranten lyrisch zijn over ons.
0: En er komt geen hond naartoe. Ja.
2: Dus
0: dat is het wel vaak zo, hè?
2: Ja.
0: Dus vaak met programma's waar niemand naar kijkt, dat zijn topprogramma's. En de grote shows, dat wordt toch een beetje gezien als commerciële troep.
2: Laat ons maar zo'n doktersromannetje zijn in zo'n hotellobby, wat iedereen pakt en iedereen in één ruk uitleest.
0: Ja.
2: Maar wat nooit de gouden griffel krijgt. Ja, daar doe ik het voor.
3: Ja.
0: Heel goed. We sluiten dit af met een, mag ik zeggen, een klassieker uit jullie repertoire.
3: Man, ja, zeker.
2: Wie kent hem niet?
0: Nee, want ik zei net van, maar vertel, uit welk programma komt het Liever geleerd? Gaan jullie doen?
2: Ja.
0: Dat is van 2 programma's geleden?
2: Verzingeving, het laatste programma.
0: Oh ja, het laatste programma, ja. En waarom heb je dan hiervoor gekozen? Dat kwam een beetje op als, hè?
2: Ja, die zit nog het meest vers in het geheugen.
0: Oh, dat is nou, ga staan dan alsjeblieft. Goed, dank jullie wel.
1: Misschien waren dat voor een pas getrouwd stel zijn ze het nog aardig eens met dat.
0: Ja, vraag. Zeker, zegt dat wel. Ja. Nou ja, goed, de hele tourlijst, die kun je natuurlijk, de speellijst kun je zien op spruitenopperman.nl. Spruit schrijf je dan met U-I-J-T. En Middenbeemse 26 september, zoals ze gezegd hebben, ze dus een uitverkochte try-out. En de première, die overigens ook uitverkocht is, die is te zien in Naaldwijk, in De Naald, in het Westland Theater op 21 en 22 januari. Maar ze toeren nog tot, als ik het goed heb, eind mei, 28 mei in Purmerend in de Purmerijn. Nu zijn ze hier dus nog met een nummer uit hun vorige programma. Ik zeg alvast fijn weekend iedereen. Volgende week zijn we er ook. Dan hebben we ook een leuke uitzending.
1: Ja, dan wordt het Amsterdam tegen Rotterdam.
0: Ja, dat is waar. Ja. De wannabes zijn hier dan. En we hebben natuurlijk de andere hazes van Nederland. Hè?
1: Martijn Fischer,
0: dat is allemaal volgende week. En we sluiten af met een prachtig lied van Spruit en Opperman. Liever geleerd. Fijn weekend.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat je bijvoorbeeld voor je werk een VOG aanvraagt. Dat er wordt gezegd vanuit die instantie, nou, het lijkt ons eigenlijk niet zo verstandig als jij dit werk gaat doen. Dus krijg je die VOG niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Of dat nou de gerookte zalm uit Emmeloord is. Of
3: paling uit
2: de bieten van Piet uit Zeewolde.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
7: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
6: Verder vindt de D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
8: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
6: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Laat jij je hond wel eens uit langs de waterkant. Pas dan goed op, waarschuwen dierenartsen in Emmeloord. Want regelmatig krijgt Dierenkliniek Emmeloord honden binnen die vishaakjes hebben ingeslikt.
2: Marije Hiemstra is dierenarts bij Dierenkliniek Emmeloord. Marije, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, jullie krijgen dus vaak honden in de behandelkamer met vishaakjes. Hoe zit dat?
3: Daar word je het meeste bellen mensen op van. Mijn hond heeft een vishaak en die kan in de lip zitten, in de tong, in de voetjes, voetzolen. Maar ook wel dat ze inslikken. En soms als we er op tijd bij zijn, dan kunnen we ze er dan nog makkelijk uit halen. Maar er zijn ook wel eens operaties nodig.
1: Ja, want wat zie je dan voorbij komen?
3: Het meeste komt voor dat ze in de lip, de tong, de wang of de voetjes haken zitten. En die zitten dan vast en die krijgen mensen er dan zelf niet uit, want dat doet natuurlijk hartstikke zeer. En wat we dan doen is, we laten de honden slapen en dan knippen we de achterkant van zo'n haakje eraf. En dan kunnen we ze voorzichtig doorduwen, want er zitten meestal weer haakjes aan zo'n vishaak. En ja, daar kan je hem dus niet gewoon zo weer uithalen. Kijk, hier is er eentje die we dus door hebben geknipt, zodat we hem eruit konden halen.
1: Ja, want met een weerhaakje, als je dat weer terug zou trekken, dan trek je het natuurlijk helemaal kapot.
3: Ja, dan trek je het weefsel helemaal kapot. En dat gaat ook heel vast zitten. Dat is, dat lukt je bijna niet. Nou, deze had een vishaak ingeslikt en die zat aan zijn stottenklepje vast.
1: Want jullie hebben ook foto's gedeeld via Facebook daarover. Want ja, jullie trekken er nu wel over aan de bel. Want het komt dus best wel vaak voor, begrijp ik.
3: Ja, meerdere keren per jaar. Zeker in het visseizoen. Dus zo de lente en de zomer zien we het echt wel regelmatig.
2: Zo'n hond die kan dan op verschillende plekken gewond raken. Maar ik kan me ook voorstellen dat je het niet altijd doorhebt als baasje, toch? Als een hond bijvoorbeeld zo'n vishaakje inslikt.
3: Nee, niet altijd. Dus die ene hond waar je op de buik al die vishaken zat, die had een heel zakje opgegeten met vishaken. En daar kwamen we echt pas veel later achter. Want dat de eigenaar inderdaad, die hond had het in de bosjes gevonden en zoiets doorgeslikt. Als ze het in de tong of de wang of zo hebben, dat hebben de meeste mensen wel heel snel door. Want dat is echt heel vervelend voor zo'n hond.
1: Ja, want Marije, je zou toch niet zomaar denken dat een hond een vishaakje inslikt als hij die vindt? Hoe kan het dat ze dat toch doen?
3: Het aas zit er nog aan. Hè? Dus vissers die leggen dan verschillende haken klaar. En dan met netjes al voorbereid met het aas er nog aan. Ja, dat aas vinden honden hartstikke lekker. En als ze weggooien, soms zit er nog een klein beetje vis aan. Of gewoon lucht. Een haakje op zich zouden ze niet zo snel eten. Maar het gaat vaak om de geur en de smaak van het aas of van de vis die er nog aan zit.
2: Ja. En kan dat ook nog tot infecties leiden voor honden?
3: Meestal als we er snel bij zijn, valt dat heel erg mee. Dan is het gewoon schoonmaken en dan het haakje moet er gewoon uit. En dan is dat eigenlijk verder geen probleem.
1: Nee, toch als je het mist, dan kan het ook echt goed misgaan natuurlijk.
3: Deze hond heeft het ook helaas niet gered met al deze haakjes.
1: Ja, want een van de foto's die we hebben, daar zit een maag bijna heel. Ja, er zitten wel 20 haakjes of zo.
3: Ja, dat was heel vervelend, heel verdrietig. Die hond die had dus gewoon een compleet zakje waar iemand gebruikte vishaakjes had. Die had hij gewoon weggegooid in de bosjes. En ja, dit was een hond die dat soort dingen wel lekker vond om op te eten. En pas een paar dagen later, toen de hond begon te braken, toen hebben we foto's gemaakt en toen zagen we al die haakjes.
1: Ja, en die zitten dan gewoon in zo'n ingewanden vast, denk ik. Daar kan je er ook weinig mee doen.
3: En ze maken de darm ook echt wel kapot. Ze gaan er doorheen. En met alle gevolgen van dien.
2: Ja. Heb jij het idee dat vissers dit bewust doen? Dat ze die haakjes zo van zich afgooien?
3: Nee, ik denk dat het een beetje. Ja, dat ze er niet zo bij nadenken. Soms dat ze gewoon kwijtraken. Dat zo'n visser er ook niks aan kan doen. En ik weet dat een van de honden dit jaar. Die eigenaar, dat was de eigen hond van de visser. En die had een afgesloten teentje, dacht hij. Waar hij netjes de haakjes met het aas in had gelegd. Ja, en dat was ook zo lekker dat waar een wil is een weg. Dus die hond die had zichzelf toch dat tentje ingewurmd en dus zo'n haak met aas opgegeten. Maar Ja, over het algemeen, je moet gewoon dit soort dingen niet weggooien. Goed opletten in een afgesloten doos of zoiets bewaren. Dat honden er niet bij kunnen, want het is zomaar gebeurd. En ze vinden het zo lekker, het is echt hapselijk weg.
1: Ja, want dit is eigenlijk wel dan nu even de waarschuwing voor de vissers van let daar op. Maar wat kun je nou als baasje doen? Want dat kun je toch ook niet helemaal voorkomen, dit?
3: Als je weet dat je hond wel eens dingen van straat op eet en je loopt langs de waterkant en je ziet daar mensen vissen, zou ik hem in ieder geval aanlijnen. Dus dat hij er niet zomaar bij kan. En als je denkt dat hij iets op heeft gegeten, vaak zie je wel van hoe ze schrokken echt iets naar binnen. Dan eventueel toch snel de dierenarts bellen. Want zoals die haak die aan dat strottenklepje hing, ja, daar kunnen we gewoon een foto van maken. Die konden we relatief makkelijk wel weghalen weer.
2: Ja, is dit nou iets wat je iedere week moet doen, Marije? Die vishaakjes weghalen uit de ingewanden van een hond?
3: Nou, gelukkig niet. Maar het is wel echt wel meerdere keren per jaar voor. Ik denk dat voor met verschillende dierenartsen. Dus ik denk dat we er dit jaar zo al wel weer een stuk of 8 tot 10 hadden.
1: Mm. Maar jullie hebben geen katten die dit doen. Want je zou toch denken, katten en vissen, ja.
3: Katten zijn veel kieskeuriger, dus die eten wat voorzichtiger. Dus het zijn wel echt vooral de honden, inderdaad. Ik kan me een kat wel een keertje, die was gewoon even strikt geraakt. Maar dat is alweer een paar jaar geleden. Dus nee, katten eigenlijk niet over het algemeen.
1: Nee, nou, let op je hond dus als je langs de waterkant loopt. En ook als je aan het vissen bent. Ja, let op waar je je haakjes laat. Stop het echt even afgesloten in een bakje. Dankjewel, Marije Hiemstra van Dierenkliniek Emmeloord.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Heb je zin om er dit weekend op uit te gaan? Nou, dan hebben we wel een paar tips voor je om dingen te gaan ondernemen in onze provincie.
2: Ja, want in Almere is zomer in haven in volle gang. Het hele weekend staat de havenkom van Almere Haven bol van de activiteiten. Met onder meer lekkere hapjes, muziek en ook rondvaarten. En komende zondag is er een shanty-festival en een brokante.
1: En weet je wat er gebeurt op dat shanty-festival volgens mij?
2: Zeemansliederen?
1: Ja, maar er komt dus een koor van burgemeesters, oud-burgemeesters van Almere. Alleen Frank Weerwind en Ank Bijleveld doen niet mee. Maar wel Pans, volgens mij Ouwekerk.
2: Jorritsma natuurlijk.
1: Jorritsma. Ja. En ik weet niet meer wie die andere is. Maar goed, die treden dus... natuurlijk Hein van der Loo. Huidige burgemeester.
2: Oké, okay. Goed. Ja. Nou, ben benieuwd.
1: Ja, nou in Lelystad kun je ook in de havenkom terecht. Want daar wordt namelijk in Bataviahaven de Heerswater Water gehouden. Het is de grootste show van boten in het water in Noord-Europa.
2: En wil je zelf de handen uit de mouwen steken, dan kun je morgen fruit plukken in Krachenburg. Van 10 tot 5 kun je terecht op Vink Fruitboerderij aan de Zuiderringweg.
1: Maar we komen uit in Zeewolde, want daar is het weer tijd voor een jaarlijkse traditie. Want daar is morgen Zeewolde bij de Pinken. En Mirjam Tol is een van de organisatoren daarvan. Mirjam, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
1: Nou, voor mensen die niet bekend zijn met die traditie, hoe zou je dat evenement omschrijven?
3: Ja, Zeewolde bij de Pinken is het evenement waarin de boeren uit het buitengebied met hun mooiste dieren naar het dorp komen. Om de mensen uit het dorp te laten zien wat wij zo al doen in het buitengebied. Hoe we met onze dieren omgaan. En met name de liefde die we voor onze dieren hebben uit te stralen naar het publiek.
2: Ja, en die koeien die komen dus morgen allemaal richting het centrum van Zeewolde. Worden die dan daar alleen neergezet en je kunt er naar kijken? Of is er nog meer?
3: Nee, zeker niet. Het begint eigenlijk 's ochtends om 6 uur al. Dan arriveert de brandweer van Zeewolde. Samen met een van onze vrijwilligers die met een warm water tank komt. Dan krijgen alle dieren een warme douche. Worden ze gewassen, schoongemaakt, gepoetst. En om 9 uur komen de eerste dieren in de ring. We werken met verschillende rondes, wij noemen dat rubrieken. Waarin iedere diersoort en iedere leeftijd aan bod komt.
1: Ja, iedere leeftijd qua koe of qua deelnemer?
3: Allebei.
1: Oh, oké. Okay, yeah.
3: Ja, er is een kalveropfokwedstrijd. Daarin hebben we dit jaar 6 rubrieken en 30 deelnemende kinderen tussen de 4 en de 14 jaar oud. Onderverdeeld op leeftijd. En natuurlijk kijken we ook even naar de leeftijdsopbouw van de dieren die ze meenemen. Dus dat is echt een aparte wedstrijd binnen Zeewolde bij de Pinken. Maar daarnaast is er ook een wedstrijd met jongvolwassen en volwassen dieren.
1: Maar zijn er dan ook koeien die bijvoorbeeld uit Barneveld komen? Of het is echt alleen maar voor uit
3: de buurt? Het is echt een regionale wedstrijd met echt agrariërs uit de regio Zeewolde en omstreken.
2: En zie je dan ook dat de boeren hun mooiste koe uitkiezen om naar het centrum te sturen?
3: Ja. Als het om de oudere dieren gaat, wordt er zeker gekeken van... wat voor dier is het? Hoe staat hij op zijn poten? Is het een echte showkoe? Maar ook is die echt ook wel geschikt voor de keuring. Je kan je voorstellen dat net als een vrouw je in een bepaalde periode zit, dan is het niet echt geschikt om naar de keuring te gaan.
1: Nee, maar dan zijn ze opgeblazen. Gewoon wat wilde. Oh, ja. Ja, ze is wat opgeblazen. Ja.
3: Dus dat is dan beter van niet.
1: Dus daar wordt allemaal op gelet eigenlijk.
3: Ja, daar wordt allemaal zeker
1: En ze worden even goed opgepoetst dus ook, ja. Hè, begrijp ik.
3: Ja. Ja, en kinderen kijken natuurlijk ook van... welk kalf is lief of waar heb ik iets mee? Of wie heeft een mooie naam of komt uit een bepaalde familie? En die kiezen vaak zelf samen met hun vader, moeder of de boer waarmee ze samenwerken voor een dier.
1: Ja. Ja. En dan nou is er ook een boer- en burgerontbijt. Ja. Wel, wat is dat voor ontbijt?
3: Het boer- en burgerontbijt is ook echt een traditie tijdens de Pinkendag. En dan bouwen we eigenlijk een buitenterras aan de rand van het terrein van de Pinkendag. En dan kan je een heerlijk ontbijtje genieten. En vaak met gesponsord door de ondernemers uit het centrum van Zeewolde. Maar ook door lokale ondernemers met eigen kaas, eieren uit de buurt. En ja, dan zit je te ontbijten en zie je hoe alle agrariërs bezig zijn met hun dieren. hoe ze aan het poetsen zijn. En zeker, vorig jaar hebben we gehoord dat er heel veel inwoners van Zeewolde, die net in Zeewolde wonen, gebruik maken van het boerenburgerontbijt om andere Zeewoldenaren te leren kennen. Mm-hmm. En ook een beetje dat dorpsgevoel mee te krijgen, wat je echt krijgt tijdens Zeewolde bij de Pinken.
2: En morgen dan zijn sommige koeien er al om 6:00.
3: Ja.
2: Begint dat ontbijt ook zo vroeg?
3: Nee, het ontbijt begint om 9:30 tot 10:30. Je kan gewoon je melden bij de kramen. Het is vlakbij voor degene die dat weten in Zeewolde, bij de Ravelijn parkeergarage. En daar wordt er een heerlijk ontbijtje geserveerd.
2: Met kaas, denk ik. En melk.
3: Zeker. Ja. En eieren. Ja.
1: Nou ja, als je de avond dan afsluit met een barbecue, dan zou ik dat toch wel moeilijk vinden als ik al die koeien had bekeken. Maar dat doen jullie niet, hè?
3: Nee, want aan het eind van de dag, je moet bedenken dat de deelnemers en de organisatie echt al wekenlang van tevoren bezig is. En wij staan allemaal vroeg op morgenochtend. En op zaterdagavond willen wij gewoon lekker met de beesten.
1: Ja, dat snap ik. Want waar kijk jij nou ontzettend naar? Want jij bent van de organisatie. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat je ernaar uitkijkt dat het goed verloopt. Maar het heeft natuurlijk ook wel een speciaal tintje zo'n dag.
3: Ja, absoluut. Het speciale tintje is met name dat wij gewoon kunnen laten zien waar we goed in zijn als sector. En wij zijn toch wel diegene die 24/7 voor onze dieren zorgen. En hoe goed we dat doen, kunnen we op die dag laten zien. En dat is gaaf.
2: Hoe laat gaat de wekker voor jou morgen?
3: Nou, een uurtje of 5, denk ik.
2: Dat is vroeg op.
3: Ja.
2: En dan kun je naar de koeien kijken.
1: Jij komt wel van de boerderij.
3: Ik kom wel van de boerderij.
1: Dan ben je toch altijd al zo vroeg op? Of is dat een misverstand?
3: Ik heb een eigen baan buiten de boerderij.
1: Oh, ja. Oké, dan sta je wel wat later op.
3: Ja, normaliter. Ja. Dan ben ik niet degene die tussen de koeien loopt.
1: Okay. Nee. Nou, wil je er morgen bij zijn in Zeewolde, dan kan dat natuurlijk. Vanaf 9:00 starten de keuringen. En om 10:00 opent de burgemeester het officiële programma. Op het Horsterplein moet je dan zijn. Mirjam Tol van Zeewolde bij de Pinken, dank je wel. En heel veel plezier morgen.
3: Dank jullie wel.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Vanavond en vannacht ziet het weer er rustig uit in Flevoland. Vandaag overdag waaide het nog flink, maar de wind gaat snel in kracht afnemen en is vannacht nog meest matig windkracht 3 of 4. Daarbij volgen vanuit het westen opklaringen en het wordt overwegend droog. Nou, morgenochtend kan nog een enkele bui overtrekken vanuit het noordwesten, maar morgenmiddag wordt het dan weer droog met meer zonneschijn en temperaturen die uitkomen rond 20 graden. De wind is hooguit matig van kracht en uit een westelijke richting. Zondag is het rustiger met slechts een zwakke tot matige wind. De dag verloopt dan wel grotendeels zonnig met wat hogere temperaturen. Op sommige plaatsen kan het wel 23 graden worden.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Aankomende zondag, ja, terug van de zomerbreak. Adres onbekend, Ron Kals, goedemiddag. Heb je een goede zomer gehad?
2: Ja, een hele goede zomer. Je zou het nu niet zeggen. Het is nu ongeveer herfst, dus het is ook wel het moment om weer terug te keren. Hoewel het zondag wel weer aardig weer zou zijn. Nee, het was heerlijk om bij te komen van het jaar, ons voor te bereiden op wat komen gaat. We hebben in Griekenland gezeten, in Duitsland gezeten, overal gezeten. En we zijn alweer een paar weken bezig ook met de redactie om al die verhalen weer te ordenen. Want ik geloof dat er 50 verhalen binnen zijn gekomen.
1: Wauw, tijdens de zomer gewoon.
2: En die willen we dan nabellen en we willen natuurlijk van alles weten. En er komen weer podcastseries aan. Dus het is, we zeggen net tegen elkaar, we zijn er weer helemaal. En laat het maar zondag worden. Want dan kunnen we losgaan, ook hier in de regio. En er is ook aanleiding. Er is bijvoorbeeld meteen een verhaal waarvan je denkt, ja, is dit nou Lelystad of is dit de rest van Nederland? Er is een Virginie. Zij woont in Lelystad en dan zoekt ze Madeleine Huizing. En denk je, nou, dat zal ook wel ergens uit de buurt zijn. Het zijn twee vriendinnen op de Rijks-HBS in Roermond. Maar omdat ze hier in de regio woont, noemen we haar toch. Je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt. Madeleine, die was heel populair bij de jongens. Veel populairder dan Virginie. Ze had ook een liefje Koos, want die ging naar Amerika. Ze was ontroostbaar. En er was een vader Huizing, dus de vader van deze Madeleine. En die woonde ook overal en nergens. Die werkte bij de NS, verhuisde overal naartoe. De meisjes zochten elkaar op omdat ze het op school saai vonden. Dus ze gingen met elastiekjes schieten in de klas en ze gingen de boel overhoop halen. En de een zoekt nu de ander. Sprak ik net iemand en die zegt, ja, ik zou komen zondag, maar ik heb de laatste twee treden van de trap gemist. Hij is net gegipst. Hij heet Johan van Doesburg. Hij kan hier niet zijn, maar hij zegt, ik wil wel vertellen, want er is iets gebeurd. Ik had 60 jaar geleden een eerste liefde. Connie van Meel. En destijds heb ik ervan wakker gelegen, want kennelijk vond ze mij niet boeiend genoeg als eerste liefde. En drie jaar geleden ging bij hem de telefoon. En hij stond stijf van de spanning. Hij hoort haar naam, hij hoort haar stem. En zijn vrouw, die nu niet meer leeft, maar die keek achterdochtig op. En hij denkt, ja, ik kan nu niks zeggen. Ik durf niks te zeggen. Ik bel haar zo wel terug. En heeft hij zijn oude huistelefoon die dat nummer niet heeft opgeslagen. Mm. Dus zij zocht hem drie jaar geleden na 60 jaar. En nu zoekt hij dus ergens in Nederland, hij heeft niet gevraagd waar, Connie van Meel. Dan hebben we Erna Wietsma, een van de vele verhalen waarvan de zomer iets mee aan de hand was. Dus we zijn wel de hele zomer de mailtjes blijven lezen. Zij heeft eens gezocht, een jaar geleden, precies een jaar geleden zie ik, naar haar vader. Moeder wist niet veel te vertellen dat er vier mensen, twee vrienden, twee vriendinnen met z'n vieren uitgingen. Eén meisje bleef aan een jongen hangen en het vriendje van moeder Ali was na een dag verdwenen, maar ze was wel zwanger. Ze heeft in de uitzending de naam Jan Bos laten vallen, een gymleraar. Die familie hebben we gevonden. We hebben ons excuus een beetje gemaakt, want er was helemaal geen enkele relatie tussen. Maar nu hebben we een DNA-test. Mm-hmm. En zondag hebben we uitsluitsel in adres onbekend. Heeft zij alsnog een vader? Heeft zij alsnog familie? Dat zou wat zijn. Ook uitsluitsel voor een man midden in Almere. En dan stop ik er wel zo'n beetje mee. Dick Cornelissen. Die heeft zijn vader nauwelijks gekend. Want vader Dirk vloog naar Zuid-Afrika toen hij nog een kind was. Met een andere vrouw. Vader overlijdt. Er komt een overlijdensakte boven. Staat gewoon de naam van een halfbroer. De naam van Dick. Dirk Cornelissen. De een heet Dick, de ander heet Dirk. Heel origineel waren ze niet in de familie. En die vonden elkaar in adres onbekend. En er is van de zomer tussen deze twee nieuwe halfbroers van alles gebeurd. En dan nog even het verzoek om toch te gaan kijken dit weekend op onze website adresonbekend.nl. Want ergens in een wasserij is tussen alle was, dat wordt altijd heel goed gecheckt, een ring gevonden. Een ring waarop staat 5 april 1969. We zien de naam Anneke staan en we denken Benno Jacco, sierlijke letter, misschien kun je meekijken. Die is gevonden in een wasserette een jaar geleden. Ze komen er maar niet uit. Het zijn twee ringen aan elkaar gesmeed. Alsof het ouders zijn overleden en dat je dan van twee trouwringen één ring maakt. Zo'n ring is het. Ja. En misschien denk je, ach, eindelijk is hij terug. Bel dan meteen 0800 30 30 300.
3: Nou, we zijn blij dat je weer terug bent, Ron. Ik ga weer luisteren zondag vanaf 12 uur hier op de radio. Is dit nou trouwens het laatste seizoen?

0: Dat denk ik wel.
1: Ach, gat.
0: Ja, dat zit erin. Ik denk dat we 1 januari bestaan we niet meer, denk ik.
2: Oh, nou, eindigen we altijd, dit denk gesprek ik, maar eigenlijk.
0: Ja, ik zeg altijd denk ik, want ik geloof in wonderen, maar hier toch niet.
2: Nee. Nou, als Carrie op vrijdag terug kan komen, dan kan Adres Onbekend toch wel terugkomen? Nou, wat is dit nou?
0: Ik gun het Carrie. Wat ik wel kan zeggen, we zijn wel bezig met een nieuw format, iets te bedenken.
1: Okay.
0: En we denken, we kunnen mensen die zoeken, kunnen we niet in hun hemd laten staan na 55 jaar. Dus ik beloof dat als er een nieuw format komt, dat we wel gaan zoeken.
1: Okay. Nou, dan sluiten we toch nog een beetje positief af. Ron, ja. Dankjewel. Veel plezier weer zondag, hè? Tot volgende week.
0: Heel graag, dankjewel.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: De stad Lelystad dateert van 1967, maar pas 10 jaar later begon de bouw van de eerste echte kazerne. Ledenstedeling Ger Koreman die dook in de geschiedenis van de stad en natuurlijk van dat brandweerkorps. Ger, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, er was dus nog geen echte kazerne in het begin, maar hoe ging dat toen de tijd? Want er waren natuurlijk wel eens brandjes natuurlijk.
2: Nee, er was op het Gildenhof was een soortement kazerne was daar. Hè. Dat stond in ieder geval brandweer. Maar het was in de beginjaren van Lelystad. De brandweerzorg werd noodzakelijk gedragen door vrijwilligers van de lokale bevolking die daar woonde toen, weet je wel. De echte brandweer waren. Er was wel één commandant bij van de brandweer die de boel regelde. Maar ik kom eigenlijk op het verhaal, omdat er zoveel branden geweest zijn dit jaar. Toen dacht ik, goh, was het ook weer in Lelystad. We hebben hier in Lelystad geen bosbranden, maar wel veel branden gehad.
3: Ja, de pelletbedrijven hadden we gehad.
2: Ja, natuurlijk. Ja. En supermarkt De Boer, dat heb ik zelf nog meegemaakt daar. Dat was in 1977 of zo, 1978. Maar dat is natuurlijk heel vreselijk geweest allemaal, dat soort branden.
3: Ja. Jij bent dan in die geschiedenis gedoken van de brandweerkorps. Begon als vrijwilligers dus.
2: Ja, echt als vrijwilligers. En de eerste kazerne aan de Gildenhof waren ze paraat tot november 1994. Inmiddels was in 1993 de eerste paal geslagen voor de kazerne aan de Zuigerplas 2, waar ze nu zitten. Mm-hmm. Ja, er kwamen wat meer beroeps in, een dienst, een nieuwe commandant. Iemand voor de administratie en voor de brandkranen. Het aantal voertuigen werd uitgebreid, zoals een tankautospuit en een ladderwagen. Die waren in het begin natuurlijk ook allemaal niet, hè?
3: Nee.
2: Ja, op vrijdag 14 april kwam er een brandmelding vanuit de Gordiaan. In het gebouw waar supermarkt De Boer gevestigd was, ontstond een van de grootste branden van het jonge Lelystad.
3: In welk jaar was dat?
2: Dat was in 1978.
3: Okay.
2: En ik ben hier in 75 gekomen wonen. Mm-hmm. En begin was de Gordiaan er nog niet, dan gingen we nog naar het Lelycenter. En toen was ineens De Boer daar. En dat was een grote supermarkt. Die hadden we nog niet in Lelystad. Dus dan gingen we daar naartoe. Ja, ik zet die onder in de parkeergarage. En liep je zo de supermarkt in. Dat was perfect.
3: Ja.
2: En dat het afgebrand was. Ja, dat was echt. Het is een beetje de trieste afgang geweest van Lelystad. Ook toen de tijd. Want alles is toen afgebroken. We hadden daar het knooppunt. Hadden we allemaal gezellige winkeltjes. Dat is allemaal afgebroken.
3: Het waarom was nieuwe na die brand?
2: Na die brand, ja. Oh. Is dat allemaal afgebroken. Ja, het is allemaal kapot gegaan daar natuurlijk. Ja. Het is het nieuwe gedeelte gebouwd. En dat is toch minder gezellig geworden als wat het ooit was.
3: Ja.
2: En heb ik het niet over de leegstand van de winkels, want dat is overal. Maar het was gewoon, het was veel intiemer allemaal. Het was kleiner.
1: Ja, ja. Ben je nog gaan kijken ook bij die grote brand?
2: Nee, ik ben wel 2 dagen daarna ben ik er geweest. Toen was het allemaal achter de rug natuurlijk. Maar toen zag je de puinhopen natuurlijk allemaal nog. Maar ik ben niet echt bij de brand zelf geweest.
3: Maar er was niemand gewond geraakt, of weet je dat
2: niet? Nee, er was niemand gewond geraakt. Maar ze waren allemaal op tijd waren ze erbij. En de brand is eigenlijk ontstaan. Er waren al luchtkokers daar voor de airco en zo. En door die luchtkokers is die brand helemaal doorheen gewaaid. Dus de bovenverdieping. Dus bij de bovenverdieping is het begonnen nog, geloof ik. Bij hoe heet het bedrijfje? Wat er staat. Nou, daar is het begonnen in ieder geval. Uh-huh. En toen is dat hele pand natuurlijk is naar de vernietiging gegaan.
3: Ja, maar betekent dat, is het dan wel door de brandweer in Lelystad geblust? Ja. Of moest er overal wat vandaan komen?
2: Nou, ik geloof dat ze ook uit andere gemeentes kwamen. Maar Lelystad natuurlijk als eerste in eerste instantie, ja. Ze zijn wel geholpen, dat weet ik ook nog, ja. Ja, ze hebben dat brand bestreden met 32 stralen. 2 waterkanonnen. Maar het pand was reddeloos verloren. Het jaar erop was er een grote brand bij de IVVO. Aan de Rundeweg was ook een grote brand.
3: Wat was de IVVO?
2: Dat was een onderzoekscentrum was dat. En er waren diverse verkeersongevallen die in de polder vaak gespaard gingen met beknelling en zijn letsel. Dus de brandweer moest er ook altijd bij zijn.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, als er iets op de weg gebeurde, was er ook erbij natuurlijk. In 88 was er een grote brand aan het Gildenhof bij Garage Flevoland. Ook helemaal uitgebrand. In 92 brandde de hakkenbaraat aan de Gordiaan. In het centrum met veel rook en waterschade. In die periode werd een klein blusvoertuig, de Unimog, aangeschaft. Dit voertuig was met name geschikt voor de kleine doorgangen en onbereikbare plaatsen in de stad.
3: Ja, je had natuurlijk veel steegjes achter.
2: Steegjes en kleine dingetjes. Wij konden die kleine wagentjes erheen. Want die grote wagens konden daar niet naartoe natuurlijk. Ja. Nou, de brand bij Treka, dat was de opslag van goederenbedrijf op het industrieterrein. Mogelijk opzet, waarschijnlijk in brand gestoken. Met het gevolg dat een groot aantal goederen die Sinterklaas had opgestuurd, verloren ging.
3: Nee.
2: Die hadden daar, net voor de Sinterklaastijd gebeurde dat. En daar lagen al die Sinterklaas cadeaus een beetje opgeslagen. Dat was allemaal verloren gegaan, ja. Ja, Nieuwjaarsdag 1983 staat scherp in het geheugen nog bij de brandweer. Toen waren ze op de Zuigerplas. Dat is hier een park. Er waren mensen uit kanoën. En die zijn verdronken. Die konden ze niet vinden. Oh. En dat is redelijk ondiep toch. Hè? Maar ze hebben echt moeite mee gehad.
4: Ja, toen had je nog niet van die sonarapparatuur. Nee, zoals tegenwoordig.
2: Nee. Ging echt met duikers pakken. Gingen ze er nog in. Weet je wel. Ja, en in 1987. En dat was ook wel heel apart. Toen werd er een brand in het Poldermuseum. Nieuwland is toen helemaal afgebrand. Oh. Wat nu Batavia Museum is. Hè?
3: Mm-hmm.
2: Nou, en dat was wel mooi, want die werven staan natuurlijk bij. En al die loodsen waren daar natuurlijk, die omheen waar alles gemaakt werd. Ja. En dus één loods is afgebrand. En dat was de loods waar de zeilen lagen van de Batavia, van de boot. Maar daar is er 10 jaar aan gewerkt. En die was helemaal opgebrand. Er was niks meer van over.
3: Ja.
2: Ja, dat was vreselijk natuurlijk.
3: Ja, echt zonde hè, dat het allemaal gebeurd is.
2: Daarna zijn er vele branden geweest natuurlijk. Hè. In het Smedinghuis, in Lelystad, het Smedinghuis. Toen ik hier kwam wonen, waren we nog geen gemeente. En dan was het Smedinghuis er, bij het Lelycenter. En ja, dan kwam je daar voor een woning. Er zat een woningbouwvereniging. Geen woningbouw, maar vanuit het Rijk ging dat. De Rijksdienst, IJsselmeerpolders. En alles wat met polder te maken had, met de stad, zat daar verworven.
3: Ja. Maar wat apart, hè, dat eigenlijk hele iconische plekken zijn. Hè?
2: Ja.
3: Het is niet zomaar iets wat afbrandt. Maar het zijn allemaal van die plekken waar heel veel Lelystedelingen vaak elkaar ontmoeten.
2: En waar je veel herinneringen aan ook hebt. Ja. Hè? Want dat zeg ik, al dat soort dingen. Als je dat, dan ga je weer even snusselen. Wat is allemaal gebeurd in die jaren? Denk, oh ja, dat en dat. Ja, je was het allemaal een beetje vergeten. Maar dan denk ik, oh ja, dat was er nog en dat. Het is echt niet te geloven.
4: Nou ja, dat zullen heel veel mensen nu hebben. Zo, als jij dat zo vertelt.
2: Ja, ja, ja.
4: Die herinneringen weer naar boven. Ja, maar de brandweer in Lelystad, dat zijn nu allemaal beroeps.
2: Dat is allemaal beroeps, ja. Er zitten wel vrijwilligers bij hoor, een aantal, maar die zijn ze allemaal aan het vervangen. Ze zijn zoveel mogelijk ze willen helemaal naar een beroepskorps toe.
3: Okay.
2: Ja, dat wel.
3: Nou, we namen een klein kijkje in de geschiedenis van de brandweer in Lelystad, maar er zijn natuurlijk nog veel meer verhalen te vertellen. Ger, je komt snel weer langs, hè, Darren?
2: Zeker weten.
3: Ja, heel goed.
2: Over een maandje zijn we er weer, hè?
3: Ger Koorman, dankjewel.
2: Ja, jullie ook. Fijn weekend.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat je bijvoorbeeld voor je werk een VOG aanvraagt. Dat er wordt gezegd vanuit die instantie, nou, het lijkt ons eigenlijk niet zo verstandig als jij dit werk gaat doen. Dus krijg je die VOG niet.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Of dat nou de gerookte zalm uit Emmeloord is. Of
3: paling uit Urk.
2: De bieten van Piet uit Zeewolde.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Nou, voor de makkelijke vragen is een chatbot echt hartstikke fijn. Maar het moet echt veel makkelijker worden om een echte medewerker te spreken als je er niet uitkomt met de chatbot.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Leemans Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wiegen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
7: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
6: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SBU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
8: Maar lang kan dat niet duren, want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
6: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Vanavond en vannacht ziet het weer rustig uit in Flevoland. Vandaag overdag waaide het nog flink, maar de wind gaat snel in kracht afnemen en is vannacht nog meest matig windkracht 3 of 4. Daarbij volgen vanuit het westen opklaringen en het wordt overwegend droog. Nou, morgenochtend kan nog een enkele bui overtrekken vanuit het noordwesten, maar morgenmiddag wordt het dan weer droog met meer zonneschijn en temperaturen die uitkomen rond 20 graden. De wind is hooguit matig van kracht en uit een westelijke richting. Zondag is het rustiger met slechts een zwakke tot matige wind. De dag verloopt dan wel grotendeels zonnig met wat hogere temperaturen. Op sommige plaatsen kan het wel 23 graden worden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
3: Ik heb een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
2: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
4: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
2: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Vanavond en vannacht ziet het weer er rustig uit in Flevoland. Vandaag overdag waaide het nog flink, maar de wind gaat snel in kracht afnemen en is vannacht nog meest matig windkracht 3 of 4. Daarbij volgen vanuit het westen opklaringen en het wordt overwegend droog. Nou, morgenochtend kan nog een enkele bui overtrekken vanuit het noordwesten, maar morgenmiddag wordt het dan weer droog met meer zonneschijn en temperaturen die uitkomen rond 20 graden. De wind is hooguit matig van kracht en uit een westelijke richting. Zondag is het rustiger met slechts een zwakke tot matige wind. De dag verloopt dan wel grotendeels zonnig met wat hogere temperaturen. Op sommige plaatsen kan het wel 23 graden worden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewonder

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Goedenavond, dit is Flevoland met de beste muziek.

0: Vanavond en vannacht ziet het weer rustig uit in Flevoland. Vandaag overdag waaide het nog flink, maar de wind gaat snel in kracht afnemen en is vannacht nog meest matig windkracht 3 of 4. Daarbij volgen vanuit het westen opklaringen en het wordt overwegend droog. Nou, morgenochtend kan nog een enkele bui overtrekken vanuit het noordwesten, maar morgenmiddag wordt het dan weer droog met meer zonneschijn en temperaturen die uitkomen rond 20 graden. De wind is hooguit matig van kracht en uit een westelijke richting. Zondag is het rustiger met slechts een zwakke tot matige wind. De dag verloopt dan wel grotendeels zonnig met wat hogere temperaturen. Op sommige plaatsen kan het wel 23 graden worden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag. Waar jij ook

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd 3e in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een 3e plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.